0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

Better live.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepwestadverteren.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Goedemorgen, Steelers Wheel komt eraan en we kijken zo ook nog even in de kranten. Maar is het nieuws met André Kolen?
8: Rijswijker SF is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor zijn rol in een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man uit Alphen aan den Rijn. Volgens de rechtbank stuurde de 33-jarige man anderen op pad om het slachtoffer in zijn woning te beroven. Buitenbad van het Polderbad in Nieuwekerk aan den IJssel kan deze zomer niet geopend worden. Tijdens gepland onderhoud bleek dat de schade aan de zwembadwanden veel ernstiger is dan vooraf werd verwacht. Schade is zo groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden, meldt de gemeente Zuidplas. De 22-jarige Adnane uit Gouda wordt sinds zondag vermist. De politie heeft van zijn naam bekendgemaakt en een foto van hem gedeeld in de hoop hem snel terug te vinden. Hij heeft een verstandelijke beperking. Wie Adnane heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hockey.
4: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: was net even paniek in de studio. Ik zag meer kaart wegrennen de studio uit. Er was commotie. Wat was er aan de hand? Wat was het grote leed waar je mee te
1: het
0: maken had?
1: Het was echt ontzettend irritant. En het is ook zo herkenbaar. Mijn sok zat net verkeerd. Ach, en dan elke keer als je staat... Nee, maar dat is het kleine leed wat echt super irritant is. Ken je dat gevoel van vroeger toen je klein was? En dan ging je buiten spelen. En dan had je van die laarzen aan, waarschijnlijk groene of schattige gele. En dan had je sokken. Die zakte af en dat ging steeds verder zo naar voren, dat het uiteindelijk alleen je teentjes nog in de sok zaten. Maar je moest doorspelen, want het was verstoppertje en je moest winnen of rennen. Of het was allemaal heel belangrijk. Maar ondertussen was die sok wel echt zeurend. Nou, dat gevoel, dat had ik.
0: Oh, nou, het is verschrikkelijk. Is het opgelost, het probleem?
1: Het is opgelost. Oh, gelukkig. Ik ben gewoon weer helemaal fris, fruitig met goede sokken aan.
0: Dus dit is niet nodig.
1: Het luchtalarm.
0: Ja, nee, niet. De paniek is over, hè?
1: De paniek is volkomen over.
0: Ja, wat een rotgeluid is dit altijd. De eerste maandag van de maand, het luchtalarm. En ik heb het idee dat iedereen er altijd vanaf wil. Tenminste, de ministers die erover gaan. We hadden al Jezielkus, die wilde het afschaffen een paar jaar geleden. Nu, een paar weken geleden, was het ook al...
1: Groot nieuws. Ja, van stoppen met het luchtalarm. We doen het wel met de telefoon, met het NL-alert. Ja. En dan komt toch iedereen in het geweer, wel grappig in dit opzicht. Maar van dan zeggen ze, nee, maar dat is niet handig. Want we moeten dat toch hebben. En dat ben ik persoonlijk helemaal eens. Want stel dat er een storing is met de telefoon... en de boeven komen, de Russen komen, de tegenstanders komen. Ik vind het luchtalarm wel zijn functie hebben. Dus ik ben blij dat Defensie nu gaat meebetalen.
0: Ja, het blijft. Dat is het grote nieuws. En wat ik wel opvallend vond de vorige keer dat het nieuws kwam dat het zou stoppen, is dat dus in elke veiligheidsregio moet iemand op een knop drukken, fysiek gewoon. Die moet dus daar naartoe, naar zo'n, de brandweercentrale of wat dan ook. Die moet daar een knop indrukken en dan gaat dus in die regio het luchtalarm af.
1: Ja. En
0: dat is dus wel vrij onhandig.
1: De belangrijke knopfunctie.
0: Ja, nou ja, we gaan samenwerken, hè, want er komt dan gewoon één landelijke knop... die voor, dan per regio gewoon kan bepalen waar het alarm afgaat. Dus dat wordt misschien dan toch al iets handiger.
1: Klinkt goed.
0: Nou, we gaan naar het nieuws van de regio. In boerderijwinkels in onder meer de Krimpende Waard, Woubrugge en Wassenaar kan je speciale eierdoosjes tegenkomen. Er staat een slogan op. Voor je het weet krijg je misdaad vrije uitloop. En dus ook vrije uitloop eieren. Platform Veilig Ondernemen en LTO Noord willen inwoners hiermee alerter maken op signalen van ondermijnende criminaliteit. En we praten erover met Karen van Hoorn. Zij is communicatieadviseur. Goedemorgen, Karen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, criminele inmenging. We hebben daar wel al veel over berichten ook. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk?
2: Criminelen die zich proberen te mengen in het bedrijfsleven eigenlijk. Dus in allerlei structuren, niet alleen het bedrijfsleven hoor. Ook politiek en bestuurlijke processen en zo. Maar op boerderijwinkels moet je dan denken aan dat ze komen vragen... of ze bijvoorbeeld een lege schuur kunnen huren of een stal... om een wietplantage te beginnen of een drugslab... of opslag van illegale wapens, dat soort zaken.
0: Ja,
2: dat gebeurt steeds vaker.
0: Ja, want krijgen jullie steeds meer meldingen... of de politie krijgt steeds meer meldingen dat inderdaad gebeurt?
2: Nou, LTN Noord doet al regelmatig onderzoek naar... en momenteel wordt 1 op de 10 boeren benaderd door criminelen. En in het zuiden is dat zelfs 1 op de 5 boeren.
0: Zo, dat is echt inderdaad heel veel.
2: Ja,
0: lukt het dan die boeren ook om dan nee te zeggen?
2: De verhalen die wij horen wel. Anders zouden ze die vertellen natuurlijk. Dus dat is een beetje lastig. Ja, niet iedereen. Want er zitten ook natuurlijk veel boeren financieel lastig... door allerlei overheidsmaatregelen. Dus ja, dan wordt het wel verleidelijk om als snelle manier om geld te verdienen. Er wordt vaak wel flink geld geboden. Dus het is wel lastig, denk ik, om nee te blijven zeggen tegen dat soort dingen.
0: Ja, die eierdoosjes die worden dan worden in zo'n boerderijwinkel dan neergelegd. Wat wil je daarmee bereiken?
2: Vooral een stuk bewustzijn creëren. En stimuleren dat mensen ook met elkaar het gesprek aangaan. Dus we hebben voor eierdozen gekozen omdat dat bij mensen thuis op de keukentafel belandt. Dat is een plek waar je, als het goed is, gesprekken hebt... dus daar meer gesprek op gang komt, maar ook in de boerderijwinkels zelf. Deze campagne draait al in andere regio's. Daar krijgen we echt wel van boeren terug dat er veel meer over gepraat wordt nu, ook naar die boeren.

0: toe van ja, we hoorden laatst ook dit of we hebben laatst dit en dit meegemaakt. Dus echt om het gesprek op gang te brengen, maar ook om mensen te leren wat die signalen zijn. Die staan ook op het doosje en waar ze die signalen kunnen melden. Want ook dat melden is heel erg belangrijk. Ja, omdat je dan met kleine puzzelstukjes bij elkaar uiteindelijk toch misschien iemand kan oppakken daarvoor.
1: Ja, waar moeten we op letten als we. Wat zijn die dan, die meldingen die.
0: Die signalen.
1: Die signalen inderdaad, dat woord zocht ik, die je tegen kan komen.
0: Bijvoorbeeld veel beveiligingscamera's bij een best wel vervallen pand. Dat je denkt, van, ja, dat klopt niet helemaal, want er is niet heel veel waardevols om hier te beveiligen. Maar ook voertuigen of veel aanloop op vreemde tijdstippen. Nachtelijke uren bijvoorbeeld, afgeplakte ramen. Een beetje chemische geuren, anijsgeur, dat soort dingen. Dat soort signalen kun je aan denken.
2: Het gaat dus er vooral ook om dat het niet alleen de boeren zijn die weten voor welke verleidingen ze komen te staan, maar de mensen ook zeggen van, hey, ik zie iets, dat klopt niet. Die signalen, die wil je onder de aandacht brengen.
0: Ja, klopt. Ja. Dus echt dat je met elkaar, weet je, dat buitengebied is gewoon een populaire plek voor criminelen, omdat het rustig is, afgelegen. Ze kunnen daar vrij anoniem hun gang gaan, want ja, je woont niet op 2 meter naast elkaar over het algemeen. Dus we willen echt in dat buitengebied dat ondernemers, maar ook inwoners en bezoekers eigenlijk de ogen en oren zijn van het buitengebied en met elkaar dat een beetje in de gaten houden.
1: Ja, nou ja, en ook wel belangrijk, zijn de eitjes ook gewoon lekker?
0: Die komen gewoon van de boeren zelf. Wij hebben lege doosjes geleverd.
1: Oh,
0: dus mensen kunnen gewoon dezelfde eieren verwachten die ze normaal ook kopen bij dat soort adressen.
1: Heel goed. Dankjewel Karin voor je uitleg. En als je dus zo'n bijzonder eierdoosje tegenkomt in de buitengebieden van Zuid-Holland, bijvoorbeeld dus Woubrugge en de Krimpenerwaard, dan weet je nu waar, waar je op moet letten. Succes met de actie, hè?
0: Dankjewel.

0: Ja, slimme dame die Amelie Sandé, want ze studeerde eigenlijk geneeskunde, maar kreeg zo ontzettend veel succes met haar muziek, bijvoorbeeld deze Next to Me, dat ze daarmee is gestopt. En ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Ik vind het een fantastische zangeres uit Groot-Brittannië. We gaan naar Delft, want daar is het coalitieakkoord gepresenteerd gisteravond onder het motto Delft pak door, gaan pro-D66 en STIP de komende jaren Delft besturen. Het is ook wel een toepasselijke naam, want in grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de voorgangers die de voorgangers hebben ingeslagen. In het oog springt wel een actieplan waarbij 20 miljoen euro is ingezet voor meer betaalbare woningen. We praten erover met onze Delft-verslaggever Bartje Josten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, dat was een feestje, denk ik, gisteravond in Delft.
1: Ja, dat was het zeker. Het akkoord werd opvallend genoeg ook niet in het stadhuis, maar in de bibliotheek Dok Tandhof gepresenteerd. En Tandhof, dat is een Delftse volkswijk waar de PVV en het lokale hart voor Delft vaak goed scoren. Dus was het een beetje buiten de comfortzone van de coalitiepartijen. En pal naast de bibliotheek bevond zich ook een bar met een hoop stamgasten die nog nooit politici in een wijk hadden gezien, zeiden ze. En ik sprak een van hen.
2: Ik zit hier naast Laurens met een pilsje in zijn hand. Wat vind je ervan dat het coalitieakkoord hier in Tandhof in de wijk wordt gepresenteerd?
3: Ik woon in deze wijk. Ik zeg wel eens, ik ben altijd blij dat de politiek Delft niet weet dat deze wijk bestaat. Dan kunnen ze het namelijk ook niet verkloten.
2: Tot slot, wanneer bent u blij met het beleid dat de komende 4 jaar gevoerd wordt?
3: Wanneer ben ik blij?
2: Ja, u woont ook in Delft. U bent wijkbewoner. Dat is ook voor u.
3: Voor mij persoonlijk maakt het niet zo heel veel uit. Ik heb de gemeente niet nodig voor mijn levensgeluk.
0: Ja, het is een beetje een uitwedstrijd eigenlijk, als ik het zo hoor voor de politici die daar komen. Niet echt heel positief. Van, ja, hij moet er eigenlijk niks van hebben.
1: Nee, de buurtbewoners niet. Die vonden het maar een beetje gek.
0: Ja, Bart, de Delftse politici die hadden vast een ander verhaal. Hè? Die willen aan de slag. Wat is de bedoeling?
1: Klopt, en het toverwoord is, ja, net zoals in de landelijke politiek, bouwen. Er moet ook een actieplan betaalbaar wonen komen, waarmee snel 2000 betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. En de helft van deze woningen moet een sociale huurwoning worden. En om dit voor elkaar te krijgen, trekt de coalitie 20 miljoen euro uit. En ik sprak met Rinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van PRO, over deze plannen.
4: Ik denk dat we, nou ja, op wonen echt wel de grootste stap willen zetten. We weten allemaal, in heel veel gemeenten is wonen gewoon echt een uitdaging, ook hier in Delft. En we zien dat juist de betaalbare woningen ook realiseren, echt vertraging oplopen of niet voldoende van de grond komt. Dus daar hebben we gezegd van, daar willen we gewoon 20 miljoen voor reserveren. Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan. En dat er middelen zijn waar je zegt, van, nou, daar gaan we extra nieuwe plannen op maken. En daar maken we ook aankomend jaar een actieplan op. Dus het is niet alleen maar mooie woorden, maar ook echt in de actie en gaan doen.
0: Ja, heeft de coalitie nog andere plannen dan alleen wonen?
1: Al lag de focus wel echt heel erg daarop. Maar de coalitie heeft ook duidelijke plannen op het gebied van onder andere asielopvang en onderwijs. En daar komt Brandon Analiku, hij is fractievoorzitter van D66 in Delft, mij meer over vertellen.
5: Het AZC zetten we door. En we gaan gewoon daar onverminderd door met de inzet van de afgelopen jaren. Om te zien dat er in Delft gewoon heel veel draagvlak is.
2: Dus Delft gaat voldoen aan de spreidingswet?
5: Zeker, ja.
2: En als we dan nu 4 jaar zouden doorspoelen, wanneer bent u nou echt tevreden over wat u bereikt kan hebben?
5: Ja, dat gaat voor ons echt om grote stappen rondom betaalbare woningen. We willen gewoon dat er meer betaalbare woningen in de plannen terechtkomen. Dat is één, maar ook een andere is dat we zien dat er veel schoolverlaters zijn in Delft. En dat is ook een van de punten die voor ons natuurlijk heel belangrijk is, als onderwijspartij. We willen gewoon het aantal schoolverlaters, mensen die te vroeg stoppen met school uitvallen, die willen we serieus terugdringen.
0: Ja, Bart, we hadden gisteren trouwens de fractievoorzitter van Hart voor Delft aan de lijn. Die deze avond heeft geboycott samen met 2 andere partijen. Werden ze een beetje gemist?
1: Ze gaan nog over het coalitieakkoord in gesprek ook in het stadhuis. Dus dat komt nog. Ja. Dus missus is een groot woord. Dat niet.
0: Nee. Je zei het al, ze gaan nog debatteren. Hoe gaat het nu verder met die nieuwe coalitie? Zijn ze helemaal klaar voor de start?
1: Nog niet helemaal. De wethouders die deze plannen gaan uitvoeren moeten nog worden geïnstalleerd. Dus volgende week dinsdag vindt dan een hoorzitting plaats waarbij de gemeenteraadsleden ook vragen kunnen stellen. Dus ook hard voor Delft. En dan 24 juni volgt een debat over het coalitieakkoord waarin de wethouders officieel worden aangewezen.
0: Bart Josten, onze verslaggever in Delft. Dankjewel.
1: Ja.
0: Het is officieel, The Morning Has Broken. Cat Stevens was eigenlijk een kinderliedje. En hij heeft dus mooie platen van gemaakt.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
15: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
16: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Dit is het regionieuws met André Kolen.
19: Goedemorgen. Het was een heet hangijzer in de Goudse politiek, het parkeerbeleid. Ondernemers en organisaties in de wijk Kortakkeren die werden hard geraakt door de invoering van betaald parkeren. Ze kunnen nu opgelucht ademhalen. In het gloednieuwe samenlevingsakkoord staat dat de eerste 3 uur parkeren zo snel mogelijk bijna gratis wordt. Maatregel is een afspraak van de 7 kartrekkende partijen in Gouda. De stad wil een nieuwe manier van besturen invoeren waarbij de hele raad en de samenleving input mogen leveren voor het beleid. Nou, de timing kon niet beter, zegt Annemaaike van Wieringen van Dansstudio Gouda. Nadat we voor het eerst een heel seizoen met betaald parkeren gedraaid hebben, ontving ik de afgelopen tijd veel uitschrijvingen van leden. Mensen gaven het parkeergeld volgens haar ook echt als reden aan. Nu kan ik deze mensen benaderen met het nieuws dat betaald parkeren geen drempel meer hoeft te zijn in Gouda. In boerderijwinkels in onder meer Krimpenerwaard, Woubrugge en Wassenaar kan je speciale eierdoosjes tegenkomen. Er staat een slogan op: voor je het weet krijgt misdaad vrije uitloop. Het is een actie van platform Veilig Ondernemen en LTO Noord om inwoners alerter te maken op signalen van ondermijnende criminaliteit. Aan communicatieadviseur Karin van Horen de vraag: wat is dat eigenlijk, criminele inmenging?
20: Nou ja, criminelen die zich proberen te mengen in het bedrijfsleven eigenlijk. Maar op boerderijwinkels moet je dan denken aan dat ze komen vragen of ze bijvoorbeeld een lege schuur kunnen huren of een stal. Om een wietplantage te beginnen of een drugslab of opslag van illegale wapens, dat soort zaken.
19: Op de eierdoosjes staat een aantal verdachte signalen, zoals afgeplakte ramen, chemische geuren of voertuigen die op vreemde tijdstippen bij leegstaande panden staan. Als mensen er thuis over praten, kan een en ander sneller opvallen. Mocht je dan concluderen dat er mogelijk iets aan de hand is, dan staat op de eierdoosjes ook waar je terecht kunt voor een melding en op welke websites je ook meer informatie kan vinden. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. Tijdens gepland onderhoud bleek dat de schade aan de zwembadwanden veel ernstiger is dan vooraf werd verwacht. Schade is zo groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden, meldt de gemeente Zuidplas. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik blijven maken van de overige faciliteiten van het polderbad. Sportstichting Zuidplas zegt de sluiting van het buitenbad te betreuren en gaat een alternatief zomerprogramma voor de inwoners van Zuidplas opzetten.
18: Vannacht ging het helemaal los, Huub. We hebben het er al even over gehad vorige uur. Is dat een beetje een voorproefje van wat we vandaag nog gaan krijgen?
13: Nou, ik denk niet helemaal hoor. Nee, het was goed raak rond middernacht. Het leverde ook 15 mm neerslag op bij Kijkduin. Maar het is op dit moment ook alweer wat rustiger. Er is wat zon, dat houden we ook vandaag zo. Maar er kunnen opnieuw wel weer een paar buien voorkomen. Met ook overdag vandaag weer wat kans op onweer of wat hagel met windstoten. Voor de rest een zuidwestenwind. Matig, wordt geleidelijk aan weer westelijk, aan zee soms vrij krachtig. En het is ook duidelijk aan de koele kant hoor. Het is nu maar 12 graden. Het wordt 16 of 17. Dat is echt wat aan de lage kant. En we zullen ook vanavond en komende nacht nog zien dat er een enkele bui kan voorkomen. Maar dat wordt allemaal wel minder. Vannacht wordt het uiteindelijk later vannacht een graad of 8. Dus morgenochtend, ja, dan is het gewoon wat aan de koele kant. Hou daar rekening mee. Met morgen overdag toch wel iets beter weer. Morgenochtend is er af en toe zon. Pas morgenmiddag gaat de bewolking verder toenemen en tegen de avond volgt er dan morgen wel weer regen. Het wordt morgen 17 graden. En ook vrijdag is nog een dag met behoorlijk wat regen. Druilerig weer. Passeert nog een frontale storing. Het wordt wel 19 graden. Gelukkig in het weekend wordt het wat droger. Er is er af en toe zon. Maar ja, de temperatuur blijft toch nog een beetje achter met ongeveer 18 graden. Die zal pas in de loop van volgende week weer wat hoger worden. Ik denk eigenlijk dat we vanaf dinsdag weer temperaturen van 20 graden of wat hoger kunnen verwachten. Volgende week dus. En dan komt er ook weer wat meer zon. Het is dus nog eventjes daarop wachten, eerlijk gezegd.
18: Ja, ik hou me vast aan die dinsdag.
13: Ja,
18: daar mooi. Heb ik zin in. Dankjewel, Huub.
13: Jo.
18: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
21: Nou, Jorinda, het hangt er sterk vanaf waar je zit. Want over het algemeen verloopt de ochtendspits niet zo heel druk. Maar op de A4 ziet dat er wel anders uit, van Den Haag naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ja, je kunt dus maar beter omrijden via de A13. Dan de A4 de andere kant op, richting Amsterdam. Eerst tussen Den Hoorn en Ippenburg. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Dan de A20 richting Gouda. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging bij Moordrecht in 5 kilometer file.
18: Dankjewel.
21: Tot straks.
19: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: West wordt wakker.

0: een bijna deze keer. Bijna goed meegezongen met België. Vorige zomer zaten we daar natuurlijk bij onze regiogenoot Niels. In de buurt van Brussel. Daar hebben we toen 2 uitzendingen gemaakt. Dat was ontzettend leuk. En ook dit jaar gaan we natuurlijk weer op pad zonder Cheers.
1: Wat spannend.
0: Ja, en waar we heen gaan, dat maken we binnenkort bekend.
2: De WWWK Bokaal.
0: Maar eerst nog even het WK natuurlijk. Ja, het gaat nu echt bijna beginnen. Morgen al.
1: 1 nachtje slapen.
0: Ja. Ik heb al helemaal een schema gemaakt van wanneer leuke wedstrijden zijn. Bijvoorbeeld tijdens onze uitzendingen soms wordt er gewoon gespeeld.
1: Nee, wat leuk.
0: Dat een wedstrijd gewoon om 6:00 ochtends begint.
1: Kijk,
0: dat is toch leuk?
1: Dat is echt gaaf. Ontbijtvoetbal.
0: Ja, dan zetten we hier lekker de tv aan. Draaien we af en toe een plaatje extra. Kunnen we even lekker kijken.
1: Gaan we lekker juichen.
0: Ja, we gaan natuurlijk zelf ook voetballen. Want ja, dat WK is leuk. Maar wij hebben het echte WK, het Westwoord Wakker Kampioenschap, hoog houden. En dat gaat al hartstikke goed. Deze week zijn we begonnen. En een 11-jarige Thijssen, die heeft de topscorer nog steeds. Hij was maandag de eerste kandidaat en dat deed hij hartstikke goed.
3: Hij is al begonnen. 3, 6. Oh, dat waren er wel 8 hoor.
0: Ja, nou, hij heeft toch geen concurrentie gehad die er overheen is gegaan. En ook vandaag is Gwen natuurlijk bij een kandidaat. Ja, met die prachtige voetbal meer. Want hij ziet er fantastisch uit.
1: De ronde voetbal in rood, ja, wit, blauw. Goed. De westkleuren en ook toevallig de kleuren van de Nederlandse vlag. Hoe leuk is dat? Met het logo erop. En die bal die krijgt iedereen die meedoet. Je hoeft alleen maar even je op te geven en dan komen wij langs. En dan ga jij ook nog eens die bal hoog houden. En dan kan je dus kans maken op die Westbokaal. En hoe doe je mee? Geef je op via 070 307 8080. Zo app je naar de studio of je mailt me gewoon even westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, we hebben zoveel mailadressen. Dat ik even dacht, welke zou ik nou weer geven?
0: Gewoon je persoonlijke mail meer.
1: meer@omroepwest.nl. Mag ook altijd, maar gewoon westwordwakker@omroepwest.nl. Lees ik ook. Ja. Hartstikke fijn als jij je opgeeft.
0: En dan komt de buitenpost bij je langs en die neemt natuurlijk zo'n prachtige voetbal mee. Toch, Gwen?
3: Oei. Beginnersfoutje, denk ik. Want ik reed onderweg hier naartoe en toen besefte ik me dat ik de bal ben vergeten.
1: Nee!
3: Dus eigenlijk staat de volgende kandidaat 2 punten achter, Giovanni. Want jij hebt in alle haast ineens nog een voetbal moeten regelen.
4: Ja, we kunnen het als excuus gebruiken, maar we doen het niet. Hè? Gelukkig hebben we materialen zat, dus we gaan er het best van maken.
3: Ja, want jij bent fitnessinstructeur. Jij geeft personal training hier bij Future Fit. En je bent nu al druk bezig, hè?
4: Ja, zeker. Ik start elke ochtend tussen 6:30 en 7:00. En wij draaien lekker elke ochtend. Mensen die voor de werk komen, stiekem tijdens de werk. Om in ieder geval lekker bezig te zijn en blijven.
3: Ja. En hoe zijn je voetbalskills?
4: Je gaat het zien zometeen. Ik ben inmiddels zelf al een tijdje gestopt met voetballen. Maar
3: je hebt het wel gedaan?
4: Ja, jarenlang gedaan vanaf mijn 5e. Dus ze zeggen, het is net fietsen, je verleert het niet. Dus we gaan het zien.
3: Is het WK dan ook echt iets waar je dan ook naar uitkijkt?
4: Heel eerlijk gezegd is dat wel iets afgenomen de laatste jaren. Waar het aan ligt, ja, dat laten we in het midden, om het zo te zeggen. Maar ik zal niet liegen als het morgen begint, dat we weer aandachtig zullen kijken en volgen.
3: Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar hoe vaak jij kan hooghouden met deze bal. Niet de Westwoord Wakkerbal, die kom ik aan een ander keertje naar je brengen. Want je hoeft in principe maar 1 keer hoog te houden.
4: Oh, nou als dat niet lukt, dan gaan we hem zorgen maken.
0: Ja, de topscorer,
3: Uiteindelijk gaat het om de topscorer. Wie uiteindelijk het hoogste heeft gehaald, die wint dan ook nog eens de bokaal. Dus gooi je hem op of wil je hem voor je voet neerleggen?
4: Wat de regels zijn.
3: Het mag allebei. Wat heb je het liefst?
4: Dan doen we het vanaf de grond zoals het hoort, hè? Zoals we geleerd hebben vroeger.
3: Nou, dan zou ik zeggen, leg hem neer op de grond neer. En dan ga ik aftellen van 3 naar 0. Ben je er klaar voor?
4: Ja, boek maar.
3: 3, 2, 1 en go! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
0: 16, 17, 18, 19,
1: 20, 21,
3: 22. Ja, zo, wat een hoge score, joh.
0: Was het 23?
1: Wauw.
3: Het was 23.
1: Nou, goed zeg.
4: Wauw.
3: Wat gaat er door je heen? Je hebt de topscore tot nu toe.
4: Ja, altijd fijn om te horen.
3: Je bent het nog niet verleerd.
4: Dat vond je?
3: Het ging toch best goed?
4: Maar vroeger was het beter.
3: Ik denk dat je heel erg tevreden mag zijn met deze score, Giovanni. De bal, die kom ik een ander keertje naar je brengen. En wie weet komt de bokaal er ook nog een keer aan.
4: Helemaal goed. Dankjewel voor je tijd.
0: Ja, fantastisch. Een nieuwe topscore. 23 keer. Dat is de kloppen hooghoudscore. Door Giovanni van de sportschool. Nou ja, dat is een geweldige score.
1: Ja, en als je denkt, dat kan ik beter. Of ik wil ook gewoon meedoen. Geef je dus op, hè. Via de app 070-307-8080.
0: Ja, en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Pak die uitdaging en doe mee met de WWWK-bokaal.

0: Uit 2008 is dit This is the Life van Amy MacDonald. Jij bent natuurlijk van de kunst en cultuur en meer.
1: Zeker, zeker.
0: En ik heb gisteren een stukje kunst beleefd.
1: Oh?
0: In de binnenstad van Den Haag. Dan weet je vast waar ik het over heb.
1: De opblaaskunst.
0: Ja, de blow-up art.
1: Yes.
0: Het is al inmiddels al een tijdje.
1: Het is 5 jaar nu.
0: Oh, het is een jubileum zelf.
1: Het is echt een jubileum.
0: En in het begin dacht ik, nou ja, wat moet je daar nou mee? Het is wel grappig. Maar ik vond het echt wel, ik vond het wel indrukwekkend eigenlijk.
1: Ja, het is gaaf geworden. Ja. Hè? Want het was in het begin dat mensen ook zeiden, wat moet dat nou? Grote kunst, opblaasdingen rondom
0: de Hofvijver,
1: kunstwerken op de Hofvijver. Maar je loopt nu rond en bijvoorbeeld het beeld van Willem...
0: Van Oranje. Ja, op het plein.
1: Die heeft een kraag gekregen. Ja. Beetje geïnspireerd op de ouderwetse kragen die men vroeger in de 17e eeuw droeg.
0: Ik dacht dat hij ging zwemmen. Het was een beetje een zwemband.
1: Een hele grote groene puntige kraag. En het is toch grappig, want het zorgt even dat je een beeld waar je misschien elke dag langs loopt, gewoon weer op een andere manier bekijkt. En dat is kunst natuurlijk. Dat daagt je uit. Maar ook gewoon op de Hofvijver. Wat heb je daar gezien?
0: Oh ja, een soort zilveren ballonnen, zag ik. En naast de Hofvijver, een beetje aan de andere kant van de weg, daar is volgens mij is dat een fietsenstalling.
1: Ja.
0: En daar kan je dan ook iets enorms staat erop. Een soort van kroon, lijkt het wel. En wat ik heel erg leuk vond, was sowieso vind ik dat een leuk poortje bij de gevangenpoort. En daar moet je echt doorheen. Door een soort van groene waas van allemaal ballonnen.
1: En je wil eraan zitten, hè?
0: Ja.
1: Je wil even voelen even hoe zacht het materiaal eigenlijk is.
0: Nou, ik heb het niet gedaan.
1: Oh,
0: is het zacht?
1: Ja, het is gewoon
0: lekker.
1: Het is van dat materiaal waar je ook al van die buitenspringdingen, luchtkussens, dat soort materiaal is het zachter. Dat de kussens is vaak plastic en dit is gewoon lekker verleidelijk om aan te raken, maar niet met iets scherps.
0: Ik liep daar met Casper, met mijn hond.
1: Oeh, hoe vond hij het?
0: Helemaal niks.
1: Nee?
0: Nee, zeker op het moment dat we er dus doorheen moesten. Nou, hij heeft nog nooit zo hard gelopen. Hij ging er echt zo'n beetje vandoor, omdat hij dacht, wat moet dat?
1: Het is echt een schatje, maar echt een bange piep. Dus hij houdt niet van ballonnen.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go home. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.
12: Alleen de prijs is anders.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: We hebben een half uur lang alleen maar cultuur. Waar is het nieuws met André Kolen?
18: Onder het motto Delft pakt door gaan pro-D66 en STIP de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij 20 miljoen euro wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Daarvan moeten er snel 2000 van komen. Brandweereenheden van Warmond, Sassenheim en Leiden-Noord zijn gisteravond opgeroepen voor een brand aan de Veerpolder in Warmond. In een wellness was brand uitgebroken in een sauna. Er kwam aardig wat rook vrij. Door snel ingrijpen is verdere uitbreiding voorkomen, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Het Nederlands elftal mag alleen maar dromen van de finale. Dat kan in ieder geval worden opgemaakt uit de woorden van Hagenaar en voetbalicoon Aad de Mos. Nederland versloeg Oezbekistan dan wel in de laatste oefenwedstrijd van het WK, maar het ging met de grootst mogelijke moeite 2-1. Het gaat een hele kluif worden om dit weer goed te krijgen, aldus de Mos. Meer regionieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
20: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
19: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
21: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
19: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
22: De ochtendspits verloopt niet al te druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. De langste van dit moment staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam door een ongeluk. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ypenburg over 7 kilometer. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 7 kilometer. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten.
23: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
24: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
25: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
26: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
27: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Ik zeg wel eens dat we op Radio West nooit iets uit mijn jeugd draaien. Maar dat is niet helemaal waar, want dit nummer ken ik wel uit mijn jeugd. Thunder in My Heart Again heette toen en het was een remix. Dus een flinke beat eronder, maar verder precies hetzelfde nummer. Dus ik voel me weer helemaal lekker in mijn eigen jeugd. Ook al komt dit uit 1977. West!

0: En onze eigen voetbalgod is er ook weer. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb je ook wat uit mijn jeugd, Merische Vaas of zo?
0: Merische Vaas, even kijken of die nog in het systeem is te vinden. Dat is wel heel lang geleden.
1: Ja, het is heel lang geleden, maar goed, kijk maar even.
0: Ja. Ik hoorde er wel voorbij komen bij Menno met Mexico.
1: Mexico,
0: ja. Zangeres zonder naam, ja. Mexico, want die is op zoek namelijk met plaatjes waar landen in komen.
1: Mexico.
2: Prachtig. Echt prachtig.
0: En dan kan hij ook nog voetballen, want hij heeft gisteren een poging gedaan voor de
3: VWWK Bokaal.
0: Want daar strijden we om en meer.
2: Daar strijden we om. En de stand die staat nu op 23 keer hoog houden.
1: Wel?
2: 23 keer.
1: Ik dacht dat het zijn leeftijd was.
0: Hij klonk wel jong, maar ik weet niet hoe oud dat Giovanni was. Hij is wel fitnessinstructeur, dus
2: precies.
0: Hij is wel lekker fit. Maar een half uurtje geleden ging dat zo.
2: 3, 2, 1 en go!
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22,
2: ja, zo, wat een hoge score.
0: Ja, 23, applaus van Martin Bruin zelfs.
2: Helemaal goed.
0: Ja, fantastisch. Ik, als je het zo hoort, dan denk ik dat het kan meerdere keren fout gaan.
2: Ja, het klonk alsof hij een vaas omschopte. Dat er ergens iets bijna door een ruit ging. Dus oei, oei, oei.
0: Ja, maar dat is de te kloppen score. Maar ook als je het niet zo goed kan.
2: Als je hem één keer omhoog krijgt, gewoon even op je voet, dan mag jij die omroep Westbal houden. Die mooie ronde bal in rood-wit-blauwe kleuren met het Westlogo erbovenop. Is die voor jou?
0: Ja, je kan appen naar 070 307 8080 of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl om je op te geven. Ja, dan gaan we naar het nieuws van vandaag. En ik zei het net al even, we hebben een cultureel half uur. We gaan allereerst naar een musical. Dit najaar kan dat. Een gloednieuwe familiemusical, 101 Dalmatiërs. Je kent het verhaal natuurlijk wel over die schattige zwart-witte puppies en die gemene Cruella de Vil. Het krijgt een nieuwe bewerking met veel muziek, humor en ook nog verrassende theatertechnieken. En de regie is in handen van de Haagse Carlien Brouwer. Die werkte eerst al aan grote producties als Anastasia en Doe Maar de Musical. En ze was ook een keer bij ons te gast in de tram. Met een tram-uitzending al een paar jaar geleden. Carlien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Leuk je weer te spreken. 101...
4: Ja, leuk om weer bij te zijn.
0: Ja, 101 Dalmatiërs. Ik zie dat een beetje voor me. Het lijkt me een hele drukke bende op de bühne.
4: Ja, het wordt in ieder geval een hele vrolijke voorstelling. Maar ook een duistere. Want het is natuurlijk toch het goed bestrijdt het kwaad.
0: Ja. Maar in die film, dat is in eerste instantie een tekenfilm natuurlijk. Later, afgelopen jaren is er ook nog wel een vervolg op gekomen met echte mensen, zomaar te zeggen.
4: Ja.
0: Maar vooral heel veel honden. Hoe ga je dat doen?
4: Hallo, je bent verdwenen.
0: Oh, hoor je mij nog?
4: Nu weet ik weer.
0: Oh, ja, helemaal goed. Ik vroeg, we kennen het natuurlijk van al die honden vooral. Hoe ga je dat doen op het podium?
4: Nou, we hebben geweldige poppen. Die zijn echt zo mooi. We hebben heel veel poppen. Dat kan je begrijpen met 101 Dalmatiërs.
0: Ja.
4: Je hebt de Purdy en Pongo de Groot. En je hebt natuurlijk de kleintjes. En nog heel veel andere poppen. En wij zijn nu allemaal hard aan het trainen om die poppen te kunnen bespelen. Dat is echt nog best wel een klus.
0: Ja, want hoe werkt dat?

0: Ja, daar zitten hele mechanismes in om dat dier zo mooi mogelijk, zo om te vergeten bijna, dat er een mens achter zit. En dat is behoorlijk zwaar. Ja. We hebben allemaal van die apparaatjes thuis om de kracht in onze handen te trainen en onze spierballen te trainen, omdat het hard werken is.
1: Ja, want je wil niet alleen die pop zelf laten bewegen, maar ook dat die bijvoorbeeld zijn ogen van links naar rechts kunnen gaan. Kan ik me voorstellen of dat een oor ineens omhoog schiet.
0: Exact, al die dingen. Een linkerpoot, een rechterpoot, een staart. Lopen, springen. Nou ja, dat is leuk onderzoek wat we nu doen.
1: En een mooie uitdaging voor een regisseur. Wat sprak jij nou zo aan deze musical?
0: Zeker. Nou, uiteindelijk ben ik best wel heel erg geraakt door de boodschap. We leven toch in een rare tijd. En ik vind het hartstikke mooi om te zien dat door samenwerking, door vriendschap, doorzettingsvermogen met elkaar, dat die kleine dieren met hulp van alle andere honden, alle soorten en maten, alle rassen, samen overwinnen ze het kwaad. Het kwaad waar die Cruella natuurlijk voor staat. Dat vind ik ontroerend, vind ik mooi, word ik blij van.
2: Wat een mooie boodschap. En wat is dan voor jou de grootste uitdaging geweest bij het maken van deze voorstelling?
0: Nou, de uitdaging is wel echt de poppen, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb heel veel voorstellingen gemaakt, maar nog nooit met poppen. Dus het is wel een mooie nieuwe uitdaging. Spannend, ook soms heel eng. En ook heel erg leuk, want uiteindelijk willen we allemaal elke dag weer nieuwe uitdagingen, toch, in dit vak.
2: Ja, heb je al een beetje een lievelingspop?
0: Ja, maar we smelten allemaal bij de puppies. Ja. Maar ik hou ook wel heel erg van die twee grote honden. En die hebben ook zoveel mooie liedjes. Het is echt een prachtige score ook, deze musical. Die kwam ook wel binnen. Heel vrolijk en ook heel emotioneel. En die Cruella, dat is natuurlijk een heftig type. Dus die heeft ook een paar van die waanzinnige nummers.
1: Ja, het is een familievoorstelling, zei ik al. Dus voor jong en voor oud. Misschien ook wel een beetje bij ons als jeugdsentiment dat je er naartoe kan. Hoe maak je dat nou interessant voor zo'n hele grote reeks aan leeftijden?
0: Oh, ik denk, we werken met een zeer jonge, eigenlijk hartstikke hippe vertaler. Danny Westerweel, die ook net de Musical Award heeft gewonnen voor beste vertaling van Dear Evan Hansen. En die komt van de school Rotterdam vroeger, de kerstvoorstellingen. En die heeft echt een scherpe stijl, heel modern, heel eigen, actueel. Ik denk dat alle leeftijden daar heel veel plezier aan gaan beleven. Het is ook absoluut geen kinderachtige show of zo. Alles behalve. Er zit echt voor iedereen wat in. En niet alleen in de vertaling. De score, wat ik al zei, de songs zijn echt hartstikke mooi en spannend. En er zit gewoon heel veel in. Wat ik ook zei, die boodschap. Ik vind het mooi dat al die hondenrassen elkaar helpen. Dat is voor jong en oud interessant. Dat staat natuurlijk ook voor ons mensen. Het staat niet alleen voor de honden. En, als ik nu de vertaling lees, ik lig voortdurend in een deuk. Omdat er zoveel leuke actualiteiten, scherpe dingen worden genoemd. Ja, heerlijk.
1: Ja, dat belooft veel goeds inderdaad dan ook wel voor de volwassenen. Die kunnen daar extra op gaan letten. Is het niet een idee om toch ergens één echte pup zo er doorheen te laten dwalen?
0: Ja, maar ja, dan luister. Ik ben echt een mega dierenvriend. Ik geef een beetje al mijn geld aan zielige dieren op deze wereld. En zo'n hond die dan elke avond mee moet en zo'n puppy. Ik vind dat eigenlijk heel zielig. En dat, dus mijn dierenhart zegt nee hoor, dat gaan we niet doen. Nee. Zo'n echte hond in de coulissen elke avond.
1: Het zou wel goed zijn voor de bezoekersaantallen, denk ik. Maar ik snap je helemaal.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Ja, dus ik moet commerciële gaan denken. Ja.
1: Denk ik. Halve oktober, dan kunnen we hem gaan zien. Onder andere in Zoetermeer, Gouda en Den Haag. En ook nog andere delen van het land natuurlijk. Heel veel succes, Carlien, met al die poppen. Namen leren
0: dankjewel.
1: Ook.
0: Dankjewel.
1: Hou ze uit elkaar.
0: Wat zeg je?
1: Alle namen nog leren.
0: Ja, oh.
1: Hou op. Dag, Colin.
0: Hey, jullie fijne dag. Dag.
3: De dag begint en ben je druk of
1: ja, ik ben heel erg druk.
3: Best wordt wakker, we praten je even bij.
1: Ja, hoe heet die pup ook alweer? En daar ook nog één en nog één en nog één.
3: Oh, nee. Dit is Radio West.
1: Ik ben het al kwijt.

0: Annabel en oh, zo meer wordt ook wakker. Was de hardste boy. Ja, we hebben een cultureel half uurtje, want ook Kamaretten viert een feestje. 60 jaar en vandaag is er dan een speciaal feest.
1: Een speciale avond in de Koninklijke Schouwburg, waarbij duo's gaan optreden. Maar het begon allemaal 60 jaar geleden.
0: Ja, bijzonder zo lang. Ja.
1: Het was eigenlijk oorspronkelijk een studentencabaret, waar dan de studenten logisch mee konden doen. En het werd steeds groter, de wedstrijd. En het kreeg steeds meer naam. Het was ook de eerste eigenlijk cabaretwedstrijd in Nederland. Dus het is voor heel veel cabaretiers de springplank geweest.
0: Ja. En dan heb Kun je er een paar noemen?
1: Ja, bijvoorbeeld, ik heb het over Daniel Arends. Ik heb het over Jan Dino. Ik heb het over Ilse Waringa. Je kent haar natuurlijk van de Luizenmoeder. Ja. Waar ze mee doorbrak voor heel veel mensen. En allemaal stonden ze in de finale van Kamaretten. Veldhuis en Kemper stonden er ook. En vanavond is Remco Veldhuis is ook in de Koninklijke Schouwburg. Om daar te vertellen. Er is een speciale avond. Dus het is een belangrijk cabaretfestival. Ook nu er zoveel meer zijn. Want je hebt natuurlijk ook nu Leids Cabaret Groningen. Maar het blijft belangrijk.
0: Ja, we kunnen even gaan luisteren nog naar iemand die 2 jaar geleden de juryprijs won. Je hebt allemaal verschillende prijzen natuurlijk. Een publieksprijs, juryprijs. Oscar Schmidt. Nou, misschien gaan we daar dus nog wel heel veel van horen. Een grapje van hem.
2: Hoe kan het dan dat we 50.000 daklozen hebben in dit land? 50.000 daklozen. Dat is gewoon, we hebben een Amsterdam Arena vol daklozen. Doe je het dak dicht, probleem opgelost.
0: Ja, ik moest hier wel om lachen, inderdaad. Duo's staan centraal, hè, vanavond.
1: Klopt, duo's staan centraal. Er treden ook speciale duo's op. Dan heb ik het over de Blauwe Vinkjes, de Olde Hermans, de Gestampte Meisjes. Dat zijn tegenwoordig nieuwe opkomende duo's. Maar bijvoorbeeld een Mark-Marie Huibrechts, die is er ook ooit begonnen. Ja. Die heeft daar ook zijn eerste stappen gemaakt.
0: Ja, die won van Veldhuis en Kemper.
1: Klopt.
0: Dus die eindigde voor hun in 1999. Ik vond het heel leuk om iets op te zoeken van dat jaar. Ook omdat we Mark Marie natuurlijk heel erg kennen. Maar YouTube en zo bestond natuurlijk nog niet in die tijd. Dus dat is heel moeilijk om echt iets van die show te vinden. Maar ik vond wel een interview van bij Barend en Van Dorp. Dat lijkt ook wel weer een eeuw geleden. Dat hij zat en dat hij die prijs heeft gewonnen. Maar dat hij daar eigenlijk niet zoveel mee kon.
3: Ik had een beetje persoonlijk nieuws. Ik heb vandaag geprobeerd om mijn prijs voor Kamaretten in te wisselen bij een bank. En dat is niet gelukt.
4: Hoeveel was dat?
3: 6.000 gulden. Een check.
4: Ja?
3: Ik heb Amsterdam te voet van de ene bank naar de andere bank. De bank zei, waar ik vaste klant ben, die zei, nee, je moet naar de ING. Nee, je moet naar een andere filiaal. Leidseplein. Ik naar Leidseplein. Nee, je moet naar de ING-bank. Ik naar ING. Ja, we kunnen niet zien of de handtekening vals is. Ja, dat kan ik ook niet zien.
4: ING-bank staat er.
3: Dat is duidelijk.
4: Kunnen we zien, ING-bank foreign operations. Misschien is het wel zwart.
0: Ja, misschien is het wel zwart, ja. Nou, ik hoop dat ze dat nu iets beter hebben geregeld. Het gaat ook niet meer met een check, denk ik, als je wint.
1: Nee, ik denk hoppatee op je rekening.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat ooit nog goed is gekomen met Mark Marie. Hij zal die 6.000 euro nu niet meer nodig hebben, denk ik. Roxette hoor je in Westwoord wakker.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Het is 8:30 geweest. Dit is het regionieuws met André Kolen.
9: Goedemorgen. Commissaris van de Koning Wouter Kolf waarschuwt gemeenten dat ze zich gewoon aan de wet moeten houden. Want die wet, de spreidingswet, is in steeds meer gemeenten niet meer heilig. Dat blijkt onder meer uit de coalitieakkoorden in Rijswijk en Wassenaar. Kolf is er niet blij mee. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overroelen. Als het gaat om de opvang van asielzoekers vinden ze in Rijswijk dat het nu de beurt is aan de andere gemeenten. Ze hebben al genoeg gedaan, vindt de nieuwe coalitie. We zijn 10 jaar lang haantje de voorste geweest, zei wethouder Mark Weterings van Rijswijks Belang eerder. In Rijswijk sluiten ze daarom het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg. Het contract dat volgend jaar afloopt wordt niet verlengd. Onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. Titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij 20 miljoen euro wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Prinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van Pro, over deze plannen.
10: Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan.
9: Ja, het is nog maar de vraag dus of de coalitie het aantal van 2000 woningen ook haalt. Zo spelen er uitdagingen, met name op het gebied van netcongestie. Dat zei ze net ook al. Om de effecten van het volle stroomnet tegen te gaan in Delft willen Pro, D66 en Stip nog eens een miljoen euro uittrekken. De brandweer van Warmond, Sassenheim en Leiden-Noord is gisteravond in actie gekomen voor een brand aan de Veerpolder in Warmond. In de Welnus was brand uitgebroken in een sauna. Er kwam aardig wat rook vrij, maar door snel ingrijpen is verdere uitbreiding van de brand voorkomen. Alle mensen die binnen aan het sporten waren, die hebben het pand veilig kunnen verlaten. Niemand heeft klachten en iedereen kon naar huis. Zo liet een woordvoerder van de brandweer weten aan onze mediapartner Bollestreek Omroep.
8: Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee. Huub, zullen we eens een keer met het positieve nieuws beginnen?
11: Dat kan. Ja, zeker. Ja, nee hoor, want vanaf het weekend wordt het weer langzamerhand wat beter. Het lijkt al droog te kunnen blijven in het weekend. Misschien nog net niet helemaal, maar er komt ook weer langzamerhand een beetje meer zon. En in de loop van volgende week gaat de temperatuur verder omhoog. Komt vanaf dinsdag rond en boven de 20 graden. Maar daar moeten we dus nog wel heel eventjes op wachten. En tot die tijd, tot in ieder geval zaterdag, is het nogal wisselvallig. Dat hebben we ook de afgelopen nacht gemerkt met een flinke aantal onweersbuien. Met name in het westen en zuiden van de regio. Kijkduin had 15 mm, Rotterdam-Niek Airport 16. Flink wat onweersbuien, maar goed, die zijn nu op dit moment weer even verdwenen. Zijn naar het oosten getrokken. De zon die komt regelmatig tevoorschijn, maar in de loop van de dag kunnen er opnieuw enkele buien voorkomen. Misschien wel weer met wat hagel of een klap onweer met wat windstoten. Voor de rest hebben we een matige, aan de kust soms vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Het is aan de koele kant, 13, 14 graden nu. Het wordt 17 vanmiddag en daar moeten we het ook mee doen. Vanavond en komende nacht misschien nog een enkele bui. Minimaal rond 8 graden. Dus de nacht wordt ook nog wel even ietsje koeler. Vooral morgenochtend is dat te merken. Morgen overdag gaat het wel. Er is af en toe zon in de loop van de dag. Met name morgenmiddag zal de bewolking weer toenemen. En later op de dag volgt er opnieuw regen. Ook morgen wordt het maar 17 graden. En vrijdag is ook een dag met bewolking. Met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan wel 19 graden. Nou ja, en in het weekend, ik zei het dus al, wordt het allemaal wat droger. Een graadje of 18, 19. En dan in de loop van volgende week kan de temperatuur langzaam richting 20 graden of iets hoger gaan.
8: Ja, dit is mooi, hè? De sandwich. He, dan kan je negatief nieuws verpakken tussen
11: het.
8: Twee positieve dingen in.
11: Zo is het helemaal.
8: Dankjewel, Huub.
11: Ja.
8: Ja. Ja, kan je dat ook, Wijnand?
12: Ja, die poging kan ik ook wel wagen, inderdaad. Ja. Nee, nou ja, goed. Het einde van de ochtendspits is alweer in zicht. Het gaat echt de goede kant op. Het neemt niet weg dat het op een enkele plek nog wel stilstaat. Zoals op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen de afrit Katwijk, Leiden zeg maar, en Wassenaar. 4 kilometer file met zo'n 10 minuten. De vertraging. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven, tussen Bodegraven en de A12, stilstaan over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar de vertraging valt dus alleszins mee en de files zijn nu snel aan het oplossen.
8: Nou, top. Ik voel me helemaal weer blij. Dankjewel, Wijnand.
12: Hoi.
9: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Eet een sandwich of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, ze heet Aaltje en Doetje. Ik had het even opgezocht, de zussen van Maywood. Die hebben niet voor niks hun naam veranderd, zeg maar.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, lieve Jorinda.
0: Ja.
2: Ik heb een vraag aan jou.
0: Jij hebt een vraag aan mij, oké.
2: Ja. Wie organiseert het WK voetbal?
0: De FIFA.
2: Fout.
0: UEFA. Nee, FIFA.
2: Fout.
0: Amerika, Trump.
2: Juist.
0: Oh ja, is het Trump, vind
2: Trump,
0: je?
2: Ja. Ja, want kijk, Trump heeft besloten... er komt een scheidsrechter die door de FIFA is aangewezen. Die mag het land niet in.
0: Nee, uit Senegal.
2: Uit Senegal.
0: Ja. Inderdaad, heel veel mensen uit Senegal, ook supporters, hè, die mogen gewoon niet komen. Maar zelfs inderdaad een scheidsrechter is natuurlijk wel heel bizar.
2: Dat is toch onvoorstelbaar.
0: Ja.
2: Die man is volgens mij vroeger van de pot gevallen, want die spoort echt niet.
0: Ja. Ja, hij is zelfs uitgeroepen tot de beste scheidsrechter van Afrika. Dus ook wel een man die echt wat kan.
2: Ja,
0: en die mag dus, zat al in het vliegtuig naar Amerika toe. En daar is bij de douane.
2: Hij is op vliegtuig gewoon teruggezet.
0: Ja. Ja, bizar inderdaad.
2: Nou, dan moet de FIFA voortaan maar een goede keus maken om landen aan te wijzen die iets mogen organiseren.
0: Het gaat allemaal om geld natuurlijk.
2: Het gaat helemaal nergens over.
0: Ja, we laten het inderdaad wel even over het WK hebben. Want morgen gaat het van start.
2: Ja.
0: En Nederland is aangekomen in Kansas City. Ja, dat is de stad waar ze gaan trainen en ook gaan voetballen natuurlijk. En daar speelt het al heel erg. Een NOS-commentator, die zei daar wat over.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren in Kansas?
2: Ik moet heel eerlijk wezen. Na de laatste twee oefenwedstrijden heb ik gewoon een bizar gevoel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja, ik vond het niet geweldig en niet sprankelend. Het gaat nu voor het echt.
0: Ja, vandaag is er een open training. Ja. Dus iedereen die daar is, die kan komen kijken. We gaan er vast op tv ook van alles overzien.
2: Ja, ik ga er ook heen dadelijk.
0: Je gaat er even heen vliegen.
2: Ja, ik ga er ja. Heen.
0: Heb je gezien waar ze trainen eigenlijk?
2: Nee.
0: Op wat voor faciliteiten?
2: Nee.
0: Ja, ik kwam daar wat over tegen. Het is namelijk... Ja, voetbal is natuurlijk in Amerika heel erg een vrouwensport.
2: Ja.
0: Dus ze spelen bij de vrouwen van Kansas City. Daar trainen ze. Er gaan miljoenen daarin om. Nog veel meer dan dat bij Nederlandse clubs in omgaan. En alleen die trainingsfaciliteiten die kosten al $52 miljoen om het neer te zetten.
2: Het is toch onvoorstelbaar.
0: Ja.
2: We hebben het er al eens vaker over gehad. Ik ben misschien ouderwets, maar dat geld... Ik kom er zo nog op terug. Dat geld maakt alles kapot.
0: Ja. Gaan we ook nog naar het vrouwenvoetbal? Want die hebben ook gespeeld.
2: Oh ja, hebben die ook gespeeld? Ja,
0: de dames
2: 3-1
0: toch?
2: Gewonnen, ja, het was gisteravond 3-1. Het was jammer tegen Polen 3-1. Maar Frankrijk, IJsland eindigde in 1-0. Frankrijk de laatste 20 minuten met 10 man. Maar helaas kon IJsland niet profiteren. Dat had voor Nederland heel gunstig geweest. We moeten nu de play-offs doen.
0: Ja, dus wel gewonnen, maar het was eigenlijk niet genoeg.
2: Nee, het was niet. Nou ja, het was genoeg, maar we waren afhankelijk van Frankrijk, Turkije, Ierland.
0: Ja, is er ook nog nieuws over Real Madrid?
2: Ja, er is Real Madrid. Ze hebben een bod gedaan op een spits van Atletico Madrid. Dat bod is €150 miljoen.
0: Zo.
2: Maar is afgewezen.
0: Het is afgewezen, het was te weinig.
2: Want in zijn contract stond dat hij een afkoopsom had van €500 miljoen. Nou ja, dat gaat er helemaal nergens over. Maar we hebben ook ADO-nieuws, hè?
0: Ook ADO-nieuws, ja.
2: Ja, want dat is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Gisteren is de eerste programma van de Eredivisie terechtgekomen. En ik kan je nu al vertellen... 9 augustus staan we bovenaan. Want 8 augustus om 9 uur 's avonds spelen we de eerste wedstrijd tegen AZ uit. Nou, dat is een wakkie.
0: Ja, nou, ze krijgen het gelijk voor een kiezen met AZ.
2: Ja. Ja.
0: Maar goed, dan mag gelijk goed van start, toch?
2: Ja, en het goede bericht voor het Nederlands is dat de rode kaart... die door die vrouwelijke puppy werd gegeven in die oefenwedstrijd van Nederland...
0: Ja.
2: Die is geseponeerd. Nou ja, die vrouw die mag volgens mij nooit meer fluiten.
0: Oh, dus in Japan mag... om wie ging het ook alweer?
2: Ja, tegen Japan mag hij gewoon bij de selectie... maar hij mag gewoon meedoen. Want,
0: ja.
2: Ja, dat was echt... Nou ja, ik heb wel eens een rode kaart gezien, maar dit was echt...
0: Ja, Guus Til was het.
2: Ja, Guus Til, ja, Guus Til.
0: Inderdaad. Ja, nou dat is inderdaad het mooie nieuws dan. Tot slot hebben we ook nog Haags voetbalnieuws.
2: Ja, want de SVH die speelt in de laagste voetbalafdeling van de afdeling Den Haag. Die hebben een nieuwe spits aangetrokken. Dan denk je van, een nieuwe spits aangetrokken. Riley Ignacio, 39 jaar.
0: Ja.
2: Oud-profvoetballer.
0: Ja, waar ken ik die naam van? Ja,
2: oud-profvoetballer, ja. ADO en noem maar op. Die gaat bij SVH voetballen.
0: Nou, dat is toch fantastisch?
2: Dat is toch onvoorstelbaar?
0: Ja, 39. Nou, 39. Dan kan je nog bij de amateurs nog wel een paar jaar mee, toch?
2: Ja, wel, maar nou ja, wat Modric, die speelt in de Bundesliga. Die is 40 jaar en die staat nog steeds in de Bundesliga aan de top, hoor.
0: Ja, ja, ja. Nou, dus... op het WK gaan we ook nog een paar oudjes zien. Met Messi en Ronaldo.
2: Ja, ja. Dus er is nog hoop verteerd.
0: Ja. Hey, we hebben ook nog wat anders. Wat zit er nu weer in Martin Bruijs' brievenbusje? We hebben gewoon post. Van de Marcel, Martin. Goedemorgen, Meer en Jorinda. Een vraagje aan Martin. Zou jij als ongeslepen diamant de parel van Den Haag misschien ook wel eens willen aan de slag willen als coach? Maar dan voor Bonaire. Dan plaatsen ze zich ook voor het WK. En dan kunnen ze lekker meedoen samen met Nederland en Curaçao.
2: Nou, dat lijkt me reuze aantrekkelijk. Als ik dan een halfjaartje daar mag wonen op Bonaire. Dat lijkt me heerlijk.
0: Heerlijk. Kun je bij intrekken bij Nicolette. Nicolette Krul.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou maak het wel heel verleidelijk, hoor. Jongen.
0: Nee, dat wordt wat met Bonaire.
2: Nou.
0: Martin, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: Dit is de nieuwe single van Ilse de Lange. En die heet Something Good.

0: Ik hou ervan, van die ouderwetse markten. Ik heb een tijdje in Woerden gewoond, daar had je de koeienmarkt. En ja, allemaal kraampjes en gezellig natuurlijk. Met muziek en een festivalletje. Maar er was eigenlijk niet echt een koe te zien. Dus even kijken hoe dat in Rijnsburg is. Want daar is het weer tijd voor de jaarlijkse paardenmarkt. Ze zijn er daar in ieder geval vroeg bij. Want om 7 uur vanmorgen ging de markt al van start. En buitenpost Gwen Ouwehand, die is daar nu in Rijnsburg. Nou Gwen, heb je daar wel een paard in de buurt?
1: Dat is het geluid van een Shetland pony die nog eventjes geborsteld wordt. De manen die worden nog eventjes in de plooi gestoken. Want hier gaat zo meteen een paardenmarkt plaatsvinden, hè Piet?
2: Ja, zeker. Ja, het is de tweede woensdag in juni in Rijnsburg. En dat is de start van het festivalseizoen. En het is de start van het mooie voorjaar met het eerste evenement. Een leuke familiefeestdag.
1: Dat is Pieter Pauw die je hoort, een van de organisatoren van de paardenmarkt in Rijnsburg. Wat gaat er vandaag allemaal plaatsvinden?
2: Nou, eigenlijk van alles en nog wat voor iedereen. Voor mensen van 0 tot 100. We hebben uiteraard de paardenmarkt zelf. Er komen hier straks allemaal paarden te staan die mensen kunnen bewonderen. We hebben een braderie, we hebben een kinderboerderij, we hebben muziek. Er is van alles en nog wat te doen.
1: Hey, en die paarden, worden die dan een beetje verkocht op zo'n markt?
2: Nee, eigenlijk niet meer. Het kan zijn dat een enkele keer een handelaar staat die nog een paard verkoopt. Maar dat is dan echt puur toeval. Het heeft eigenlijk gewoon een educatief karakter. Het zijn paardenliefhebbers die hier staan. Meestal mensen die ook actief zijn op een manege. En die komen hier een paard neerzetten. Mensen lopen voorbij, kinderen lopen voorbij. Ze vertellen wat over de paarden en that's it.
1: En vroeger, heel lang geleden, was dat natuurlijk wel zo dat er dus, nou ja, op zo'n paardenmarkt echt paarden werden verkocht door handelaars. En nu is een paardenmarkt eigenlijk veel meer dan alleen maar de markt, hè? Dat is een feest dat er helemaal bij komt kijken.
2: Ja, absoluut. Ja, het is gewoon een echt groot dorpsfeest, een traditioneel dorpsfeest. Het is ook echt een gezinsfeest, hè? We zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. En het is vanavond om 8:30 weer afgelopen en dan heeft het hele dorp heeft zich vermaakt.
1: Ja. Nou, heel veel plezier vandaag en ook heel veel succes. Ik kan me voorstellen dat het drukke dagen zijn zo, maar ook wel heel erg leuk.
2: Dankjewel, we gaan er wat moois van maken.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Jorinda Theeuwen en Meer Wolfsbergen.

0: Na, na, na.
1: Na, na, na.
0: Oh, ja, dat klinkt wel goed. De Shoes. Want er moet straks natuurlijk weer gezongen worden voor die 2 kaarten voor Main Course. Die zingen allemaal liedjes van de Bee Gees. Ze hebben er zelfs prijzen mee gewonnen. Dus echt een goede band. En ze staan 2 keer in het Circus Theater. Op 29 juni kan je erbij zijn als je straks een moppie gaat zingen. Ja, en we weten inmiddels het zangtalent van mijn collega Meer. Ja, je zit er helemaal in.
1: Ik zit er helemaal in. Ik zelf vind dat ik fantastisch ben. Ik heb niet zoveel respect voor mijn omgeving. Maar dat laat me straks even in mijn innerlijke Bee Gees.
0: Ja, jouw omgeving ook niet veel.
1: Zoiets.
0: Ja, je krijgt straks dus een fragment. Eentje te horen van de Bee Gees. En dan, je kent die stemmen wel, hè? Zeker op een gegeven moment dat ze heel hoog gaan zingen.
1: Zo, heel hoog, ja. Lieve dacht gisteren van, goh, het zijn mannen. Ja. Die was helemaal verbaasd. Dat was echt hilarisch. Die dacht, ik wist niet dat het mannen waren. Ik dacht dat het vrouwen waren.
0: Ja, nee, het zijn echt mannen. Kan ik bevestigen. Ik heb ook een fragmentje voor jou weer klaarstaan. Okay. Ben je er helemaal klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Moet je nog even...
1: La, la, la, la, la, la, la. Kom maar. Ja. La pa pa pa pa. Oké, ik vond hem echt geweldig. Ja. Alle glazen ruiten zijn gebroken.
0: Nou ja, ze trillen wel in ieder geval. Kan je het beter? Of nou ja, het maakt eigenlijk niet uit of je het beter kan. Toon gewoon ballen en bel straks na 9 uur naar 070-390-5454. En dan ga jij er misschien wel vandoor met die 2 kaarten voor Main Course. En dan gaan wij naar het Simplistisch Verbond. Ja, jij hebt hier hele mooie herinneringen aan, hè?
1: Ja, daar moest je naar kijken. Want als je dit niet had gezien, kon je niet meepraten op het schoolplein. En dat wilde je natuurlijk. Kunnen meepraten.
0: Tot 9 uur hoor je Zoek Jezelf.

0: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Ja, we gaan weer een mopje zingen. De Bee Gees. Je kan 2 kaarten winnen voor Main Course. Maar is het nieuws met André Kolen?
9: Onder het motto Delft pak door gaan pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. Het graf van Jade Kops in 's-Gravenzande is een echt bedevaartsoord geworden. Dat vertelde haar vader René Kops gisteravond in de talkshow Pauw, De Wit en Mogré. Hij bezoekt elke dag het graf. Uit het hele land komen mensen die je daar aanspreken, zei René. Het doet hem beseffen dat Jade veel indruk heeft gemaakt. De 22-jarige Adnane uit Gouda wordt sinds zondag vermist. Politie heeft zijn naam bekendgemaakt en een foto van hem gedeeld in de hoop hem snel terug te vinden. Hij heeft een verstandelijke beperking. Wie Adnane heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
11: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
12: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
10: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
13: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
14: Zou ze ook morgen willen invoeren?
13: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
10: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
14: De ochtendspits is niet druk verlopen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het nog even langzaam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen over 3 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zelf hoor nog steeds. Het vindt een beetje ouderwets eigenlijk, maar...
1: Ik groeide op en mijn ouders waren de enige volwassenen waar ik geen u tegen zei. De rest ja. Was allemaal u.
0: U. Iedereen u. Ik heb altijd geleerd, je zegt alleen u in de uitzending dan.

0: Ja, u zeggen we natuurlijk ook tegen de Bee Gees.
1: Ja, een hele grote U.
0: Een hele grote U, drie U's zelfs. We gaan twee kaarten weggeven. Ja, niet voor de Bee Gees zelf natuurlijk, maar wel voor Main Course. En dat wordt ook een fantastische avond op 29 juni.
1: Op 29 juni, op maandag in het Circus Theater. Dan staan Main Course. Dan krijg je niet drie Bee Gees, maar je krijgt er gewoon zes op het podium. En zingen alle nummers en dat wordt fantastisch.
0: Je moet nu bellen naar 070-390-5454. Als je wil meedoen, een klein moppie zingen. Een stukje nazingen van wat ik straks laat horen. En dan zijn die kaarten misschien wel voor jou.

0: Dit is ook een lekker nummer om mee te zingen. Black or White van Michael Jackson.
1: En dit muziekje, dat betekent de Bee Gees. En we geven 2 kaarten weg voor 29 juli, main course in het Circus Theater. En Ineke, die belde.
0: Goedemorgen, Ineke.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En jij bent fan van de Bee Gees. Je had er mooie herinneringen aan, zei je al. Wat zijn jouw herinneringen?
2: Ja, gewoon dat ik jong en onbezorgd was en je jeugd. Ik vind gewoon, dat hoort gewoon bij die tijd.
1: Wat klinkt dat lief, jong en onbezorgd?
2: Ja.
1: Hoe zag Ineke er toen uit?
2: Net als alle meiden van die tijd, denk ik.
1: Disco? Ja.
2: Nou, ik ben denk ik wel gewoon een soort van degelijk, maar gewoon de muziek, dat was gewoon...

0: Ik had een radio en als ik wist dat ze op 1 of op 2 stonden, dan ging ik naar, zeg maar, naar Veronica, naar Hup, oh ja. En dan denk je, oh ja, dan moet ik naar die. En dan gingen we, zeg maar, naar Radio Caroline of weet je wel wat ze gewoon... Ja,
1: helemaal volgend.
0: En dan echt volgend. En ja, later kreeg je natuurlijk cassettebandjes en dan kon je het natuurlijk opnemen.
1: Ja.
0: En nu ben ik in het rijke bezit van cd's.
1: Ja, en van de Radio West, die dus extra veel deze week de Bee Gees draaien. Dus jij kan je geluk niet op, ja. Natuurlijk.
0: Nee, je zou maar je denken, ik doe niks anders dan even kijken wat de muziek doet.
1: Ja. Nou, dat is alleen maar genieten volgens mij, Ineke. Ja, jij wilde graag heen, maar je weet het, hè, je moet er wel wat voor doen. Je zei net, ik ben niet zo tekstvast, maar ben je wel stemvast, hè, toonvast?
0: Nou ja, dat gaan we horen, hè. Ik bedoel, soms dan moet je gewoon iets doen als je gewoon er toch gewoon iets leukers weer voor terugkrijgt. Dan denk ik van, ja, ik ga gewoon de uitdaging aan.
1: Ja, ik laat straks een stukje horen van de Bee Gees van een nummer. En ja, je hoeft er helemaal niet zoveel voor te doen, behalve even die stem van je laten horen, Ineke. We zoeken eigenlijk naar de beste imitatie van de Bee Gees.
0: Oh, nou, ik... Daar ben ik een vrouwelijke invalster. We gaan het zien.
1: Ja, daar komt hij. Goed luisteren. Ja, gaat maar.
0: Strawberry woman. I singing for you.
1: Ja.
0: For me.
1: Ja, ik vind het goed hoor.
2: Helemaal.
1: Fantastisch. Je gaat gewoon naar Main Course op 29 juni. 2 kaarten zijn voor jou, Ineke.
0: Dankjewel. Ja, super.
1: Heel veel plezier er vast mee.
0: Ik ga het genieten.
1: Goed zo.
0: Dankjewel.
1: En dan kan je gewoon die stem weer laten horen. Kan je lekker met alles meezingen. En bijvoorbeeld met deze. How can you mend a broken heart? Dit zijn de Bee Gees.

0: Straks bij Aan de Bak kan je natuurlijk weer 2 kaarten winnen voor de Bee Gees Band Main Course in het Circus Theater. Maar we gaan het hebben over een studenteninitiatief in Delft dat uitgroeide tot de springplank van de Nederlandse cabarettalent. Ik heb het over Kamerettenfestival. Het bestaat 60 jaar. En daarmee ontdekken we grote namen van morgen. Bijvoorbeeld Oscar Smit, de winnaar van de juryprijs 2 jaar geleden. Ja, dat kan zomaar een hele grote worden.
1: Hoe kan het dan dat we 50.000 daklozen hebben in dit land? 50.000 daklozen. Dat is gewoon, we hebben een Amsterdam Arena vol daklozen. Doe je het dak dicht, probleem opgelost.
0: Ja, misschien wordt het wel de nieuwe Daniel Arends of de nieuwe Jan Dino of Ilse Waringa. Ze stonden allemaal namelijk in de finale van Kamaretten. En ook Veldhuis en Kemper deden dat in 1999. En met een van de twee mag ik even bellen. Remco Veldhuis. Goedemorgen, Remco.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is even geleden. Weet je nog iets van die finale? Zo, ja, wat is het, 27 jaar geleden?
2: Ik weet alles nog, denk ik. Nou, inhoudelijk eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat wat we toen deden nu niet meer zou kunnen. Oh. Ik geloof dat de eerste zin was toen we opkwamen: ik doe het niet meer, ik begin er niet meer aan, neukertjes. En dat ging dan over meisjes die 1 nacht bleven slapen. Nou, dat was allemaal. Nee, een heleboel veranderd in de tussentijd.
0: Ja.
2: Maar ik weet vooral nog wat er door ons heen ging. En hoe ongelooflijk gespannen we waren. En hoe ongelooflijk belangrijk en instrumenteel kamaret was eigenlijk in wat er vervolgens op volgde, zeg maar. En dat voelden we toen al, dat op het spel stond. Ik bedoel, we waren in de finale waren we kansloos ten opzichte van Marc-Marie Huijbrechts. Die was zo ongelooflijk gepokt en gemazeld. Die had altijd bij Comedy Train gezeten. Dus die liep lachend met de eerste prijs er vandoor. Maar voor ons was het wel echt een. Hing er veel vanaf. Want wij waren zij instromers, om het zo maar even te zeggen. En die spanning die voel ik nog steeds. In het juryverslag, of althans in het verslag van die avond, stond ook ergens dat een wolvengehuil stak op uit de keel van Veldhuis. Ik kan dus nog letterlijk citeren. toen we hoorden dat we door waren, of dat we tweede waren.
0: Ja, ja. Maar jullie hadden eigenlijk ook helemaal niet verwacht dat jullie in die finale zouden staan, denk ik. Want jullie deden dus eigenlijk een beetje mee voor de grap.
2: Ja, eigenlijk deden we mee voor de grap. Maar toen eenmaal de grap er een beetje af was, toen we echt die finale ingingen. Hè, want je doet eerst mee aan de selectieronde. Nou, dan gaan er de tientallen duo's of solisten doen. Auditie, om het zo maar even te zeggen. Dan gaan er een paar van naar het festival. 9, kan ik me herinneren, uit ons jaar. En dan gaan er maar 3 door naar die finale. Dus toen we eenmaal die eerste schifting hadden overleefd, toen werd het ineens bloedserieus. Toen wilde ik ook echt wel dat we hoog zouden eindigen. Dan ga je op je eigen kans een beetje inschatten. Maar het was inderdaad begonnen als een grap. We dachten van ja, nou, we hebben 1 keer een voorstelling gemaakt. Laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen. Het was eigenlijk op het advies ook van iemand die er wat meer verstand van had dan wij. En zei, nou, doe dat nou en dan zie je, daar leer je in ieder geval van. En dat is sowieso een hele goeie. Als je meedoet aan een festival, en zeker kamaretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Dus omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Je groeit. Hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
0: Ja, want je hebt veel geleerd, zeg je. Is er nog iets wat je toen hebt geleerd waar je nu nog steeds wat aan hebt?
2: Jeetje. Nou, dat het daarna niet vanzelf gaat. Dat vooral. Je moet er alsnog hard aan trekken. Wat ik denk ik wel geleerd heb, is luisteren naar derden. Wij zijn met z'n tweeën en wij kregen daar een regisseur aangeboden. Ik weet zijn naam, zou ik niet meer weten. Het was een man, dat weet ik nog wel. En die vond van alles van wat wij deden. En dat waren wij helemaal niet gewend. We waren met z'n tweeën roerend eens over allerlei dingen. En dat gaan we dan maar gewoon doen. En dan kwam er ineens een derde persoon met. Ja, nou, dat zou ik niet meer doen. En dat zou ik eruit laten. En dat zou ik, daar zou ik dieper op ingaan. Nou, en ik kan je vertellen, dat is als beginnend duo. Dus het eerste wat je moet leren is leren, zou ik bijna zeggen. Want voordat je het weet, vind je alles geweldig van jezelf. Was niet zo en we hadden gelukkig de kritiek van elkaar. Maar het aannemen van adviezen en het je laten sturen door iemand die meer verstand heeft of meer vlieguren op het toneel heeft dan jij, dat is een hele belangrijke les, zeg maar, die we nooit meer vergeten zijn. Daarna zijn we gaan werken met Geert Lageveen als regisseur. En die is tot op de dag van vandaag nog steeds onze regisseur. Daar hebben we 11 programma's mee gemaakt.
0: Ja, het is ook wel confronterend als je voor het eerst dan zo iemand voor je hebt die sommige dingen dus ook niks vindt.
2: Zeker. Ja, waar je echt je stinkende best op gedaan hebt.
0: Ja, ziel en zaligheid zit daar natuurlijk in.
2: Kill your darlings. Ja, het eerste toch wat je moet leren is afscheid nemen van dingen die gewoon eigenlijk niet goed genoeg zijn. Want dat is het vaak. Vaak is wel iets redelijk oké. Maar redelijk oké is voor het publiek niet oké genoeg. Althans, daar mag je niet mee wegkomen.
0: Nee.
2: Want anders deed iedereen het wel. Dan had je 36 miljoen cabaretiers over de hele wereld. Ja. In plaats van er maar een paar in Nederland ook die het doen. Het moet niet te makkelijk zijn. Je moet het niet te makkelijk maken, ook voor jezelf.
0: Nee, vanavond is het jubileumjaar. Er wordt afgetrapt met een voorstelling over de 60 jaar kameretten. Dynamische duo's. Dus vandaar dat we jou ook natuurlijk bellen. Maar je staat daar zonder je partner.
2: Ja, dat is een uitgelezen kans om eens even flink van leer te trekken hoe erg het is in een duo. Ja. En wat er weinig van je overblijft van je eigen identiteit. En dat is in grove lijnen. Ik bedoel, ik ga heel erg mijn best doen om het vooral een onderhoudende speech te laten zijn. En niet iedereen weg te jagen voor het duo-schap. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Ja, het kost je wel wat, het zijn van een duo.
0: Ja, heb je wel eens last van Richard?
2: Dat is echt leuk hoor. Ik doe maar een heel klein dingetje. Overigens, er zijn vier hele leuke, wat jongere duo's dan ikzelf. Ik ben dan met Ries al 27 jaar bezig. Maar dit is allemaal wat nieuwere garde. Echt fantastisch getalenteerde duo's die nog heel lang ver gaan komen, zeg maar. Dus dat is heel erg leuk om met de bril van een oude rot in het vak, in het duo-vak, laat ik het dan zomaar even zeggen, vervolgens te kijken. Nou, als je allemaal weet wat er speelt in een duo en dan vervolgens naar die jonge talenten te kijken, geeft je wel wat extra insight, zeg maar. Maar het is inderdaad raar om dat in mijn eentje te gaan doen. Maar ik ga het gewoon doen.
0: Ja.
2: Dit is een uitgelezen kans.
0: Ja, eindelijk een keer. Kun je jezelf profileren, ja.
2: Lekker de tijd nemen. Nou, ik heb een solo-voorstelling ooit gemaakt. 180 keer in mijn eentje gestaan. En dat was in het begin even heerlijk vrij. Maar ik heb 180 keer gedacht, er ontbreekt iets. Er klopt iets niet. 180 keer een gevoel. Ken je dat als je je sleutels bent vergeten? Of je hebt je bril ergens laten liggen?
0: Ja.
2: Dat gevoel heb ik de hele tijd gehad tijdens die voorstelling. Want er klopt iets niet, er ontbreekt iets, het is niet compleet. Dus het gaat echt in je systeem zitten, zo'n duo zijn.
0: Maar zeg toch even eerlijk, Remco. Wat is nou ook wel vervelend aan Richard?
2: Hij koudt op zijn appelmoes in de artiestenfoyer. Hij ademt te luid. Nee, soms heb ik hem. Nou, we hebben nu nog vier voorstellingen te gaan en we zijn aan het einde van onze 250 shows durende tour. Nou, ik kan je wel vertellen dat we elkaar eventjes dan niet zien, want elk klein ding. Ja, het is net een huwelijk. Het is net een huwelijk. Stel je voor wat er aan je partner je irriteert. Wat je in het begin helemaal niet zo erg vond. Nou, dat gebeurt precies zo in ons geval. Tenminste, laat ik in ieder geval alleen maar voor mezelf spreken. Of onszelf. Alles wat je in een huwelijk meemaakt qua irritaties, dat maak je ook mee in zo'n duo-schap. Met dat verschil dat ik niet met hem in een bed lig. Maar voor de rest, gewoon de kleine onzin dingetje. Maar het mooie is wel, en dat met duo's denk ik, het belangrijkste voor het vol te kunnen houden is dat je, wij kunnen elkaar de tent uitvechten voor een lettergreep, of voor een klemtoon of voor een ademhaling op het verkeerde moment. En zeggen van, dat doe je fundamenteel verkeerd. Maar de hele grote basale dingen, hoe je met elkaar omgaat, met je crew omgaat, met geld, dat soort grotere thema's, hebben wij nog nooit één seconde een discussie over gehad. En dat is wel heel belangrijk, denk ik, dat je, als je basis goed is, dan maken die ergernissen ook niet zo heel veel uit. Die komen en die gaan, net als in een relatie.
0: Ja, en jullie houden al heel lang met elkaar samen. Ook houden jullie het elkaar uit. Minimaal 27 jaar dus. Want toen begon het. Ja, mooi.
2: En nu gaan we vooral, en dat is, merk je wel, nu wat ouder worden, kunnen we ons een beetje ook in gaan zetten voor, nou, bijvoorbeeld voor kameret. Richard kan er vanavond niet bij zijn, jammer genoeg. Maar want dat is wel echt fantastisch hoor. Als je daar een beetje op induikt wat daar een archief zit en wat daar aan cultureel erfgoed eigenlijk aan dat festival hangt. Het is echt wel fantastisch. Dus ik weet niet of de luisteraars er al van af weten, maar dat is echt heel erg gaaf om ook een beetje te volgen. Er komt een grote crowdfunding-actie, heet dat, om het jubileumboek en het archief te digitaliseren. En dan kunnen we ook nog heel veel generaties na ons genieten van wat daar allemaal gedaan is. Echt fantastisch.
0: Ja, dan gaan we in de gaten houden. Er komt ook nog een podcastserie, dus we kunnen volop gaan genieten van kameretten. En jij bent er ook nog steeds bij betrokken, hè? Bijvoorbeeld met dat boek.
2: Ja, ik zit stiekem een beetje in het bestuur. Dus vandaar dat ik er zo ook, dat zou ik maar eerlijk zeggen, want daarom ben ik zo ontzettend enthousiast erover eigenlijk. Eigenlijk andersom, hè? Ik was enthousiast en daarom ben ik in het bestuur gegaan. Dus deze hele periode is dat voor de hele regio, eigenlijk de regio West, iedereen die zich een beetje betrokken voelt bij cultuur, zou zichzelf een groot plezier doen om even te snuffelen aan wat kameret eigenlijk heeft betekend en nog gaat betekenen in de toekomst voor de ontwikkeling van cabaret en comedy talent in Nederland. Ja, absoluut.
0: Nou, deze klank ken je ook nog wel van heel lang geleden ook, 2003.
2: Ja, die ken ik ook, ja.
0: Was een grote hit toen. Ik wou dat ik jou was. Samen met je paard natuurlijk. Veldhuis en Kemper. Remco, heel erg bedankt en veel plezier vanavond.
2: Dankjewel, hè. Oké, hoi.
3: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het is 9:55 al inmiddels. We hebben even een wisseling van de nieuwslezers. Melle Tuik, die hoor je met het regionieuws.
6: Goedemorgen, Jorinda. Commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich gewoon aan de wet moeten houden. Want als het gaat om de spreidingswet, dan is de wet in steeds meer gemeenten niet meer heilig. Dat blijkt onder meer uit de coalitieakkoorden in Rijswijk en Wassenaar. Kolff is er niet blij mee. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overrulen, zegt hij. En als het gaat om de opvang van asielzoekers, vinden ze in Rijswijk dat het nu de beurt is aan andere gemeenten. Zij hebben al genoeg gedaan, vindt de nieuwe coalitie. We zijn 10 jaar lang haantje de voorste geweest, zegt wethouder Mark Weterings van Rijswijks Belang eerder. In Rijswijk sluiten ze daarom het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg. Het contract dat volgend jaar afloopt, wordt niet verlengd. En onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. En in het oog springt wel meteen een actieplan waarbij €20 miljoen wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Je hoort Rinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van Pro, over deze plannen.
7: Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan.
6: Ja, het is nog maar de vraag of de coalitie het aantal van 2000 woningen ook haalt. Ze spelen er uitdagingen mee, met name op het gebied van netcongestie. En om de effecten van het volle stroomnet tegen te gaan in Delft willen Pro, D66 en Stip nog eens een miljoen uittrekken. Ja, en het graf van Jade Kops in Schravenzande is een echt bedevaartsoord geworden. Haar vader, René Kops, die zat gisteravond in de talkshow van Pauw de Wit en Morgree. En hij bezoekt elke dag het graf.
8: Zitten. Denken. We proberen het voor te stellen hoe het in godsnaam zo heeft kunnen komen gebeuren. En me verbazen. Ja? Verbazen over de vele mensen die ook komen. Want het is gewoon een bedevaartsoord. Het is echt dat ik denk van...
6: Uit het hele land komen mensen die je daar aanspreken, zei René verder. Het doet hem beseffen dat Jade heel veel indruk heeft gemaakt.
5: Ja, bijzonder. Bijzonder ook toch dat hij dan bij een talkshow zit en gewoon zijn verhaal kan doen.
6: Ja, ja, absoluut.
5: Na zo'n korte tijd toch eigenlijk nog. Huub Mizee, die heeft het weer voor je.
9: We hebben geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er ook weer enkele buien voor. Mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook de komende avond en nacht komen er nog een paar buien voor, misschien wel met onweer. De zuidwind wordt geleidelijk aan westelijk, neemt wat af vannacht en de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er af en toe zon, in de middag komt er meer bewolking, later op de dag volgt er regen. En bij een matige aan de kust soms vrij krachtige westenwind wordt het ook morgen ongeveer 17 graden. Vrijdag is er veel bewolking, af en toe regen, wordt dan 19 graden. In het weekend lijkt het droog te blijven en wordt het zo'n 18 graden.
5: Er staan nog wat files. Wijnand Zwaan bij de ANWB.
10: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet over 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: Ja, ze krijgen een applaus zelfs. Captain en Tenniel in het laatste half uur van West wordt wakker. En dan gaan we nog even naar buiten, naar onze buitenpost. Want hoe toegankelijk is het openbaar vervoer voor mensen met een beperking? Daarover wordt vandaag gesproken met reizigers die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of slechtziend zijn. Samen met staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. Nou, ze heet ook Bertram, dus het is ook in een tram. En onze buitenpost Gwen Awan staat met haar op de tram te wachten.
1: Woensdagmorgen, heel Den Haag komt tot leven. Het is druk op Den Haag Centraal. En het is ook druk hier, want er is een bijeenkomst gaande met de staatssecretaris Annette Bertram. Wat gaat hier allemaal plaatsvinden?
2: Nou, we gaan zo meteen de tram in. En dan gaan we via drie haltes naar het hoofdstation. En dan is het de bedoeling dat we mee gaan maken wat het nu is als je een beperking hebt om visueel of fysiek. Hoe dat is als je het openbare vervoer ingaat en wat je eigenlijk allemaal nodig hebt.
1: Ja.
2: En de vraag is natuurlijk ook om aan elkaar te vragen, wat heb je eigenlijk nodig? En volgens mij is dat een hartstikke goede vraag.
1: Ja, want er zijn dus ook allemaal mensen aanwezig die dus last hebben van een handicap. En daarmee dus misschien niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarmee gaat u in gesprek. Wat verwacht u van die gesprekken?
2: Nou, ik vind het altijd belangrijk om gewoon met mensen zelf in gesprek te zijn. En niet alleen maar nota's te lezen, maar om in de praktijk te zien wat betekent het nu als je een visuele handicap hebt of je hebt een fysieke handicap. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren in dat openbaar vervoer om ervoor te zorgen dat je gewoon met het openbaar vervoer mee kunt? Want uiteindelijk, ik zeg het bij elk onderwerp, het openbaar vervoer is van ons allemaal. Dus ook als je een beperking hebt.
1: Ja, precies. Nou, heel veel succes en plezier ook met iedereen. Ik loop heel eventjes naar Tom toe, want Tom zit in een rolstoel en maakt ook wel eens gebruik van het openbaar vervoer. Hallo Tom. Wat verwacht jij van het gesprek straks met de staatssecretaris?
3: Sorry, nog één keer.
1: Wat verwacht jij van het gesprek straks met de staatssecretaris?
3: Ik hoop dat we aan de staatssecretaris kunnen laten zien waar mensen met een beperking tegenaan lopen in het openbaar vervoer.
1: Ja.
3: En hopelijk kunnen ze daar wat mee en kunnen we de campagne een beetje promoten.
1: Waar loop jij tegenaan in het openbaar vervoer?
3: Verschillende dingen. Onder andere dat ik bijvoorbeeld zelf de knoppen niet ingedrukt krijg. Dat ik lastig heb, moeite heb met zelf inchecken. Dat de tram vaak best wel snel weer vertrekt met rijden als ik eenmaal nog niet helemaal zit. En dat ik er niet helemaal zelf in en uit kom. Gelukkig zijn er wel altijd heel veel mensen die hulp willen aanbieden. Daar maak ik dan ook graag gebruik van. Maar zo zijn er nog een paar dingetjes die nog beter zouden kunnen.
1: Ja. Nou, fijn dat je dat dan ook zo meteen kwijt kan bij de juiste mensen die daar dan ook verstand van hebben. En heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: En daar gaan we.

0: Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Dankjewel, ik hou van jullie. Harry.
1: Ah,
0: afgelopen weekend in het Parool. Omdat hij natuurlijk, ja, weet ik voor hoe vaak, volgens mij 10 keer in de arena heeft gestaan. Het begin van zijn tour. Hij gaat nog allemaal andere landen natuurlijk af. Maar toch 10 keer in Amsterdam. En heeft hij toch ook een soort van gewoond.
1: Ja, hij was gewoon van ons.
0: Ja, hij heeft genoten. Ja, en hard gelopen in het Vondelpark en zo. Ja, je kon hem gewoon tegenkomen.
2: We gaan er door!
0: Ja, iemand die we ook kunnen tegenkomen is Bernard.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Patrick, even een dagje weg.
3: Ja, die wordt, hoe zeg je dat, weer wederom onderlegd of zo?
0: Ja. Nou, dat is fijn. Ik ben benieuwd
1: Patrick
0: of
1: wordt wijzer.
0: Dat, ja,
3: ja we toch, dat zal er wel.
0: Morgen weer gaan horen dan.
3: Ja.
0: En ook Angelique kan je gewoon in het wild tegenkomen. Bonjour.
4: Bonjour tout le monde. Zolang die maar niet omgelegd wordt, hè, Patrick?
3: Ja, dat is helemaal ernstig, Angelique. Hey.
0: Nou, laten we het hopen voor hem. We gaan in ieder geval wel... Je hebt een hele lekkere, heerlijke uittip voor ons.
4: Ja, ik zit er ook al helemaal van te genieten op papier. Dus in het echt moet het volgens mij nog veel beter zijn. Vanavond in de Leidse Schouwburg om 19:15... begint de voorstelling Peper en Zuur. En dat is een voorstelling die wordt gepresenteerd door Howard Komproe en Noni Kooijman. Howard Komproe is een comedian. Noni Kooijman is een chef-kok. Zet die twee samen en waar gaan ze het dan over hebben?
0: Eten.
4: De voorstelling heet Peper en Zuur. En ze gaan het hebben over eten, maar niet zomaar eten. Ze gaan het hebben over de Surinaamse keuken. Ze vertellen de Surinaamse geschiedenis aan de hand van gerechten. Welke invloed heeft die geschiedenis op het land, de mensen en de keuken? Tegenwoordig, bijna in elke supermarkt kan je wel een rotti kopen.
0: Ja.
4: Maar ja, is dat nou de echte rotti? Dat vinden Howard en Noni helemaal niet. En ook niet dat Surinaams eitjesalade. Het smaakt wel prima, maar het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet Surinaams. Ze noemen het Surinaams omdat het een beetje een geel kleurtje heeft. En omdat wij het als Nederlandse keuken niet herkennen. Nou, Howard en Noni die stellen daar gewoon vragen bij. En die zeggen van, jongens, wij moeten jullie echt eventjes vertellen hoe het in elkaar zit. En waar komen al die verschillende gerechten vandaan. Dat heeft echt te maken met onze geschiedenis. Voorstellingen heet Peper en Zuur. En het is een smakelijke, het is een informatieve voorstelling. Er wordt live gekookt. Hoe leuk is dat? Er wordt gelachen. En er wordt natuurlijk uiteindelijk ook samen gegeten. En ze stellen zich onder andere de vraag, waar komt rotti, barra, bakkeljauw en moxiemeti vandaan?
1: Ja, goeie vragen.
0: Die laatste ken ik helemaal niet, moxiemeti.
1: Dat is ja, spekachtig of zo. Ik ken het wel van naam, maar ik heb het
0: weet
1: nog nooit
0: het
1: gegeten.
4: Ja, het komt uit China. Want Suriname is natuurlijk een melting pot. Allerlei mensen met verschillende achtergronden zijn uiteindelijk naar Suriname getransporteerd. Zo moet je het gewoon zeggen, want het waren slaven. En die hebben hun keuken meegenomen. Dus er zitten Indiaanse invloeden zitten erin. Er zitten ook Nederlandse invloeden zitten erin. Afro-Surinaamse invloeden. En moxiemeti, dat komt uit China. Ja. Daar zit een beetje een zoetige vlees zit daarin. Dat is eigenlijk is het moxiemeti betekent eigenlijk gemengd vlees. En het is siu, dat is geroosterd varkensvlees. En fachong, dat is een Chinese worst. En dat wordt vaak geserveerd met bami.
1: Trek.
4: Maar ja, ik zou zeggen, om het echt te horen en te ruiken en te proeven, ga vanavond naar de Leidse Schouwburg.
1: Oh, lekker.
0: Oh, ja,
1: het water loopt me in mijn mond.
0: Ja, dit zijn de beste tips die je kan geven.
4: Ja, ik vind eten, zeker Surinaams eten, vind ik heerlijk.
0: Ja. Heerlijk, ja. Ook heerlijk is natuurlijk aan de bak.
3: Ja, nou, dankjewel voor die prachtige omschrijving.
0: Wat ga je doen, Bernard?
3: Nou, sowieso gaat er natuurlijk weer een kandidaat zingen, want we geven weer kaartjes weg voor Main Course. De tribute band van de Bee Gees. We gaan in ieder geval in het archief naar het jaar 1988. En we hebben ook weer de plaat voor 12. Er wordt volop op gestemd. Er kan gekozen worden tussen Diana Ross en The Supremes met You Can't Hurry Love. En Ray Parker Jr. en Radio met You Can't Change That.
0: Oh, dat is allebei wel moeilijk.
3: Ja, er wordt volop op één gestemd. Ik ga nog niet zeggen welke.
0: Wist jij trouwens dat Meer heel goed kan zingen?
3: Nou, ik heb het vanmorgen gehoord. Ik heb het gehoord, ja. Ja, en ze is er zelf heel trots op.
4: Ik ben er heel trots op.
0: Ja, terecht. Ja, we kunnen nog even een potje doen.
3: Fantastisch. Nou, ik ga er niks van zeggen, want ik kan het niet.
0: Tot morgen.
4: Tot morgen.
0: Doei, Angelique.
4: Tot morgen.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: En het is 10:00, je luistert naar Radio West, straks in Aan de Bak. Natuurlijk weer prijzen die we weggeven en nog veel meer, maar eerst het nieuws. En het nieuws met Melle Tuik. Goedemorgen.
7: Onder het motto Delft pakt door gaan Pro-D66 en STIP de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij €20 miljoen wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. En daarvan moeten er snel 2000 komen. En het graf van Jade Kops in 's-Gravenzande is een echt bedevaartsoord geworden. Dat vertelde haar vader René Kops gisteravond in de talkshow Pauw de Wit en Maugret. Hij bezoekt elke dag het graf. Uit het hele land komen mensen die je daar aanspreken, zei René. Het doet hem beseffen dat Jade veel indruk heeft gemaakt. En de 22-jarige Adnane uit Gouda wordt sinds zondag vermist. De politie heeft vandaag zijn naam bekendgemaakt en een foto van hem gedeeld in de hoop hem snel terug te vinden. Hij heeft een verstandelijke beperking. Wie Adnane heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws om 9:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben. En zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan gaan we naar de ANWB, Wijnand Zwan.
9: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
16: Tot 12 uur aan de bak. Dit is

En dat waren Suzanne en Freek en niemand. En daarmee begon een nieuwe aflevering van Aan de Bak op deze woensdag. Vandaag 10 juni zonder Patrick van Houten. Die is er even een dagje tussenuit. Mijn naam is Bernard de Horst. 2 uur lang neem ik je mee in het welbekende programma Aan de Bak. Het is vandaag aflevering 2294. En ik mis nog wat verjaardagmeldingen. Er zullen ongetwijfeld mensen jarig zijn vandaag. En wij kunnen die gaan feliciteren. Dat is heel simpel. Even een mailtje sturen naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Als je jouw jarige, en dat kan natuurlijk een familielid zijn, een kennis, of misschien ben je zelf een jarig. Maakt mij niet uit, geef het maar door. Zo tegen 12, dan gaan we feliciteren. We geven nog 2 kaarten weg voor de Bee Gees Tribute. Main Course heet die band. En daar later wat meer over. Dan doen we straks een oproep. Klein stukje Bee Gees zingen en dan kan je zomaar 2 kaartjes winnen. En nog veel meer natuurlijk, de archiefbak en noem het maar op. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk heerlijke muziek. Wat denk je van de Beatles? 8 Days a Week.

0: Can't Fight the Moonlight, dat was Leon Rimes. Je luistert naar Aan de Bak Radio West.
1: De plaat voor 12.
0: En dat is een vast gegeven altijd in Aan de Bak. We kiezen een plaat voor 12 en ik zeg we, maar eigenlijk jij als luisteraar kan kiezen. Al vanaf vanmorgen 6:00 staat er een bericht op Facebook en daar staan 2 platen in genoemd. En het gaat om deze 2.
1: Nummer 1.

0: Ja, welke gaat het worden? Diana Ross, The Supremes en You Can't Hurry Love. Of Ray Parker Jr. en You Can't Change That.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, mag het zeggen. Straks tegen 12. Dan draaien we degene met de meeste stemmen. En dit is Charles Aznavour.

0: Ik ben niet zo goed in teksten en zo. En ik zou dus een nummer ook nooit aan mijn hoofd kunnen zingen. Maar dit stukje, dat lukt mij altijd wel. Don't you forget about me, dat waren de Simple Minds. En straks over meezingen gesproken. Ja, we gaan natuurlijk weer zingen op een Bee Gees nummer. En daarmee kan je straks kaartjes winnen. Voor een concert van Main Course, daar straks meer over. En we gaan in de archiefbak naar het jaar 1988.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
2: Elke dag romantiek op West.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: En inmiddels is het ruim 1 minuut over 10:30. Het regionieuws met Melle Tuik. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Bernard. Onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij 20 miljoen euro wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Je hoort Rinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van Pro, over deze plannen.
13: Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan.
12: Ja, het is nog maar de vraag of de coalitie het aantal van 2000 woningen ook haalt. Zo spelen er uitdagingen mee op met name het gebied van netcongestie. En om de effecten van het volle stroomnet tegen te gaan, in Delft willen Pro, D66 en Stip nog eens 1 miljoen uittrekken. En in Gouda komt er waarschijnlijk snel een oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk Korte Akkeren. In het nieuwe samenlevingsakkoord staat dat de eerste 3 uur parkeren bijna gratis wordt, met een tarief van ongeveer 10 cent. Ondernemers in de wijk zijn opgelucht. Ze zagen klanten wegblijven sinds de invoering van betaald parkeren. En zo verloren dansstudioleden omdat mensen het parkeren te duur vonden. Ook winkels reageren positief. Ze hopen dat klanten weer terugkomen. En op de langere termijn wil de gemeente het parkeerbeleid opnieuw bekijken. En de maatregel is onderdeel van een nieuwe manier van besturen in Gouda, waarbij inwoners en de hele gemeenteraad meedenken over plannen. En dan, het graf van Jade Kops in 's-Gravenzande is een echt bedevaartsoord geworden. Haar vader René Kops die zat gisteravond in de talkshow van Pauw de Wit en Mongree. En hij bezoekt elke dag het graf.
14: Zitten, denken. We proberen het voor te stellen hoe het in godsnaam zo heeft kunnen komen gebeuren. En me verbazen. Ja? Verbazen over de vele mensen die die ook komen, want het is, ja, het is gewoon een bedevaartsoord. Het is echt dat ik denk van...
12: Ja, uit het hele land komen mensen die je daar aanspreken, zei René verder. Maar het doet hem beseffen dat Jade veel indruk heeft gemaakt.
15: Dankjewel, Nelle. En dan Huub Mizee met het weer.
16: We hebben geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er ook weer enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook de komende avond en nacht komen er nog een paar buien voor, misschien wel met onweer. De zuidwind wordt geleidelijk aan westelijk, neemt wat af vannacht en de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er af en toe zon, in de middag komt er meer bewolking, later op de dag volgt er regen en bij een matig aan de kust soms vrij krachtige westenwind wordt het ook morgen ongeveer 17 graden. Vrijdag is er veel bewolking, af en toe regen, wordt dan 19 graden. In het weekend lijkt het droog te blijven en wordt het zo'n 18 graden.
15: Dankjewel Huub. En dan gaan we naar de ANWB, Wijnand Zwaan.
17: Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar 1 rijstrook vrij.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Listen to the radio. Ja, je doet niet anders op dit moment, toch? Of wellicht, ja, radio is wel een medium waar je veel naast kan doen, hè? De Koers waren dat. En radio en applaus voor zichzelf.
1: De archiefbak.
0: De archiefbak, we gaan naar het jaar
2: 1988.
0: 72.000 mensen die wonen op 11 juni 1988 in het Wembley Stadium in de Engelse hoofdstad Londen een popconcert bij ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Die zit op dat moment nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. Optredende artiesten zijn onder andere Whitney Houston, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael en Phil Collins. Het concert duurt zo'n 10 uur en wordt wereldwijd uitgezonden in meer dan 60 landen. Een losgebroken stier die zorgt voor ophef in Katwijk in juni 1988. Het mannetjesdier hoort bij een Spaanse kudde die in een weiland staat vlakbij het marinevliegkamp Valkenburg. De oude stier breekt de lijn waarmee hij vastzat en is niet te benaderen. Om te voorkomen dat hij de provinciale weg bij Katwijk opstuift, gebruikt de Leidse politie een verdovingsgeweer om hem uit te schakelen. En dan in de bioscoop kijken we in de zomer van 1988 naar de Amerikaanse comedy Three Men and a Baby. Het is een remake van een Franse film en draait om drie vrijgezelle mannen uit New York die ineens opgescheept zitten met een baby. Ik heb hem ook nog gezien, kan ik me herinneren. De hoofdrollen die werden gespeeld door Tom Selleck, Steve Guttenberg en Ted Danson. En de film is in juni 1988 onder meer te zien in bioscoop Euro in Alphen aan de Rijn. We laten even een klein stukje horen.
3: That's a baby.
4: It's a baby.
5: Of course it's a baby.
6: It's your baby.
7: No, it's not my baby. It's Jack's baby.
8: The child doesn't look anything like me. I have more hair.
9: Well, I want to see the way you three big guys handle this one.
10: I had to go to three different places, buy four different kinds of formula, two different kinds of diapers, bottles, towels, nipples.
9: You do realize she did a doodle.
10: Doodle?
6: Doodle? Yes, doodle!
10: You haven't been able to work or to sleep.
2: 1988.

0: Gypsy Kings, Bamboleo. Ja hoor. Het is zover. Je kunt gaan bellen als jij gratis kaartjes wil voor Main Course in het Circus Theater in Scheveningen. Ja, je moet wel gaan zingen. Hè? Je moet een klein stukje Bee Gees gaan zingen. En ja, als je dat bij redelijk afgaat, dan heb je de prijs gewonnen. Na de volgende plaat pakken we bellen nummer 6. En dat doen we op 070-390-5454. 070-390-54. Ik ben zo benieuwd naar jullie zangtalenten. Echt. De zesde beller op 070-390-5454. Straks na deze van Boudewijn de Groot. En hij heeft het over meisjes van 16.
1: Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was dat...

0: aan de weg.
1: Meisje van 16, daar had Boudewijn de Groot het over. Ja, het Bee Gees-alarm is afgegaan. En dat betekent dat we een kandidaat hebben. En kandidaat nummer 6, dat is Jannie. Jannie Hogeraad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jannie, wat vertelde je mij daarnet? Vertel nog eens wat je net zei door de telefoon.
2: Nou, ik zat met mijn vriendin in de auto terug, hier op de hoogte van de Schillen. En toen was er ook alarm. Dus ik druk mijn toets in de auto druk ik in Bel West. Ja. En ik kwam er niet doorheen. En wie er wel doorheen kwam, was mijn zus.
1: Ja, oh. Ja.
2: En toen zegt de vriendin, ah, oh, dat is een Mary. Ik zei, ja, nou ja, dat is hartstikke leuk voor haar, zei ik, de kaarten. Ik zeg, Tien zegt, dan zou ik ook zo graag naartoe willen. Ik zeg, ik ga mijn best doen van de week.
1: Nou ja, dat is je gelukt.
2: Ja, dat is begonnen.
1: In zoverre, je bent er in ieder geval doorheen gekomen. Je bent de zesde beller. Je moet nou nog zingen. En jij zei ook dat je stem niet zo best was.
2: Nee, ik ben een beetje verkouden.
1: Oké. Nou, haal adem, want ik laat even een stukje horen van wat je zo na gaat zingen. Let op, daar komt-ie. Nou, kom op, ga je gang.
2: How deep is your love? How deep is your love, your love, your love.
1: Ha, nou, ik vond het geweldig hoor. Je krijgt applaus van me. Ja. Leuk toch?
2: Ik ben helemaal... Ik zit op mijn benen. Het is zo leuk.
1: Nou, dat is het leuke van radio. Dat zie je niet. Ik sta tijdens de uitzending ook altijd te shaken op mijn benen. Maar niemand ziet het. Nee hoor. Hey Jannie. Ja, ik heb al je gegevens netjes genoteerd. De kaartjes komen naar je toe. Jij gaat gewoon naar deze geweldige band. Main Course. Op,
2: Main Course, 29
1: ja.
2: juni. Hè?
1: Ja, in het Circus Theater in Scheveningen.
2: Ik ga mijn vriendin nu gelijk bellen hiernaar. Ik zit niet helemaal...
1: Ja, misschien heeft ze het wel gehoord.
2: He? Nou, ik hoop het.
1: Ja.
2: Ik hoop het.
1: Nou, okay. Dankjewel. We gaan de Bee Gees draaien. En ik wens...
2: bedankt en succes verder.
1: Ja, dankjewel hoor. Tot ziens.
2: Okido.
1: Dag Jannie. Veel plezier daar.
2: Dag.
1: 10 voor 11 aan de bak. Radio West, dat was weer een gelukkige winnaar. Dit zijn de Bee Gees. Too Much Heaven.

0: Suffer free.
1: Toeke hit. Raccoon was dat. Het is 11:02. Straks gaan we weer met kandidaat in gesprek over eeuwige roem.
2: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
3: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het is 11:01, straks natuurlijk eeuwige roem. Zoals gezegd, in het archief gaan we naar 2004. Maar eerst het nieuws. Met Melle Tuik, goedemorgen.
12: Onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij €20 miljoen wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. En daarvan moeten er snel 2000 komen. In Gouda wordt parkeren in de wijk Korte Akker waarschijnlijk snel goedkoper. De eerste 3 uur gaan zo'n 10 cent kosten. Ondernemers zijn opgelucht omdat klanten wegbleven door de hoge parkeerkosten. Ze hopen dat die nu terugkomen. En de gemeente bekijkt later hoe het parkeerbeleid er definitief uit moet zien. En bij het Vredespaleis in Den Haag staat een nieuw beeld. Meisje Justitia. En met de onthulling vraagt de organisatie Save the Children aandacht voor betere bescherming van kinderen in oorlog. Wereldwijd leven meer dan 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. Meer regionieuws om 11:30. Nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij 2 andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
18: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
19: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
20: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
22: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Tot 12 uur aan de bak.

0: each other. Ja, je kon ook heel gevoelig zijn hoor, Cliff Richards. Some people.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, ach, wat klinkt dit toch weer heerlijk vertrouwd. Eeuwige roem. Ja, we gaan er maar mee door. We hebben pas die hele lijst uitgezonden. En nu gaan we alweer aanvullingen krijgen natuurlijk op de lijst. En we gaan even laten horen. Nee, ik ga eerst eens even die kandidaten bijhalen inderdaad. Want we hebben natuurlijk Kees Swets aan de telefoon uit Boskoop. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, Bernard.
0: Ja, hoe is het met Kees?
2: Ja, goed. Ik heb net een beetje Zuid-Friesland achter de rug.
0: Ja, ik las het.

0: Ja. elke week ben ik oppas. Dus dat, okay. Ze vindt het nog steeds leuk om je opa te zijn.
1: Ja, nou ja. Je klinkt ook echt als een hele gezellige opa, Kees. Dus, ja, dat moet goed komen. Hé, ik ga het lijstje Eeuwige Roem even aan je laten horen. Want dat zijn de luisteraars natuurlijk ook benieuwd naar. Daar komen ze.
2: Eeuwige Roem.

0: Ja, dat zijn ze dus, die er op dit moment in staan. Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man staat er 6 dagen in. Als die vandaag blijft staan, dan hebben Emerson, Lake en Palmer de eeuwige roem bereikt. We hebben verder Matthias Rahm, Verdammt ich liebe dich, 2 dagen. En Sommelier met Have a Little Faith, 2 dagen staat hij erin. En jij bent de gelukkige, Kees, om te bepalen welke plaat er uitgegooid gaat worden. Welke is dat?
1: Graag eruit van Matthias Rahm. Verdammt, ich liebe dich.
2: Verdammt, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht.
0: Ja, weg is die. Ja, voor alle Duitse liefhebbers die balen natuurlijk. Maar jij vindt het helemaal niks, geloof ik, dit nummer. Klopt dat?
1: Nee.
0: Je houdt niet van Duits of zo?
1: Ik vind dat we zoveel mogelijk Nederlandstalige eeuwige roem moeten hebben.
0: Oh, oké.
1: Okay. We hadden er nu in de lijst hadden we van 860 plaatjes hadden 111 Nederlands.
0: Oh,
1: nou, als je dat even uitrekent, is dat 1 op 8. Bijna 1 op 8.
0: Ja.
1: Nou, het moet ook worden 1 op 5. Hè? Het zou toch mooi zijn als we er 1000 hebben, dat er 200 plaatjes van Nederlandse zangers zullen zijn.
0: Daar hou jij gewoon van. Ja, en hou jij dan ook van de Nederlandse muziek, van de hedendaagse Nederlandse muziek, of alleen dat van vroeger, zeg maar?
1: Nee, allebei.
0: Allebei, oké. Okay. Ja. Maar, ja, laat maar raden, jij gaat natuurlijk nu 1 toevoegen. Als zijnde nomineren. En dat moet dan een Nederlandstalig nummer zijn natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou, toen ik een puber was ik een jaar of 17. En toen luisterde ik altijd naar Hilversum 3 en Radio Noordzee. Maar je kent het wel. Radio Noordzee met Tony Berk, Ferry Maat. Dat was mooi, Alfred de Garde.
0: Ja.
1: Maar elke woensdagavond, dan schakelde ik over naar Hilversum 3. Want dan was dan Henk Terlinge.
0: Oh ja.
1: Apollo Henkie werd hij ook wel genoemd.
0: Ja, inderdaad.
1: En hij presenteerde dan de Paul Meijer Show. En die duurde altijd van 7 uur, 's avonds tot 12 uur. Dat was een heerlijk programma. Hij deed heel veel goede muziek ook. En een fijne sportflitsen. En het waren natuurlijk net die succesvolle jaren van Feyenoord en Ajax. Dus dit was op dat gebied was ik een heel aandachtig luisteraar.
0: Ja.
1: Het mooiste was eigenlijk dat hij elke avond, dat deed hij een paar keer tijdens de uren, dan kondigde hij aan de zingende woudreus.
0: Oh.
1: En die zingende woudreus, dat was Willy Alberti.
0: Ah.
1: En dan verkondigde hij altijd het nummer, en dat is een prachtig nummer, vind ik dat altijd, De glimlach van een kind. Nou, en De glimlach van een kind, die zou ik ook heel graag in de eeuwige roem willen hebben.
0: Nou. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik ga er niks meer aan toevoegen. Het enige is dat we hem voor je gaan draaien. Hij komt erin.
1: Hartstikke leuk.
0: Kees, dankjewel voor het meedoen. Oké, dag.
1: Ja, hartstikke bedankt. Hè. Succes.
0: Doei.
1: Doei.
0: Nou, Kees, ging prima, toch?

0: Het is toch wel heerlijk dit, hè? Een glimlach van de kind Willem Alberti.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, en je zal denken, is het toch wel klaar met die eeuwige roem nou? Maar dat is niet zo. Nee, want doordat, even kijken, Matthias Ramer uit, Rhyme is er uitgegooid, blijft er een nummer die de eeuwige roem heeft bereikt. En dat is natuurlijk de plaat van Emerson, Lake en Palmer. Niet waar, Tilly van Loon. Het is echt waar.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en daar ben jij blij mee. Want in september 2022, dat is verdorie ruim vier jaar geleden, heb jij voor het eerst dit nummer, Lucky Man, van Emerson, Lake en Palmer, in het spel verstopt.
2: Nou, we hebben ze eindelijk staan ze dan.
0: Ja, we gaan er even voor juichen.
3: Wow. Eeuwige roem.
0: Applaus, applaus, applaus voor Emerson, Lake en Palmer. Die hebben even roem bereikt. En dan is het ook weer zo leuk. De plaat trouwens, die kreeg vorige week nog een extra zetje door Hans Erkens uit Zoetermeer. Plaat nummer 863 op de roemlijst. En het leuke is dat jij daarom nu een nieuwe mag toevoegen. Mag nomineren. En dan ben ik zo benieuwd. En dan komt er iets. Dat is een heel lang nummer. Dus ja, ik heb alles een beetje naar voren getrokken. Want voor 11:30 moet hij wel klaar zijn. Nou ja, zo lang is hij nou ook weer niet. Maar het is wel eigenlijk iets heel anders als Emerson, Lake en Palmer, vind ik zelf. Klopt dat?
2: Ja, inderdaad.
0: Ben jij fan?
2: Soms. Dat ligt aan de bui en wat voor feestje het is.
0: Maar kun je er wat van over vertellen? Want luisteraars weten nog niet over welke plaat het gaat. Dus noem hem even en vertel even wat ervan.
2: Nou, Smoke on the Water. Deep Purple.
0: Ja.
2: Die wordt vaak gedraaid bij ons op een motortreffen.
0: Ah, ja, het is ook wel een stoere plaat, vind ik eigenlijk, toch? Er zit iemand doorheen te praten, wie is dat?
2: Ja, dat is mijn echtgenoot.
0: Oh, bemoeit hij zich ermee?
2: Altijd.
0: Ja, oké, altijd. Of je het daar leuk vindt of niet, dat doet hij gewoon.
2: Ja, nou, maakt niet uit.
0: Nee hoor, gezellig. Hè? Die wilde ook wat vertellen over Smoke on the Water, of niet?
2: Nou, dat het gaat over. Dat nummer is geschreven naar aanleiding van een echt gebeurd feit.
0: Oh ja.
2: Dat ze waren een nummer aan het opnemen. En toen zagen ze ineens bij de leer van Genève aan de overkant vlammen. Dus dat is de Smoke on the Water.
0: Wat zagen ze daar?
2: Brand.
0: Maar brand, oké, okay, ja. Okay.
2: En dan was het Smoke on the Water, ja, fire precies. In the sky.
0: Ja, nou. Ja. Oké, okay. Leuk. Ja, dat is een leuke bijdrage. Nou, ja. We gaan hem helemaal voor je draaien nu.
2: Zo.
0: Ja.
2: Nou, dus ben je even bezig.
0: Ja, daarom. Dus ik ga even koffie drinken tussendoor, denk ik.
2: Ja.
0: Nee hoor. Hey, heel erg bedankt voor deze nominatie. En we gaan kijken hoe lang die het vol gaat houden.
2: Ja. Nee, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, dankjewel. Daar komt-ie.
2: Graag gedaan.
0: Tot ziens,
2: hoi.
0: Hè. Dag.

0: Ja! Lekkere stevige rock op Radio West. Smoke on the Water was dat van Deep Purple. Hij was toegevoegd aan Enige Roem. Genomineerd heet dat dan. Het is 11:04. We gaan nog één nummer voor je draaien. En als je nog iemand wil laten feliciteren op de radio, geef het snel door aan aandebak@omroepwest.nl. Hier is Bluff en Hanna May.
1: Hebben

0: Duizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
0: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: En het is 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Bij mij zit Melle Tuik voor het regionieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bernard.
3: Oké, laat ik je microfoon openzetten. Dat is handiger.
4: Ja, dat is nog handiger. Ja. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen. Onder het motto Delft pakt door gaan Pro D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie namelijk verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij 20 miljoen euro wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Je hoort Rinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van Pro, over deze plannen.
5: Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan.
4: Ja, het is nog maar de vraag of de coalitie het aantal van 2000 woningen ook haalt. Zo spelen er uitdagingen mee, met name op het gebied van netcongestie. En om de effecten van het volle stroomnet tegen te gaan in Delft willen Pro, D66 en Stip nog eens 1 miljoen uittrekken. In Den Haag vragen zorgorganisaties deze week extra aandacht voor de gezondheid van jongeren. Tijdens de week voor de gezonde jeugd proberen ze kinderen en ouders te helpen om gezonder te leven. Ook het Haga ziekenhuis doet mee. Verpleegkundig specialist leefstijlgeneeskunde Mirjam Overinga ziet dat jongeren steeds minder bewegen. Volgens haar willen kinderen wel vaak actief zijn, maar hebben ze daarbij hulp nodig. In het ziekenhuis is vandaag een sportdag en er zijn lezingen over een gezondere levensstijl, ook voor kinderen met een beperking. En het Haga werkt daarbij samen met de Esther Vergeer Foundation om jongeren passend te laten sporten. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. En tijdens deze speciale jubileumvoorstelling zie je 4 dynamische duo's die indruk maakten in de finale van Kameretten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt vanavond over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker wat cabaretten voor jong talent kan betekenen.
6: Als je meedoet aan een festival, en zeker cabaretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
4: Ja, Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als lustrumactiviteit van studentenvereniging SSR. En het groeide uit tot het oudste en meest prestigieuze cabaretfestival van Nederland. Waar de carrières van talloze grote namen begonnen. Zoals Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Daniel Arends en Ronald Goedemond. Om er maar eens een paar te noemen.
3: Ja, inderdaad, want er zijn er nog veel meer natuurlijk. En dan het weer, dat wordt altijd goed beschreven door Huub Misee.
7: We hebben geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er ook weer enkele buien voor. Mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook de komende avond en nacht komen er nog een paar buien voor, misschien wel met onweer. De zuidwind wordt geleidelijk aan westelijk, neemt wat af vannacht en de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er af en toe zon, in de middag komt er meer bewolking, later op de dag volgt er regen. En bij een matig aan de kust soms vrij krachtige westenwind wordt het ook morgen ongeveer 17 graden. Vrijdag is er veel bewolking, af en toe regen, wordt dan 19 graden. In het weekend lijkt het droog te blijven en wordt het zo'n 18 graden.
4: En geen verkeersinformatie van betekenis, dus tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: A Place in the Sun. De multi-instrumentalist Stevie Wonder. En zingen kan die ook nog steeds. A Place in the Sun dus.
1: De archiefbak.
0: De archiefbak. En we gaan in deze archiefbak naar het jaar
2: 2004.
0: En bij de Vlaamse parlementsverkiezingen wordt op 13 juni 2004 het Vlaams Blok de tweede grootste partij van het land. De extreemrechtse partij krijgt 25% van de stemmen in 2004. En een meteoriet van 4 kilo raakt op 13 juni 2004 het huis van Phil en Brenda Archer in het plaatsje Ellerslie, zo is het, in Nieuw-Zeeland. Het dak en een bank in de huiskamer worden verwoest. Er raakt gelukkig niemand gewond. En dan prinses Amalia. Die wordt op 12 juni 2004 gedoopt in de Grote Kerk van Den Haag. Doopgetuigen zijn onder andere prins Constantijn, prinses Victoria van Zweden en toenmalig vicepresident van de Raad van State Herman Cenk Willink. En predikant Karel ter Linde die gebruikt bij de plechtigheid water uit de Jordaan. Prinses Amalia krijgt tijdens de doop de lachers op haar hand, omdat ze een enorme gaap laat zien op het moment dat er water op haar bolletje wordt gegoten.
3: Dan is mijn vraag aan de vader: met welke namen zou uw kind gekend zijn bij God en mensen?
4: Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria.
3: Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
2: 2004.

0: Nine and Everybody Changing Band. Met een bijna echt klassiek einde, zou je willen zeggen.
1: Ja, schitterende plaat.
0: Ja.
1: Weet je waar ik ook blij van werd net, trouwens, Bernard? De eeuwige roem.
0: Ja.
1: Kees, die het heel erg opnam voor het Nederlandstalige lied. Ja. En ook een geweldige klassieker natuurlijk heeft genomineerd.
0: En jij kent hem.
1: Ja, nou ja, ja, ik ken hem. Maar het gaat me er vooral om dat hij even een lans breekt voor het Nederlandstalige lied.
0: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want ja, daar ben jij ook een voorstander
1: zeker,
0: van natuurlijk.
1: Zeker,
0: ja.
1: zeker.
0: Hey, wat ga je doen straks?
1: Nou, we gaan zometeen praten met de Haagse Miss Netherlands Universe. Ze is uitgeroepen tot de Nederlandse Miss Universe. Ze mag naar de grote finale, de internationale finale in China binnenkort. En we gaan straks met Shannon uit Den Haag, want zo heet ze. Gaan we bellen, eens kijken hoe zij dit heeft bereikt. En ja, het is woensdag, Tess Merlot natuurlijk, hè, met een mooie Franse chanson zo rond 1:15. We hebben Gwen Ouwehand. We gaan vandaag geen pijl gooien op de kaart. Ze gaat op een speciale missie. Zometeen gaan we verklappen wat dat precies is. En we hebben natuurlijk ook nog altijd jouw plaat. Hè?
0: Ja.
1: In het kader van het WK. Landen is het.
0: Landen.
1: Dus je mag alle plaatjes met landen mogen voorbij komen.
0: Gewoon
1: even
0: mailen
1: naar me.
0: Ja, nou. En waar mailen ze dat naar?
1: Menno@omroepwest.nl. Okay. En Mexico hebben we al gehad. Van de Les Humphrey Singers, van de Zangeres Zonder Naam en van Bolland en Bolland.
0: Okay,
1: dus dat land slaan we even over.
0: Ja, ik wou zeggen, even geen Mexico meer. Nou, straks dan gaan wij bekendmaken welke plaats voor 12 we gaan draaien. Nu,
1: is dat splitsing?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oh.

0: Dat was splitsing, wind en zeilen. En het is zover. Welke plaat wordt het plaat voor 12? Is het Diana Ross and the Supremes met You Can't Hurry Love? Of Ray Parker Jr. met You Can't Change That? Nou, met 85% van de stemmen, Diana Ross and the Supremes. Morgen is Patrick er weer.
1: De plaat voor 12.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nel.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Zometeen tot twee uur lang, Menno in de middag. Het is 12:00, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Melle Tuik.
10: Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd vraagt het Haga Ziekenhuis in Den Haag aandacht voor de leefstijl van jongeren. Volgens verpleegkundig specialist Mirjam Overinga bewegen kinderen steeds minder. En om daar iets aan te doen, zijn er vandaag onder meer lezingen en een sportdag in het ziekenhuis. Onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel een actieplan waarbij €20 miljoen wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Daarvan moeten er snel 2000 komen. En ADO Den Haag start het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 8 augustus om 9 uur 's avonds met een uitwedstrijd tegen AZ. Een week later, op zondag 16 augustus, wacht in eigen huis FC Groningen. Dat blijkt uit het conceptcompetitieprogramma dat vandaag gepubliceerd is. Meer regionieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noemen naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.

0: R.E.M. en Losing My Religion aan het begin van deze Menno in de Middag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag. De dag dat we altijd Tesmer lopen groeten in Menno in de Middag natuurlijk. Zometeen over een uur, dan is ze er met een chanson en haar verhaal daarbij. En we gaan zometeen bellen met Shannon. Zij is namelijk afgelopen weekend uitgeroepen tot Miss Netherlands Universe. En dat is natuurlijk mooi, de Nederlandse Miss Universe. Want dan weet je ook dat je naar de grote internationale finale mag. In China is die. En we gaan straks eens even bellen met Shannon. Kijken hoe je Miss Netherlands Universe wordt. En we hebben natuurlijk die kaarten nog weer voor Main Course, hè. De, ja, die geweldige Bee Gees Tribute Band. Die treedt op. De laatste concerten zijn dat van hun theatertour in het Scheveningse Circus Theater. Daar kun je gratis en voor niks bij zijn. Over een half uurtje gaan we weer twee kaarten weggeven. Moet je alleen even meezingen met een nummer van de Bee Gees.
1: Op de kaart.
0: Ja. En Gwen Auwand is de hele week bij ons. En dat is leuk. Gwen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, want vorige week was jij in Rijnsburg en toen sprak je... En help me even, was het nou bij een bakker of een slager? Ik weet niet meer, maar het was een heel enthousiaste man in Rijnsburg. En ja, die verheugde zich op één ding, hè?
2: Ja, de paardenmarkt in Rijnsburg, ja, inderdaad.
0: En toen kwam je 's middags terug hier bij West. En toen zaten we nog even met elkaar na te kletsen. En toen zei je, eigenlijk moeten we er gewoon naartoe volgende week. En het is zover. Ja.
2: Het is zover, ja. En volgens mij is het ook echt wel in volle gang. Vanmorgen was ik in West Wordt Wakker ook eventjes langs geweest. Ja. Toen stonden de eerste paarden al op een rij. Dus ik ben benieuwd hoe het er nu bij ligt.
0: Ja, want het is echt een groot evenement. Hè? Jij komt een beetje uit die buurt. Jij komt uit Katwijk. Nou, dat ligt daar in de buurt. Jij kent het.

0: Jij dus blijkbaar in Rijnsburg vandaag.
1: Ja, wel veel. Ja. Ik sprak vanmorgen wel al eventjes iemand van wie de kinderen wel vrij waren, maar zij zelf niet. Dus soms moet er gewoon gewerkt worden, maar het wordt wel groots uitgepakt,
0: nou,
1: dat zeker.
0: Wij zijn erbij, jij bent erbij voor ons en we gaan de komende 2 uur regelmatig even met je schakelen daar in Rijnsburg op dat geweldige evenement, de Paardenmarkt. Tot zo, Edwin.
1: Tot zo.

0: Elvis Presley. En Burning Love. En daarvoor de nieuwe van Tino Martin. Hè? Die is ook leuk. Jong en dom hier in Menno in de middag. Het is bijna 10:50. Radio West. En we gaan bellen met de dame die afgelopen weekend een mooie titel in de wacht sleepte. Tijdens de Miss Netherlands Universe verkiezing. De titel, daar komt die: United Nations International Netherlands 2026. Nou, dat mag je even uitleggen. We gaan bellen, want we hebben er nu aan de lijn. Shannon in het hout, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, daar zeg ik niks verkeerds mee, maar dat moet je toch even uitleggen. Want je hebt dus de Miss Netherlands Universe verkiezing. En daar zit dan ook weer nog een andere titel aan vast. En die heb jij gewonnen.
1: Ja, er waren nog twee andere titels. Dan kon je Supermodel of the Universe kon je worden. Of dus deze. En dan ga je dus naar China om Nederland te vertegenwoordigen. En dat is voor het eerst dit jaar dat er iemand is uitgekozen die dat mag doen. Dus het is wel heel bijzonder.
0: Ja, wat houdt die titel precies in? United Nations International Netherlands 2026.
1: Nou, nu stel je me wel een hele moeilijke vraag. Want ja. Ik heb zelf nog geen flauw idee, om gewoon heel eerlijk te zijn.
0: Ja.
1: Ik krijg aankomend weekend een hele uitleg met wat het allemaal inhoudt en wat ik allemaal mag gaan doen. Ik weet alleen dat ik daar naartoe ga en dat ik een supermooie kroon heb gehad.
0: Ah, wat mooi zeg. Maar goed, ze zullen toch wel iets gezegd hebben waarom je die prijs hebt gewonnen, of?
1: Ja, ik heb de prijs gewonnen omdat ik heb 400 goodiebags ingezameld voor vrouwen hier in Den Haag in een opvanghuis. En wij hebben daar een hele dag voor georganiseerd dat zij lekker in de watten werden gelegd. Ik heb zeg maar op maatschappelijk vlak heb ik een heleboel dingen opgezet. Dus ik denk dat het een beetje die kant op
0: gaat. Ja, nou dat moet haast wel. Hè. Het gaat niet voor niks om de United Nations titel ook. Want ja, je vecht inderdaad voor vrouwen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Sterker nog, vrouwen die met geweld te maken hebben in relaties of in welke vorm dan ook. Hoe doe je dat precies? Hoe zet je je daar precies voor in?
1: Nou, eigenlijk zoals ik net dus al zei, ik zamel spullen voor ze in. Ik zorg ervoor dat zij leuke dagjes georganiseerd hebben binnen hun eigen woonorganisaties. Omdat zij niet veilig over straat kunnen, is het heel lastig voor ze om bijvoorbeeld een dagje lekker naar de kapper te gaan. Of om gewoon iets simpels als je nageltjes te laten doen. Dat kan niet, omdat ze niet over straat kunnen, omdat dat dan heel onveilig is. Dus dan zorg ik ervoor dat bij hun waar zij zitten dan toch gerealiseerd kan worden. Ja.
0: En waarom vind je het zo belangrijk, dit onderwerp?
1: Ik vind het heel erg belangrijk, zodat iedereen zich mooi kan voelen en lekker in zijn vel. Want eigenlijk als je goed voelt en als je je mooi voelt, voel je ook gelijk een stuk beter. Ja. Dat is een beetje wat op neerkomt.
0: Nou, dat is zeker. Maar goed, het heeft extra aandacht van jou. Hè? Vrouwen die te maken hebben met geweld, die in blijf van mijn lijfhuizen zitten, die inderdaad niet zo makkelijk over straat kunnen. Maar heb jij zelf een verleden daarin? Of heb je ervaring daarmee dat je je daar zo voor inzet? Of?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik mag van geluk spreken. Ik ben een van de weinige vrouwen die hier niet mee te maken hebben. Maar er zijn er zoveel om me heen die dat wel hebben.
0: Ja. Ja, je hoort het heel vaak, hè? Femicide natuurlijk, dat is wel de meest extreme vorm. Ja, het is ongelooflijk, hè? Maar het komt zoveel voor. Dus het is een onderwerp dat je niet voor niks op de kaart zit.
1: Nee, inderdaad. En er mag echt wel heel veel aan gedaan worden. Want meestal zijn we te laat.
0: Ja. Ja, zeker. Nou, goed dat je dat doet. Om ze ook een beetje uit die eenzaamheid, want het is een eenzaam bestaan in zo'n huis natuurlijk, om ze daar een beetje uit te halen. Je bent zelf 39 jaar, moeder van twee kinderen. Waarom besloot je om mee te doen aan deze Miss Netherlands Universe verkiezing?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik dacht, laten we het niet gek doen. Ja. We doen gewoon, we gaan eens kijken wat we hiermee kunnen en hoe ver we komen. Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen.
0: Nee, waarom niet?
1: Omdat je van jezelf geen idee hebt hoe je eigenlijk op het podium staat en hoe dat overkomt op een ander. Je denkt altijd dat iemand anders het beter doet dan jij.
0: Ja, ja, ja. Hoe vonden je kinderen het dat je won afgelopen weekend?
1: Helemaal geweldig. Mijn dochter is mijn grootste fan en mijn zoon is een puber, dus die vond het misschien iets wat lastiger, maar hij was toch wel heel trots.
0: Ja, tuurlijk zijn ze trots. Ja, ja, ja. En goed, nu ga je dus naar de internationale finale in China. Je weet nog niet precies wat er gaat gebeuren, maar heb je een beetje een voorstelling hoe dat eruit gaat zien en wanneer is dat?
1: Het is in november. Nou, ik ga natuurlijk allemaal vrouwen ontmoeten uit allemaal verschillende landen en met verschillende culturen. En dan is het de bedoeling dat wij, net als wat ik nu heb gedaan, een hele mooie show gaan neerzetten. En dat de beste mag winnen.
0: Ja, zo is het. Nou goed, en jouw verhaal is dus ook belangrijk. Hè? Het gaat niet alleen om die mooie jurk die je aan hebt of dat je haar goed zit. Maar met name ook, want ja, daarom heb je deze titel gewonnen. Het gaat om, ook om die achterliggende gedachte, wat jij dus voor vrouwen doet.
1: Die is eigenlijk nog veel belangrijker dan het uiterlijk.
0: Ja. Ja, nou, dat is mooi. Draag dat verhaal daar goed uit in China bij die internationale finale in november dus. Hou ons op de hoogte, dan bellen we tegen die tijd weer eens even hoe het is gegaan.
1: Super, ja.
0: Gaan we doen. Dag Shannon.
1: Dag Menno.
0: Doeg, hoi hoi. Shannon in het hout. Ze gaat op weg naar China als United Nation International Netherlands.

0: Marco Borsato en Vrij Zijn, Cameron Whitcomb daarvoor. Menno in de middag, zometeen het volgende half uur gaan we naar de paardenmarkt in Rijnsburg. Onze Gwen is daar, de verslaggever, voor op de kaart. En we hebben natuurlijk die kaarten nog altijd hier liggen van Main Course, hè, de Bee Gees. Die gaan optreden in het Circus Theater en jij kunt daarbij zijn. Hoef je straks alleen maar een klein stukje van de Bee Gees mee te zingen. Zo makkelijk is het.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6. In West komt thuis. Alleen op Radio West.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
0: Het is 1:02. Radio West. En Melle Tuik met het nieuws uit de regio. Melle.
12: Goedemiddag, Menno. In Den Haag vragen zorgorganisaties deze week extra aandacht voor de gezondheid van jongeren. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd proberen ze kinderen en ouders te helpen om gezonder te leven. Ook het Haga ziekenhuis doet mee. Verpleegkundig specialist leefstijlgeneeskunde Mirjam Overinga ziet dat jongeren steeds minder bewegen. En volgens haar willen kinderen vaak wel actief zijn, maar hebben ze daarbij hulp nodig. In het ziekenhuis is vandaag een sportdag en er zijn lezingen over een gezondere leefstijl, ook voor kinderen met een beperking. En het Haga werkt daarbij samen met de Esther Vergeer Foundation om jongeren passend te laten sporten. En scholen in de regio zijn ook bezig met gezonder beleid. Bijvoorbeeld met gezondere tractaties en lunchopties. En de Delftse start-up Qualinks zegt als eerste bedrijf chips te laten maken via een volledig Europese keten. Dat gebeurt in de fabriek van Global Foundries in het Duitse Dresden. En volgens de bedrijven laat dit zien dat chips voor bijvoorbeeld defensie en kritieke infrastructuur helemaal binnen Europa gemaakt kunnen worden. En dat is belangrijk voor de technologische zelfstandigheid van Europa. Qualinks uit Delft ontwerpt de chips zelf. Ze worden gebruikt voor plaatsbepaling, navigatie en tijdmeting, bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart en bij defensie. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met talentvolle duo's die eerder in de finale van het festival stonden. De cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper die vertelt vanavond over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
13: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
12: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studenteninitiatief. Groeide uit tot het meest prestigieuze cabaretfestival van Nederland. Waar grote namen begonnen, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen.
0: Ja, ik ga straks gewoon. Ik wou dat ik jou was gewoon weer eens even draaien nu je het over eens hebt. Vind ik zo leuk van Veldhuis en Kemper. Ja. Ja, jij bent muziekliefhebber, hè? Zometeen ook trouwens de nieuwe van Bruno Mars.
14: Ga ik zo meteen eens even laten horen. Die is ook mooi. Dat is een heel mooie romantische plaat.
12: Ik ben heel benieuwd. Ja, die gaat ook nog naar de arena komen.
14: Ja, daarom, daarom. Huub Mizee, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Menno.
14: Ja, nou, we hadden gisteren code geel, maar ja, daar gaan we weer. Ik heb echt een heerlijke avond gehad in Boskoop. Kan niet helpen.
15: Maar dat is het hem, hè? Nee, het is allemaal plaatselijk. Het zijn buien die dan op de ene plaats heel veel neerslag achterlaten. Flink wat onweer, dat hadden we afgelopen nacht in het rondom het Westlandgebied. Kijk, Duin had 15 mm neerslag. Behoorlijk wat harde onweersontladingen, bliksemontladingen. Maar die buien, die zijn weer een beetje naar het oosten getrokken. Vanochtend vroeg ook nog rondom Rotterdam weer en Blijswijk, dat gebied. Maar ook die zijn net weer Zuid-Holland zo'n beetje uit aan het trekken. En dat betekent dat er toch vanmiddag toch wel aardig wat zon kan zijn. Mogelijk nog een enkele bui. En voor de rest een westelijke wind, matig. Dat valt zo wel mee, aan zee misschien soms vrij krachtig. Maar die temperatuur blijft een beetje aan de lage kant. Het is nu 16 graden, het wordt 17. Dan zijn er vanavond en komende nacht wat opklaringen. Ook dan kunnen er nog een paar buien voorkomen. Misschien ook wel weer met onweer, maar die kans is niet zo heel groot meer. Ook dan een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en west. En vannacht wordt het ongeveer 8 graden. Dus de nachten zijn ook nog wel wat aan de koele kant. Morgen ziet het er eigenlijk weer wat beter uit. Er is nog wat zon in de loop van de dag. Vooral 's middags komt er wat meer bewolking. Maar pas in de avond wordt er af en toe wat regen verwacht. Ook niet zo heel veel wind uit het westen. Zwak tot matig. En dan wordt het morgen 17, nou misschien plaatselijk 18 graden. Vrijdag zijn er weer een paar buien. Dat zullen niet al te zware buien zijn, maar helemaal droog blijft het niet. 18, 19 graden. En zaterdag misschien nog een enkele bui. Ook dan geregeld zon, maar ook dan blijft die temperatuur wat aan de lage kant met 18 graden. Dat heeft allemaal te maken met de westenwind die we houden. En hoe dat dan zondag en begin volgende week verder gaat, dat hoor je over een uur, hè?
14: Zeker, tot dan.
12: Jo. En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Tom Jones, altijd goed. En It's Not Unusual.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Rijnsburg, naar de paardenmarkt. Dat is een groot evenement. Het gaat niet alleen om paarden, hoorden we net Gwen Ouwehand al zeggen, onze verslaggever daar. Het is veel meer, hè, Gwen. Het is kermis, het is feest.
2: Ja, en dat hoor je misschien ook wel een beetje op de achtergrond. Het is echt aardig druk hier. Er wordt een rad gedraaid waar mensen prijzen kunnen winnen. En ik sta nu op een terras waar de eerste biertjes al worden opengemaakt. De eerste wijntjes al zijn ingeschonken. En ja, het is een heel belangrijk feest voor alle Rijnsburgers hier. En dat heeft een speciale reden, hè? Waarom is het hier zo leuk?
3: Ja, omdat het gezellig is. Dat je heel veel mensen van vroeger ziet. Van je schooltijd. Nou ja, die zijn mensen die lopen hier voorbij die je al 20 jaar niet gezien. En dat is het mooie van de paardenmarkt. Gezelligheid.
2: En jullie zitten er ook aardig gezellig bij, hè?
4: 1 jaar of 50 jaar van Rijnsburg, of ieder jaar zie je hem nog.
2: Ja?
4: Ja.
2: Hier zijn de eerste biertjes al opengetrokken, heren. Is het een beetje gezellig?
5: Vroeger was ik al om 5 uur op de markt, vandoor pas om 1 uur wachten. Maar vroeger moest ik mijn geld in verdienen, dus dan was het zonder papieren nog, kopen en verkopen. En dan had je in je zak, had je tik in je zak. Ja. Begrijp wat ik bedoel?
2: Ja, ja, ja.
5: Nu een heel andere tijd, is allemaal papier. Dus je koopt geen koe meer, maar papier.
2: Ja.
5: En dan moet je het met Sineke wat verdienen. Nou, je verdient niks, want alles gaat naar die dag. En die geven het zomaar weer weg, dus.
2: Hey, en jullie geven het geld zo te zien liever uit aan een lekker biertje?
5: Ja, maar wij hebben het wel voor gedaan. Wat heb jij dat niet gehad? Oh?
2: Nou, lekker toch?
5: Een beetje netjes geleefd natuurlijk. Ja,
3: op Rijnsburg zijn ze gewend zwart geld en dat geven ze nou uit hier ook.
2: Kijk, zo hoort het.
5: Later, opzij leggen voor later.
2: Zodat je uiteindelijk lekker zo gezellig bij kan zitten.
6: Dat is een goed medicijn.
2: Een goed medicijn voor wat?
6: Nou, voor alles.
2: Nou, geniet ervan, heren. Heel veel plezier vandaag. Dan loop ik nog eventjes een rondje over de braderie heen.
0: Ja.
2: Nou, het begint al aardig druk te worden, hoor, Menno.
0: Ja, ja, ja, gezellig. Ja, en al vroeg, hè, vanochtend. Want jij was vanmorgen ook al, inderdaad, voor West wordt wakker. Het start heel vroeg, hè, die paardenmarkt. Want ja, zo ging dat vroeger natuurlijk ook, zoals die man vertelde. Er werden echt paarden verhandeld toen natuurlijk.
2: Klopt, alleen worden de paarden tegenwoordig niet echt meer verkocht, moet ik heel eerlijk zeggen. Want nu staan ze er eigenlijk meer gewoon voor de sier.
0: Ja.
2: En om eventjes te laten zien aan de mensen dat het er vroeger zo aan toe ging.
0: Ja.
2: Maar echt verkopen doen ze niet meer.
0: Nee, nou goed, je noemt de braderie al, de paardenmarkt, er zijn paarden, er is kermis, er is veel te doen, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je kunt zelfs tokkelen van een kerktoren af.
0: Oh jee.
2: Dus wellicht dat ik mezelf weer geroepen voel om dat even uit te proberen.
0: Ja.
2: Maar daarover straks meer.
0: Ja, dat is een makkie voor jou. Vorige week live hier in Menno in de Middag ging je vanaf de pier, hè?
2: Ja, ja.
0: Tokkelend. Jongen, jongen.
2: Ja, echt.
0: Ja, goed. We gaan het zo meteen meemaken of jij van de kerktoren gaat daar in Rijnsburg. Tot zo, Gwen.
2: Tot zo.
0: Hey, je mag bellen. 070-390-5454. We hebben weer kaarten hier liggen. 2 stuks voor Bee Gees by Main Course. Ze gaan een eind breien aan hun theatertour. Succesvolle theatertournee. Met al die hits van de Bee Gees die ze op een geweldige manier spelen. En ze staan op 29 juni in het Sickers Theater Scheveningen. En jij kan erbij zijn. Met z'n tweeën, gratis en voor niks. Moet je alleen eventjes dit nummer even afzingen. Nou, dat is makkelijk, hè? Jive Talking. Heb je die in je hoofd zitten? Zeg je van, nou, die kan ik wel even een stukje meezingen. Gewoon even bellen. 070-390-5454. Ja, ik zei het al. Ik ga de nieuwe draaien van Bruno Mars. En dat is een mooie plaat. De opvolger van I Just Might, moet ik zeggen. Van zijn album The Romantic. En dit is de openingstrack van dat album. En is echt heel mooi. Risk It All. Bruno Mars.

0: Ja, wat is die mooi, hè? De nieuwe van Bruno Mars met die Latijns-Amerikaanse invloeden. Geweldig, hè? Risk It All, zijn nieuwe single. Ja, ja, we gaan weer kaarten weggeven voor de Bee Gees Main Course. En ja, die gaan optreden dus in het Circus Theater. 29 juni, om precies te zijn, kan jij erbij zijn. En ja, we gaan deze hele week nog die kaarten weggeven in alle programma's hier op Radio West. Joke Visser uit Voorburg, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, gek van de Bee Gees?
1: Ja, zeker weet ik.
0: Ja? Heb je daar veel op gedanst vroeger?
1: Ja, ja, ontzettend veel. Ja.
0: En hoe zag dat eruit? Waar deed je dat?
1: Ja, thuis met feestjes of bij anderen met feestjes.
0: Ja, leuk hè. Ja, het is tijdloze muziek. Het is nog steeds goed. Het is ook leuk om te zien dat jongeren dat ook nog steeds leuk vinden. En dat je nu zo'n geweldige tribute band hebt, hè, in Nederland, die dat zo goed kan, ja, kan spelen.
1: Fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Hey, Joke, wat doe je op deze woensdag? Wat ben je aan het doen? Daar in Voorburg?
1: Nou, ik ben cake aan het bakken. Tenminste, ik was ermee bezig, maar ik hield de radio al in de gaten, want ik wil ze zo graag winnen.
0: Oh, lekkere cake. Weet je, als mijn moeder dat vroeger bakte, dan mocht ik altijd, mocht ik hem even uitlikken, weet je? Dat,
1: mijn kinderen ook.
0: Ach, dat is zo lekker, hè? Even dat beslag, ja, dat restje beslag mocht je dan opeten.
1: Ja, oh jee, dan waren ze aan het vechten wie de mixer bestaat.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Hey, ik ga eens even dat fragmentje starten, beste Joke. Zing hem even af. Weet je, als hij stopt, moet je even doorzingen. En dan heb je gewoon die twee kaarten te pakken voor Bee Gees by Main Course. Daar gaan we, hè? Let op.
1: Ja. Jive Talking.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Jive Talking. Nou, dat deed je goed. Ik hoor jou al helemaal meezingen daar in dat Circus Theater binnenkort.
1: Je gaat er naartoe. Ik denk dat ik nou helemaal uit mijn dak ga.
0: Ja, dat denk ik ook, Joke. Wie neem je mee eigenlijk?
1: Nou, ik ga mijn vriendin bellen. Want ze, met haar ging ik ook alle feestjes af. En wij hebben daar samen zoveel op gedanst.
0: Oh, wat leuk. Nou, joh, gewoon opstaan van die stoel, hè, straks in het Circus Theater. En gewoon dat dansje nog een keer overdoen met je beste vriendin. Goed?
1: Ja, oké.
0: Oké, ik wens je ontzettend veel plezier in het Circus Theater op 29 juni bij Main Course. Veel plezier, hè?
1: Dank je wel. Heel hartelijk bedankt.
0: Dag, Joke.
1: Dag, hoor.
0: Doeg. En dit zijn de Bee Gees. Doeg. Met ook een mooi nummer van ze. Tragedy.

0: Uit 79. De Bee Gees en Tragedy. En vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas. West komt thuis natuurlijk weer nieuwe kaarten voor Main Course.
1: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik had beloofd, hè, iets van Veldhuis en Kemper. En ik kies voor deze. Ik wou dat ik jou was, maar dit mooie liedje. Ravijn. Hey,

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Zometeen, 2 uur, Menno in de middag met onder andere Tess Merlo. Het is 1 uur, het nieuws uit je regio, dat krijg je van Melle Tuik.
6: Het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van oud-directeur Abraham Bredius. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de familie moest de collectie altijd te zien zijn. En veel werken liggen nu in depot en daarom wilden ze de kunst terug. Maar de rechter zegt dat zo'n strikte afspraak niet in het testament staat. De familie gaat in hoger beroep. De Delftse start-up Qualinx laat als eerste chips maken via een volledige Europese keten. Dat gebeurt in de fabriek van Global Foundries in het Duitse Dresden. Volgens het bedrijf bewijst dit dat belangrijke chips voor bijvoorbeeld defensie en infrastructuur volledig binnen Europa gemaakt kunnen worden. En tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd vraagt het Haga Ziekenhuis in Den Haag aandacht voor de leefstijl van jongeren. Volgens verpleegkundig specialist Mirjam Overinga bewegen kinderen steeds minder. En om daar iets aan te doen zijn er vandaag onder meer lezingen en een sportdag in het ziekenhuis. En ook scholen in de regio werken vaker aan gezonder eten. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Ja. Als het dan niet echt zomer wil worden, dan brengen we de zomer gewoon hier met Radio West wel bij je thuis, hoor. Want dit is een lekker, hè, van Wolter Kroes, zijn nieuwe single Route du Soleil. En we begonnen met Owen Paul uit het geweldige jaar 1986. My Favorite Waste of Time. Tweede uur, Menno in de middag, met zometeen in dit theater, zoals altijd op de woensdag, Tess Merlo. Zangeres natuurlijk, Franstalige zangeres. En ze heeft altijd mooie plaatjes op de woensdagmiddag voor ons. Uit Frankrijk, met een mooi verhaal daarbij. Zometeen dat, we hebben natuurlijk jouw plaat nog altijd. Daar mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. In het kader van de start van het WK-voetbal. Morgen is het eindelijk zover. Zoeken we plaatjes die gaan over een land. Nou, het mogen alle landen van de wereld zijn. Heb je er eentje? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Wie weet hoor je jouw plaat om 2:05. En Gwen Auwand is voor op de kaart in Rijnsburg. En niet zomaar, want daar is de jaarlijkse paardenmarkt. En dat is een ongelooflijk groot evenement, Gwen.
1: Ja, zeg dat wel. Ik ben ondertussen eventjes op de braderie aan het kijken of ik misschien met wat items mijn garderobe kan uitbreiden.
0: Oh, dat horen we. Je staat in een kledingrek. Ja.
1: Zeker. Ik ben eventjes aan het kijken naar alle hemdjes die ik hier zie hangen.
0: Ja, dat moet
1: en,
0: ook natuurlijk.
1: Ja, zeker. En het trekt best wel wat op bekijks, hoor, zo'n braderie. Er lopen best wel wat mensen doorheen. Ik heb net ook al eventjes een volkszanger gespot.
0: Oh?
1: Zanger Alex, die ken jij natuurlijk ook
0: Alex,
1: wel, Menno.
0: Ja, tuurlijk.
1: Die is er, die is er.
0: Ach,
1: maar
0: onze grote vriend.
1: Ja, dat is inderdaad een grote vriend van je. Maar ik sta hier ook naast een andere grote naam. Bertje Dopertje staat hier. Volgens mij heet jij zo omdat je in het groen staat op te

0: paardenmarkt. Hoe is het publiek hier?
1: Opvallend weinig paarden.
0: Ik heb nog een
1: ik heb maar één paard gezien. Ja. En er was nog een houten paard ook. Maar voor de rest, nou ja, het is overal zijn de mensen op zoek naar wat ze verder moeten met hun leven. Dan loopt ze over een markt. En sommige mensen lopen over de markt omdat ze het elk jaar doen. En anderen komen uit nieuwsgierigheid. En we zijn allemaal verschillend. Het gesodemieter is eigenlijk constant over de hele wereld. Het gesodemieter is dat we altijd maar voorgehouden worden dat we allemaal gelijk zijn. En dat is gewoon helemaal niet waar.
0: Okay.
1: Nee, we zijn gelijkwaardig. En je kan de waarde van de mens pas bekijken vanuit die mens zelf. En je weet niet wat voor rugzak een ander hebt. En we hebben allemaal een rugzakje natuurlijk.
0: En daar zing je ook over.
2: Nou, ja.
1: Ik zing eromheen.
0: Eromheen? Oké. Okay.
1: Ja. Ja het heeft niet zoveel zin om de rugzak van iemand van de rug af te trekken en dat een leegtekeeper op straat. Het is ook privé. Maar het is wel fijn dat mensen doorhebben dat er iemand is die begrijpt dat het soms moeilijk is.
2: Ja,
1: en je hoeft niet alles te weten, maar als je begrijpt voor dat een ander misschien moeilijk is. Ik kan er een klein beetje aan bijdragen, dan is dat mooi.
2: Wat filosofisch.
1: Wat het leven zin geeft. Ja hoor, ik ga wel door.
2: Ja, het komt helemaal goed. Ja.
0: Hey, het is toch wel grappig, want nu zijn we dus weer in Rijnsburg en houden we toch een beetje dat filosofische vast van de vorige week. Hey, Bertje Doppertje, ik wens je heel erg veel succes vandaag.
1: Ik wou nog even zeggen wat het leven zin geeft.
2: Oh,
1: wat je kan bijdragen
2: door.
1: Het verrijken van het leven van een ander.
2: Ach. Nou,
0: we moeten door in de studio.
2: Wat een mooie tekst.
1: Ja, ze is allemaal wat in de studio.
2: Oh, zo is het.
0: Dag, Bertje. Menno, terug naar de studio.
2: Ik had dit niet achtergezocht, Gwen.
1: En dan ga je
2: achter Bertje Doppertje. Hij stopt ook niet, hè, Gwen?
0: Nee, ik blijf nog even hangen hier, Menno.
2: Ja, doe dat. God, Bertje Doppertje. Ja, je kan hem maar voor je microfoon hebben. Goed, dit is de Jan Warwick.

0: Dionne Warwick en All the Love in the World. Mooi plaatje is dat trouwens. Goed, over mooie plaatjes gesproken. Ze heeft ze altijd onder de arm mee op de woensdagmiddag om ons weer eens te verrassen met een mooie Franse chanson en haar verhaal daarbij. Want ja, Tess Merlo heeft niet alleen zangkwaliteiten natuurlijk als het gaat om Franse muziek, maar ook heel veel kennis. En daar gaan we ook van de zomer weer van genieten. Dan is ze ook elke zondag hier weer te horen op Radio West met haar eigen programma Enchanté. Maar nu op de woensdagmiddag. Hallo Tess.
1: Hey Menno,
0: ja,
1: hallo.
0: Ja, ja, ja. Hey, ik moet het even hebben over het, toch wel het grote nieuws in Frankrijk momenteel. Dat is geen leuk nieuws, hebben we hier natuurlijk ook meegemaakt. Seksschandalen. Ja, ja, helaas, je wordt er tegenwoordig mee doodgegooid, hè, wereldwijd. En Frankrijk ontkomt er ook niet aan. En ja, mag toch wel zeggen, hele grote ster, hè. Patrick Bruel is nu ook echt opgepakt, hè.
1: Ja, klopt. Ja, dat is wel echt schokkend. Want dat, ja, opgepakt, dat is ook meteen wel, dan ligt er wel heel erg veel bewijs, natuurlijk. En ja, goh, ja, het enige wat ik altijd maar, kijk, ik lees dat en ik lees dat ook met enige interesse, klinkt een beetje raar, maar toch
0: ja,
1: wel.
0: Ja, toch, ja, het is nieuws.
1: Ja, toch wel. Ja, het is nieuws. En tegelijkertijd denk ik ook altijd van, oh ja, oké, okay, nou, het is nu, ze zijn daarmee bezig en nou, Patrick Bruel is muziek in ieder geval on hold. En laten we hopen dat het recht, zeg maar, zegeviert op wat voor manier dan ook.
0: Ja.
1: Maar het is wel schokkend, want ja, je gaat toch onherroepelijk ga je anders naar die muziek luisteren als je het al hoort. En of je luistert het helemaal niet meer. Het maakt het toch allemaal, dat geeft een bittere nasmaak.
0: Ja.
1: Als je het voorbij hoort komen. Maar ja, ik heb er wel, ja, er zijn onwijs veel mensen die natuurlijk enorm fan zijn.
0: Nou,
1: ontzettend van zijn muziek genieten.
0: Zeg dat. Ja, hij werd vooral bekend natuurlijk van dit nummer, hè? Ja.
1: Ja.
0: Heel populair, met name ook bij jonge vrouwen. In de jaren 90 was dit, hè, volgens mij, dacht ik. Cassel Voix. Kan jij eens vertellen hoe groot hij is, Patrick Bruel? Waar kunnen we mee vergelijken in Frankrijk?
1: Ja, goh. Pijnlijk genoeg. Kunnen we hem wel vergelijken met Marco Borsato.
0: Ja, ja, ja. En je zegt al,
1: maar even heel gewoon platgeslagen. Dus hoeveel mensen hem kennen, hoeveel mensen zijn liedjes meeschreeuwen. Er stond een prachtige video online waarin hij een ander lied zingt. Je te dis quand même. Waarbij hij de eerste noten inzet en het publiek het en masse meezingt.
0: Ja,
1: en hij in verwondering kijkt.
0: Ja,
1: hij is zo groot. Hij is zo, ook zo geliefd. En zijn muziek is zo geliefd. En dus qua statuur is hij dat wel in Frankrijk.
0: Pijnlijke kwestie. Goed, nou ja, wat je zegt net. Laten we hopen dat het recht zegeviert. En we blijven dat volgen in Frankrijk, dat nieuws. Ja, dan komen we terug op de muziek die we gelukkig wel gewoon kunnen draaien. En ja, je hebt weer wat moois meegenomen, hè, dit keer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en vorige week had ik iets heel anders meegenomen. Namelijk Chaque Fois van Wende. Wat natuurlijk de vertaling was van Telkens Weer, van Willy Alberti.
0: Ja.
1: Maar wat ik eigenlijk, was eigenlijk een ander nummer dat ik ook gewoon graag vorige week had willen draaien. Daar kwam ik pas later op dat ik dacht, verdorie, ik had dat nummer nog willen doen. We hadden het natuurlijk nog even over De Eeuwige Roem en Ons Huis, die op nummer 1 stond. Maar ik, ik had hem op haar. Hij lag al onder de knop.
0: Ja, standaard, ja. De nummer 1 uit De Eeuwige Roem top 100. Ja, mooi.
1: Ja, wat lief. Ja, maar wat ik daar natuurlijk als kanttekening bij wilde maken is dat ik ben natuurlijk lang niet de enige die heeft geschreven over het ouderlijk huis en over wat het huis voor je betekent. En toen dacht ik daarna nog, ook met jou gesproken te hebben, dacht ik, ja, heel veel mensen zeggen, ja, het doet me altijd een beetje denken aan het dorp. Maar nou is er een lied dat eigenlijk de precieze combinatie is van het dorp en van Ons Huis. En dan in het Frans. En dat is een liedje van François Hardy.
0: Hey.
1: En dacht ik, ja, die wil ik toch alweer eens een keer laten horen. Ja. François Hardy kan je natuurlijk ook sowieso niet genoeg draaien.
0: Nee, die kennen we ook van deze bijvoorbeeld. Hè? Dit is ook zo'n mooi liedje, hè?
1: Ja. Prachtig. Ja, waanzinnig. En ja, zij heeft natuurlijk heel veel andere mooie liedjes opgenomen. En uit diezelfde periode, 1966, komt het lied La Maison où j'ai grandi. Dus het huis waar ik ben opgegroeid. En wat zij bezingt is dat zij teruggaat naar die plek waar haar huis stond. En ze vindt dat huis niet meer. Ze vraagt zich af, waar is mijn huis gebleven? Weet je, wat is er gebeurd? Er is geen steen meer van over.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk dus een klein beetje ook wat er natuurlijk in het dorp wordt beschreven. Alles is veranderd.
0: Ja.
1: Ze zegt ook, ja, mijn vrienden die zijn eigenlijk... andere mensen hebben hun plaats ingenomen. Mijn vrienden en familie. Er is eigenlijk niks meer over van dat huis waarin ik ben opgegroeid. En... ja, ik vind het toch zo'n mooi liedje. En ik moet er vaak aan denken. Ik was vorige week was ik ook weer. Of afgelopen weekend reed ik ook weer langs mijn ouderlijk huis. Dan kijk je daar weer naar. Ik ben nu bezig. Heel spannend proces. Om eindelijk een huisje te kopen.
0: Oh.
1: We willen heel graag op Scheveningen blijven. Maar het is echt waar het eerst nog een beetje zo'n idee was. Van nou, dat is iets voor de toekomst. Zijn we er nu opeens heel actief mee aan de slag.
0: Ja.
1: Van oké, we willen graag een huis kopen. En toen dacht ik ook, ja, dat wordt dan denk ik ook wel het huis... waar mijn dochter herinneringen aan gaat krijgen.
0: Ja.
1: Het huis waarin zij is opgegroeid. Dus dit lied, ja, voor vandaag... Het is misschien goed dat het een weekje later is dan vorige week... want het raakt me nu nog meer dan afgelopen week.
0: Ja, snap
1: eigenlijk.
0: Ik. Ja. Wat wordt het voor huis op Scheveningen?
1: Ja, wel een klein huis. We hebben niet zoveel. Ik vind het nogal wat, Menno.
0: Ja,
1: dat je hypotheekadviseur in de arm nemen en aankoopmakelaar. Maar we hebben natuurlijk, ik ben natuurlijk een armzalige zangeres.
0: Artiest,
1: zo'n ZZP'er, nou, daar weet dus helemaal geen raad mee.
0: Nee.
1: Maar gelukkig, mijn man die heeft wel een vast contract. Je kijkt dan nu naar een huis. Ja, als je op Scheveningen wil wonen, dan zitten we misschien op. Nou, misschien kunnen we de 70 vierkante meter aantikken, met moeite.
0: Ja. Nou, heb je een huis voor Tess, voor haar man en haar lieve dochtertje waar ze mag opgroeien in Scheveningen? Dat moet op Scheveningen, moet ik zeggen.
1: Op Scheveningen.
0: Dan kan je even melden. Menno@omroepwest.nl. Alle aardige makelaars of mensen die het particulier verkopen, meld je aan, want Tess is naast op zoek naar huis. Wie weet wat voor moois eruit komt. Ja, je weet het nooit, als je niet probeert.
1: Dat is ook zo. Ik hou natuurlijk van heel de regio. Laat ik dat eventjes vooropstellen. Maar mijn hart ligt nu op Scheveningen.
0: Ja.
1: Ik ben bang dat het daar nog wel een tijdje zal liggen. Dus ik wil niet weg. Ik wil niet weg.
0: Ik kan me er zeker zo in zo'n zomer echt iets bij voorstellen. Zeker. Lekker aan de kust. Heerlijk. Voordat we gaan draaien, ook nog eventjes tot slot kort. Het WK voetbal komt eraan. Ga je het nog volgen? Of zeg je van nou, ik sla het even over?
1: Ja, nee, ik ga het toch wel volgen.
0: Ja, is toch altijd wel leuk.
1: Ik heb die oranje koorts. Ik vind het eigenlijk gewoon heerlijk.
0: Ja, en Frankrijk is echt topfavoriet, hè? Dat weet je.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja, zeker. Ja, die hebben echt een geweldig team.
1: Ik moet zeggen, Frans chanson weet ik van alles van. Frans voetbal, helemaal niks.
0: Nou, kondig hem aan. Dan hou ik het voetbal in de gaten. En kom jij met een mooie Franse chansons hier elke week weer terug, Tess.
1: Heerlijk.
0: Aan jou de beurt.
1: Komt-ie dan. Françoise Hardy met La Maison où j'ai grandi.
0: Dag, Tess.
1: Doe Menno.

0: Françoise Hardy over het huis waar ze is opgegroeid. De keuze van Tess Merlo van deze week. Mooi. Leuk. Zometeen gaan we het laatste half uur in. En dan gaan we nog een keer terug naar Gwen Ouwehand. Onze verslaggever voor Op de Kaart. Die is in Rijnsburg waar het feest is. Paardenmarkt, de jaarlijkse feest daar. En we hebben jouw plaat nog, hè. Je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. We zoeken in het kader van de start van het WK voetbal. Plaatjes die gaan over een land. En dat zijn er zoveel, dus blijf ze mailen.
1: Elke vrijdag op TV West. Hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is bijna 2:30. Radio West en Melle Tuik met het nieuws uit de regio.
11: Menno, goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in depot liggen, eiste zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. En de familie gaat wel in hoger beroep. En een automobilist is vanochtend rond 9:30 met zijn voertuig op zijn kop terechtgekomen op de Europaweg, de N206 in Leiden. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak tegen de betonnen vangrail langs de weg en sloeg over de kop. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de automobilist. De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald. De voorruit is kapot en ook de zijkant heeft flinke schade. De Europaweg in Leiden wordt op dit moment verbreed tussen het Lammenschansplein en de A4. En daarom staan er ook zakken langs de weg. De N206 krijgt in iedere richting 2 rijstroken. En dan het buitenbad van het Polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. Tijdens gepland onderhoud bleek dat de schade aan de zwembadwanden veel ernstiger is dan vooraf werd gedacht. De gemeente Zuidplas meldt dat de schade zo groot is dat deze niet deze zomer hersteld kan worden. En hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik blijven maken van de overige faciliteiten van het Polderbad. Sportstichting Zuidplas zegt de sluiting van het buitenbad te betreuren en gaat een alternatief zomerprogramma voor de inwoners van Zuidplas opzetten.

0: Ja, nou regent het een kuub. Nou, er vielen behoorlijke buien ook vannacht en vanochtend vroeg nog, met onweer ook in de regio. Zijn die een beetje weggetrokken inmiddels? Of?
1: Ja, dat is inderdaad wel het geval. Maar dat wil niet zeggen dat we nou opeens allemaal droog weer krijgen. Er is wat meer zon. De stapelwolken zijn mooi te zien, moet ik eerlijk zeggen. Maar er blijft dus nog wel degelijk kans op een bui vanmiddag. Maar die is niet meer zo heel groot. Een zuidwest tot westenwind. Aan de kust is die soms al windkracht 5. Dat merken we dan wel, maar dat is niet meer zo heel erg als dat het eerst was. 17 graden is het. Nou, veel meer komt er ook niet bij. En dan zullen we zien dat er de komende nacht toch weer opnieuw buien binnen zullen komen. Er gaat toch ook weer een storing passeren. Kan dan ook weer wat onweer bij zitten. Ook dan een overwegend matige wind uit richtingen tussen zuid en west. En het wordt ook vannacht wat kouder nog. Later, als het wat meer opklaart en de wind nog wat afneemt, dan wordt het een graad of 8 of 7 misschien. En dan hebben we morgen eerst nog wat zon. En morgen overdag is het ook nog maar helemaal de vraag of het wel helemaal droog blijft of dat er toch nog een bui voorkomt. Ik zeg het er maar bij, want voor de zekerheid, we zitten gewoon in een wat wisselvallige periode. En later op de dag, in de avond, gaat het sowieso weer wat regenen. Ook morgen weer 17 graden. Vrijdag overwegend bewolkt, dan komen er duidelijk weer meer buien onze kant op. 18, 19 graden die dag. Maar goed, zaterdag lijkt het echt duidelijk droger te worden. Er komt ook geregeld zon. Het wordt dan 18 graden. Ja, gisteren was ik natuurlijk nog wel optimistisch ook voor het weekend.
0: Nou, wat beloofd blijft, natuurlijk.
1: Ja. Het blijft al grotendeels droog. En er komt ook wat meer zon. Maar echt heel veel is het nog niet. En begin volgende week dan wordt het sowieso wel droger. Dat blijft. Sowieso een heel groot deel van volgende week blijft het droog. En komt er meer zon. Maar de temperatuur gaat eigenlijk pas vanaf dinsdag weer wat naar niveau komen op 20, 21 graden. En daarna loopt het kwik verder op naar 5, 26 graden later in de week.
0: Ja.
1: Maar goed, we moeten er iets langer op wachten dan ik gisteren nog zei. Dat heeft alles te maken met de westelijke wind die later pas wat meer zuidwestelijk wordt. En dan pas komt die warmere lucht binnen.
0: Het geeft niks. Ik hoor de spijt in je stem. Echt, ik neem dit niet mee. Weet je wel, dat komt allemaal helemaal goed. We nemen het je niet kwalijk.
1: Nee.
0: Okay. Nee, en het mooie weer komt, alleen we moeten wat langer geduld hebben. Dus hoor
1: dat
0: ik je
1: is
0: zeggen.
1: Het dus.
0: Okay.
1: Ja,
0: dankjewel, Huub.
2: Ja, tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Zometeen keren we terug naar Rijnsburg, waar het feest is. Waar onze Gwen is. Die doet verslag van de paardenmarkt en alle festiviteiten daar omheen. Zullen we weer eens eentje doen trouwens van René Karst? Dat is ook alweer lang geleden. En we vergeten hem natuurlijk niet, René Karst. Nooit. En zijn muziek ook niet. Dus we gaan Adje voor de Sfeer maar weer eens even draaien. Want ja, René, hij is helaas dus niet meer onder ons. Maar ja, was altijd zo'n positivo. Hij is bekend bijvoorbeeld ook van deze uitspraak.
1: Ik heb ooit een keer van een dokter gehoord dat wanneer je chagrijnig kijkt, gebruik je 10 keer zoveel spieren dan wanneer je lacht. Dus je moet gewoon lachend door het leven gaan. En je moet dat chagrijnen, dat moet je lekker laten. Ja.

0: René Karst. En Atje voor de sfeer, leuk.
1: Op de kaart.
0: Ja. Pas wel een beetje bij het feest bij jou, hè? Ik wen deze muziek.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Ik weet niet of je het op de achtergrond hoort.
0: Ja, is dat Bertje Doppertje?
2: Of heb je dat is geen Bertje Doppertje.
0: Heb je hem af kunnen schudden?
2: Ik heb hem af kunnen wimpelen, inderdaad. Nee, dat is K3. Maar dan gedraaid door een DJ.
0: Oh, ja,
2: want de echte K3 kon even niet komen, volgens mij. Maar goed, ik heb slecht nieuws, Menno. Oh. Want ik stond op het punt om de Laurentiuskerk in Rijnsburg naar beneden te kartelen.
0: Ja.
2: Maar je mag niet met losse elementen om je heen daarvan afgaan. Dus ik had niet mijn apparatuur mee kunnen nemen.
0: Nee, ja, dan
2: dus
0: hebben we er niks aan. Dan geloven
2: helaas,
0: we je niet natuurlijk.
2: Helaas,
0: kom je
2: nee.
0: goed weg?
2: Kom ik goed weg, inderdaad. Maar gelukkig maar, want er is aan de andere kant, naast de kerk, is er een attractie die veel beter bij mij past. Dat is namelijk het Wijnplein. En Richard van Laar, jij kunt daar wel wat meer over vertellen. Hè? Welke wijn heb je meegenomen?
3: Ja, goedemiddag. Welkom op het Wijnplein. We hebben vandaag een hele gave dag te hebben met hopelijk mooi weer. Met heel veel mensen die gezellig naar het Komersplein komen. Voor live muziek, voor DJ's, voor een biertje, maar zeker ook voor een wijntje. En wij zijn Kamers Wines, gespecialiseerd in Californische wijnen. En wij hebben daar een verzameling van 9 verschillende soorten wijn meegenomen om iedereen lekker te laten proeven, te laten genieten vandaag.
2: Ja, en dat hoor je niet heel snel, tenminste ik niet. Ik heb dat nooit gehoord dat wijn dan uit Amerika komt. Wat maakt Amerikaanse wijn lekker volgens jou?
3: Ja, dat is heel persoonlijk. Een wijn vind je lekker of een wijn vind je niet lekker. Ik kan niet zeggen deze vind je lekker of deze vind je niet lekker. Bijzonder van Californië is dat het toch steeds zoals het heet de nieuwe wereld is. Klimaatverschillen in Californië aan zich. Gebieden met kou, met warmte. Gebieden die volledig warm zijn. Maakt heel verschillende soorten wijn. Waar je heel verschillende soorten smaken mee kunt maken.
2: Ja. Nou, en het belooft echt een gezellige middag te worden. Ik loop al eventjes naar de wijnen toe.
0: Ja.
2: Hier, hij heeft van alles meegenomen. Van rood tot aan rosé tot wit. Denk aan een Sauvignon Blanc, een Chardonnay.
0: Wat gaat het worden, Ben? Wat ga je proeven?
2: Welke raad je aan, Richard?
3: Ja, wat ik net al zei is heel persoonlijk. Maar mijn eigen voorkeur wat we hier hebben staan is zowel de van Grenache Chalice, de Petit Syrah. En van de Submission, de Chardonnay. Dat is wel mijn voorkeur voor degene die we hier hebben staan vandaag.
2: Ja, en het zonnetje schijnt ook lekker. Dus een lekkere Chardonnay zou er wel in kunnen. Ik pak er even een glas bij.
0: Ja, je bent bijna vrij. Dus jij kan het doen, Quinn.
2: Ja, het zit er bijna op voor je.
0: Nou, we zijn heel benieuwd hoe die smaakt. Dus dat gaan we even live meemaken natuurlijk.
2: Oh jeetje, ja, maar ik moet nog terugrijden naar huis. Dus dat gaat hem niet worden, denk ik.
0: Nee, heb je ook gelijk in ook. Dat moet je dan niet doen. Nee, nou, dan neem je lekker een flesje mee naar huis, stel ik voor. En dan ga je daarvan genieten, toch?
2: Ben jij een beetje een wijndrinker, Menno?
0: Ik lust al een wijntje, ja, maar niet zo van de Chardonnay. Ik ben dan meer van de Sauvignon Blanc, ben ik dan.
2: Oh,
0: ja,
2: nou, die is er ook. Nou, dan neem ik een flesje voor je mee.
0: Ah, dat vind ik heel aardig. Hartstikke lief, dankjewel. Hey, het was mooi op die... het gaat nog even door daar in Rijnsburg, hè, de paardenmarkt en alle festiviteiten.
2: Ze zijn nu druk bezig met het dansen hier. DVS is hier aan het dansen, allemaal kinderen. Je zult wel zien dat waarschijnlijk hoe later het wordt... de kinderen iets meer terug naar huis gaan en de ouderen... wat meer de dansvloer veroveren.
0: Ja.
2: Maar tot die tijd blijft het vooral nog even gezellig op de braderie, denk ik.
0: Nou, gezellig. Goed, dankjewel, hè, Gwen. Vanaf de paardenmarkt in Rijnsburg. Was een mooi evenement. Morgen ben je er weer, hè, Gwen?
2: Zeker weten.
0: Tot dan.
2: Tot dan.

0: Dit is Radio West. Je luistert naar Menno in de Middag.
1: Get on the floor. Put your hands up.

van gisteren. Maar het is toch alweer 23 jaar geleden, de zomer van 2003, dat dit een hit was voor de Underdog Project Summer Jam. Zometeen jouw plaats tot besluit van deze Menno in de middag. Maar eerst nog even Mark Ember, Belong Together.

0: jouw plaat.
1: Daar eindigen we mee. We zoeken plaatjes over landen, want het WK voetbal gaan beginnen. Yvonne Voorwald die zegt, hoi Menno, graag de Amazing Stroopwafels met Ik ga naar Frankrijk. Wat leuk, zegt Yvonne Vermaas uit Vlaardingen. Vroeg hem aan. Dit was hem, Menno in de middag. Blijf lekker bij West vandaag. Tot morgen. En maak nog een hele mooie dag van.

0: Dit was Mijl in de Middag. Tot morgen.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
11: Zometeen muziek aan zee met onder andere Sting en Dusty Springfield. Maar nu is het 2:00 en hier is het nieuws met Melle Tuik.
12: Het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van oud-directeur Abraham Bredius. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de familie moest de collectie altijd te zien zijn en veel werken liggen nu in het depot en daarom wilden zij de kunst terug. De rechter zegt dat zo'n strikte afspraak niet in het testament staat. En een automobilist is vanochtend rond 9:30 op de Europaweg, de N206 in Leiden, op zijn kop beland. De bestuurder botste door nog onbekende oorzaak tegen een betonnen vangrail en sloeg over de kop. Ambulancepersoneel heeft zich over de man ontfermd. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. En door een overwegstoring rijden er vanmiddag geen treinen tussen Gouda en Alphen. De NS verwacht dat de storing nog tot tenminste 3:15 vanmiddag duurt. Reizigers van Gouda naar Alphen en andersom kunnen omreizen via Woerden. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
16: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl. Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
20: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Een van de latere liedjes van Sting. Wat een mooi liedje is het. If I Ever Lose My Faith in You. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Het is 2 uur geweest. Het is woensdag 10 juni 2026. Ik heet je van harte welkom. En je moet nog steeds stellen met mij, Paul van de Richting, plaats van de lijn. Duurt toch nog wel even, want die is lekker. Het is een sabbatical. En intussen draai ik de mooiste liedjes voor je. Zoals deze, Dusty Springfield.

0: UB40 en natuurlijk de Rat in the Kitchen.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Voor het volgende goede nieuws moeten we naar Japan. Want daar hebben ze bestudeerd dat als je regelmatig thuis eet, dus niet in restaurants of een cafetaria of in McDonald's of waar dan ook, dat de kans op dementie vermindert met maar liefst 30%. En dat komt doordat je thuis toch over het algemeen gezonder kookt en gezonder eet en je buiten de deur doet. Dus als je inderdaad verschoond wil blijven van dementie, eet zoveel mogelijk thuis en ga lekker eventjes een paar uurtjes in de keuken staan koken. Goed idee toch?

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melletuik.
14: Goedemiddag Paul. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na, onder meer met werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat wel in hoger beroep. En met 2 benefietshows op 1 en 9 juni in het Nieuwe Luxor in Rotterdam heeft de Leidse cabaretier Jochem Meijer het megabedrag van bijna 163.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de slaapwaakstoornis narcolepsie, waar zijn dochter Limoni aan leidt. En je hoort Jochem Meijer zelf uitleggen wat deze ziekte nou precies inhoudt.
15: Narcolepsie is eigenlijk, er is een stofje in onze hersenen, dat heet hypocretine. En wij hebben het allemaal en dat betekent dat wij overdag wakker zijn en 's nachts slapen. Zo simpel is het. En mensen met narcolepsie, die hebben dat stofje niet. Waardoor eigenlijk hun lichaam niet weet of ze wakker moeten zijn of moeten slapen. En in de praktijk komt het erop neer dat ze eigenlijk 60 keer per nacht wakker worden en niet efficiënt slapen. En daardoor ook 60 keer per dag in slaap vallen. Dus eigenlijk zijn ze extreem heftig moe.
14: Dank aan mijn lieve publiek dat in de rij wilde staan en meer betaalde, zegt de Leidse komiek via zijn social media kanalen. En ook bedankt hij zijn eigen crew die belangeloos meewerkte en de directie van het Nieuwe Luxor dat de zaal gratis beschikbaar stelde. De volledige opbrengst van de 2 optredens gaat naar zijn stichting Wakker Worden, Wakker Worden. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranjestraat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding. En ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. De versieringen blijven een paar weken hangen rond het WK voetbal en daarna wordt alles weer verwijderd.
13: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
16: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er blijft ook nog kans op een bui. We hebben een zuidwest tot westenwind, die is matig, aan zee soms vrij krachtig en het is ongeveer 17 graden. Vanavond en komende nacht zijn er een paar opklaringen, maar komen er ook enkele buien voor, mogelijk ook weer met onweer. De wind komt uit richtingen tussen zuid en west en is zwak tot matig, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon, in de loop van de dag komt er meer bewolking en later op de dag, maar het kan ook in de avond zijn, valt er af en toe regen. De westenwind is morgen zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig en ook morgen wordt het ongeveer 17 graden. Vrijdag komen er opnieuw enkele buien voor, is er vrij veel bewolking en wordt het 18 graden. Zaterdag kan het droog blijven met geregeld zon en ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan Zee. Dit is

keer in de Gelderdoom en 10 keer helemaal vol Suzanne Freek met Halverwege. Zullen we je even meenemen naar de jaren 60, terug naar de jaren 60, terug naar de Foundations. Baby, now that I found you.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: was up, I was down.
1: Dino Woesthoff, natuurlijk. Met Kane en No Surrender. En ik denk dat die Woesthoff toch een type is die zich nooit zal overgeven. Dus dit No Surrender is wel een zeer toepasselijk liedje. Nou draaide ik net de Foundations. En op zoek naar die Foundations zat ik in mijn platenkast in de jaren 60 te rommelen. En toen kwam ik deze ook tegen. Toen denk ik van, oh, die moet ik even voor je draaien. The Hollies, Magic Woman Touch.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
11: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
12: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
13: Ken je de Fortunes nog? Straks in Muziek aan Zee. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Melle Tuik.
14: De provincie Zuid-Holland trekt 15 miljoen euro uit voor het kopen of huren van busstallingen. Dat hebben provinciale staten besloten bij de voorjaarsnota. De provincie wil de stallingen in eigen beheer nemen om problemen te voorkomen bij wisselingen van vervoerders. Busremises zijn nu nog vaak van de vervoersbedrijven zelf. Het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van oud-directeur Abraham Bredius. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de familie moest de collectie altijd te zien zijn en veel werken liggen nu in het depot en daarom wilden ze de kunst terug. Maar de rechter zegt dat zo'n strikte afspraak niet in het testament staat. En de politie heeft de identiteit vastgesteld van de vrouw die in het water bij de Mandjeskade in Delft was gevonden. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Delft. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Onderzoek kon niet duidelijk maken of het gaat om een natuurlijke dood of om zelfdoding. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Twee jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie in Muziek aan Zee komt van de ANWB in Den Haag.
12: Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen heb je 5 minuten vertraging.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
21: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Tot 4 uur, Muziek aan Zee.

Fortunes. Succesvol bandje in de jaren 60 en ergens in de jaren 70 begon het verval. Helaas, er nooit meer iets van gehoord. Maar we hebben deze nog, Disco Golden Ring. En hier is Adele, de mooiste wat mij betreft die ze heeft gemaakt. I let it

Jeff Lynne en The Electric Light Orchestra en All Over the World. Herinneren jullie je Bart Peters nog? Samen met de radio's of de radio's. She goes na na na.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
10: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
11: Goedemiddag Paul. Bij een woningbrand aan de Ooievaarstraat in de Haagse wijk Ypenburg is vanmiddag een kind gewond geraakt. De brand brak rond 1:15 uit op de eerste verdieping van het huis. De brandweer heeft het kind uit de woning gehaald. Het slachtoffer heeft rook ingeademd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het kind gaat is nog niet bekend. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De brandweer schaalde op naar middelbrand, maar had het vuur snel onder controle. De woning wordt momenteel geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide. Ook wordt bekeken of de bewoners weer naar binnen kunnen. Oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de provincie Zuid-Holland trekt 15 miljoen euro uit voor het kopen of huren van busstallingen. Dat hebben provinciale staten besloten bij de voorjaarsnota voor 2026. Volgens het provinciebestuur is het belangrijk dat deze stallingen, waar ook laadpunten voor elektrische bussen zijn, in eigen beheer komen. Zo wil de provincie voorkomen dat vervoersbedrijven met elkaar in conflict raken bij de overgang van OV-concessies. De busremises zijn nu nog vaak eigendom van vervoerders, maar door de drukte op het elektriciteitsnet is het lastig om nieuwe laadlocaties te vinden. Volgens coalitiepartij Pro gaat het om meer dan alleen gebouwen. Het is een investering in betrouwbaar en toekomstbestendig openbaar vervoer in Zuid-Holland. En de politie heeft de identiteit vastgesteld van de vrouw die vorige week dood werd gevonden in het water bij de Mandjeskade in Delft. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Delft. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Rechercheurs hebben onderzoek gedaan, maar konden niet vaststellen of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven of dat ze zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. Het lichaam werd donderdagochtend ontdekt nadat een wandelaar alarm sloeg. De brandweer haalde de vrouw uit het water. En omdat haar identiteit eerst niet bekend was, verspreidde de politie eerder een oproep met details om haar te kunnen herkennen.
10: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizé.
12: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er blijft ook nog kans op een bui. We hebben een zuidwest tot westenwind, die is matig aan zee, soms vrij krachtig, en het is ongeveer 17 graden. Vanavond en komende nacht zijn er een paar opklaringen, maar komen er ook enkele buien voor, mogelijk ook weer met onweer. De wind komt uit richtingen tussen zuid en west en is zwak tot matig, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking. En later op de dag, maar dat kan ook in de avond zijn, valt er af en toe regen. De westenwind is morgen zwak tot matig. Aan zee soms vrij krachtig. En ook morgen wordt het ongeveer 17 graden. Vrijdag komen er opnieuw enkele buien voor. Is er vrij veel bewolking en wordt het 18 graden. Zaterdag kan het droog blijven met geregeld zon. En ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
10: De verkeersinformatie in Muziek aan Zee komt van de ANWB in Den Haag.
3: In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten langer onderweg door een ongeluk.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan Zee.

0: above.
1: Ah, mijn favoriete bandje uit Den Haag. Sommieu, Dark Before the Dawn. En daarvoor Daydream Believer van The Monkees. Tijd voor een wat rustige meedansplaat van de dag. Want het is woensdag, midden van de week. Misschien ben je nog een beetje vermoeid. Maar nooit te vermoeid voor Jesse Green, denk ik. Nice and slow. Nice.

Mumford & Sons en I Will Wait. Heb ik nu wat tijd ingeruimd voor eigenlijk wat je wel kan noemen de meest onderschatte Beatle ooit. Zijn naam was Ringo Starr. Hij speelde natuurlijk de drums. En hij mocht eigenlijk nooit wat in het groepje. Maar toen hij solo ging, heeft hij fantastische liedjes gemaakt. Dit is er een van, Photograph.

Heerlijk liedje toch, maar stel je voor, je zit in zo'n beentje en je mag nooit wat. En dan krijg je op je kop van George Harrison of van Paul McCartney, van John Lennon. Maar joh, bemoei je er niet mee, je moet gewoon die drums spelen. En dan maak je een solo carrière. Ja, ik moet zeggen, die andere Beatles hebben er natuurlijk ook wat van gemaakt. Want die gasten waren solo allemaal briljant. Maar dit was toch een heel erg goed liedje. The Photograph. Muziek aan zee zit erop. Bas Martini is zometeen met West komt thuis.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie... en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: In West komt thuis zometeen aandacht voor de Haagse parkeerproblematiek. En wat de gemeente Den Haag er allemaal aan probeert te doen. En of dat dan al dan niet soms het doel voorbij schiet. Maar nu eerst het nieuws met Melle Tuik.
6: De provincie Zuid-Holland trekt 15 miljoen euro uit voor het kopen of huren van busstallingen. Dat hebben provinciale staten besloten bij de voorjaarsnota. De provincie wil de stallingen in eigen beheer nemen om problemen te voorkomen bij wisselingen van vervoerders. Busremises zijn nu nog vaak van de vervoersbedrijven zelf. En bij een woningbrand aan de Ooievaarstraat in Den Haag-Ypenburg is vanmiddag een kind gewond geraakt. Het slachtoffer ademde rook in en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand op de eerste verdieping was snel onder controle. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. En de Koningstunnel in het centrum van Den Haag is in beide richtingen afgesloten... tussen 9 uur vanavond en 6 uur morgenochtend wegens onderhoud. Het gaat om regulier onderhoud dat elk kwartaal plaatsvindt. Verkeer richting Scheveningen en richting Binkhorst wordt omgeleid. Tot zover het regionieuws. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio West files en vertragingen. Dennis Mooij bij de ANWB.
8: Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Tot 7 uur, West komt thuis.

Agda en de Munnik aan het begin van het eerste uur van West komt thuis op Radio West. Een heel goede middag, 9 minuten over 4 tot 7 uur vanavond. West komt thuis met in dit programma aandacht bijvoorbeeld voor de schilderijen. De Bredius-familie die wilde die schilderijen eigenlijk terug van het Mauritshuis. Want ja, ze zouden zich niet aan het testament houden dat daar die schilderijen permanent geëxposeerd worden. Ja, dan zeiden ze van nou, geef ze dan maar terug. Toen zei de rechter, nou dat gaan we niet doen. Hoe dat precies in elkaar zit, Rob Vlastuin is er ingedoken. Je hoort het zo meteen. En ja, parkeerdrukte, parkeerdruk vooral ook in Den Haag. De gemeente probeert er van alles aan te doen, maar sommige maatregelen die schieten hun doel voorbij. Althans, dat lijkt in ieder geval zo. De gemeenteraad die buigt zich morgen over dat dossier. En zometeen praat ik er alvast over met mijn collega Lieve van Sloten. Straks geef ik natuurlijk ook weer kaarten weg voor Main Course, de Bee Gees muziek. In het Circus Theater op Scheveningen, daar kun je bij zijn. Dan moet je even meedoen met dat spel. Dat betekent eigenlijk gewoon een klein stukje Bee Gees zingen en dan zit je al goed. En voor de rest de gebruikelijke onderdelen, dus ik zal je niet vermoeien met te lang gekwebbel en geklets natuurlijk. Maar we gaan lekker muziek draaien. Zoals deze, uit 75, Jigsaw, Sky High, op Radio West. MUZIEK

0: Jigsaw op Radio West. Een plaatje uit 1975. Sky High heet het. Het is 13 minuten over 4. West komt thuis. Betaald parkeren, een ander vergunningssysteem, parkeerdrukmetingen. De gemeente Den Haag probeert er van alles en nog wat aan te doen om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. In de praktijk betekent dat sommige maatregelen hun doel voorbij schieten. En de gemeenteraad die gaat zich daar morgen over buigen over dat toch wel pijnlijke en vermoeiende dossier. Wij maken vast een rondje door de stad om te zien waar het knelt. En dat doe ik met Lieve van Sloten. Lieve, een heel goede middag.
1: Hey Bas, goedemiddag.
0: Ja, we spreken, ik wilde vragen, waar ben je allemaal geweest voor je rondje met de parkeerproblemen?
1: Ja, die parkeerproblemen, dat is net als het weer. Iedereen heeft er altijd wel wat over te zeiken. Absoluut. Het maakt niet uit waar in de stad je komt, overal speelt er wel iets. Laten we beginnen in Den Haag-Zuid. Daar heb je een groot bedrijventerrein, ZKD. Dat is een bedrijventerrein met 5000 ondernemers die daar zitten. En die hadden last van weesauto's, autovrakken. Die stonden daar eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. Toen hebben ze gevraagd, als oplossing is er betaald parkeren gekomen. Nou, dan denk je, probleem en oplossing, dat werkt. Ja. Maar wat is het gevolg? En dat bedoel ik met sommige maatregelen schieten hun doel onbedoeld ook wel voorbij. De auto's waar ze last van hadden, die weesauto's, die zijn zich als een soort waterbedeffect gaan verspreiden naar de omliggende wijken. Ja. En nu hebben ze in de omliggende wijken daar last van.
0: Ja.
1: En er komt nog eens bij dat die autovrakken, dat zijn vaak auto's zonder dat de eigenaar bekend

0: vaak in je uitzending over gehad. De Binkhorst, een autoluwe wijk in opbouw. Waar ook weinig parkeerplekken dus zijn. Tot frustratie van bewoners.
1: De mensen die een auto hebben.
0: En de mensen die een auto hebben. Maar waarom frustreert dat? Omdat het openbaar vervoer nog niet echt een volwaardig alternatief is daar.
1: Nee.
0: Je hebt wel een aantal parkeergarages waar je je auto kwijt kunt. Maar ja, daar betaal je honderden euro's. Dus ook daar loopt het nog niet helemaal goed. En dan gaan we langs Omroep West vanuit de Binkhorst naar Ypenburg.
1: Ja.
0: Winkelcentrum Ypenburg. Daar hadden ze last van langparkeerders. Dat waren auto's die gewoon daar stonden. En telkens verlengden, want je betaalde daar maar 10 cent per uur.
1: Nou, ja, het was echt spotgoedkoop, hè?
0: Precies, dat was een beetje een symbolisch bedrag ook.
1: Mm-hmm.
0: Nou, om die mensen, die auto's te weren, hebben ze daar ook betaald parkeren. Hebben ze het duurder gemaakt, dus van 10 cent naar 1 euro. Dat is keer 10, hè, uitbreiding.
1: Ja.
0: En nu, ondernemers kunnen het nog niet helemaal zeggen, maar ze vrezen dat er nu dus minder mensen naar het winkelcentrum komen. Dus weer een maatregel en een ander onbedoeld effect.
1: Precies. En dan?
0: Ja, dan heb je ook nog Bezuidenhout. Gaan we even de andere kant op in Den Haag. Want daar trekken ze vooral aan de bel over de metingen. Om de parkeerdruk in kaart te brengen. De parkeerdruk, hoeveel parkeerplaatsen zijn er vrij? Is de parkeerdruk hoog, is het moeilijk om een plek te vinden? Is die laag, dan is het vaak makkelijker. In Bezuidenhout is die parkeerdruk hoog. Mm-hmm. Maar er is heel veel discussie over hoe dat gemeten wordt. Ze rijden rond met een scanauto en dan kijken ze van waar zijn plekken vrij. Maar ze nemen daarin mee de plekken voor bijvoorbeeld elektrische auto's. Hè? Dus als jij je auto aan een laadpaal zet, dan is die geparkeerd. Maar dat is officieel geen parkeerplek. Want als je auto vol is, dan moet die daar weer weg.
1: Ja.
0: Dus over hoe dat gemeten wordt, daar is ook nog allemaal discussie over. En zo kun je nog wel volgens mij een hele uitzending vol praten over alle parkeerproblemen in Den Haag. Wat betreft die metingen, ja, dat moet de gemeente dus nu ook opnieuw gaan beoordelen of dat allemaal goed gegaan is.
1: Ja.
0: Maar wat betreft al het andere, dan is het aan de raad of de gemeenteraad om daar weer nieuwe oplossingen voor te bedenken.
1: Ja, heb jij enig idee of de raad daar op dit moment al mee bezig is? Of ze bepaalde zaken al...
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Morgen een groot parkeerdebat dus. Dan gaan we het horen van alle kanten. Want het is ook nog wel een beetje een discussie vanuit ideologie. Hè? Er zijn partijen die zijn wat meer linksig, wat meer groen. Die zeggen, nou, we moeten er alles aan doen om die auto, dat gebruik ervan, te ontmoedigen. En er zijn ook weer partijen, ja, die zijn weer meer rechts, die zijn weer meer voor de ondernemer. Die zeggen van ja, we moeten gewoon zorgen dat iedereen hier van A naar B kan. En dat de ondernemer kan ondernemen, dus voldoende parkeerplaatsen maken. Ja. Nou, zo botst dat ook wel. En welke kant het nu opgaat, dat kun je wel zeggen. Er zijn een aantal partijen die nu praten over een nieuwe coalitie. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK.
1: Dat neigt wat meer naar de rechterkant van het spectrum.
0: Precies, en rechts associeer je wel vaak met auto.
1: Vrijheid, blijheid.
0: Precies.
1: Autootje voor de deur.
0: Dus bijvoorbeeld Hart voor Den Haag heeft ook wel gezegd, we willen de juiste parkeerplaatsen bij.
1: Mm-hmm.
0: Dus die tendens zie je wel. Maar hoe zij dan met plannen komen, want de problemen die ik net besprak, die zijn natuurlijk onder de vorige coalitie ontstaan. Dus dan is het eigenlijk aan de nieuwe coalitie straks om hier allerlei oplossingen voor te bedenken.
1: Er zal nog heel wat water door de Rijn gaan, zeg maar.
0: Ja, of hoe kunnen we dat mooi regionaliseren, Bas? Nog heel veel auto's over de A12 rijden?
1: Ja, of heel veel water door het verversingskanaal. Je houdt het in de gaten, lieve.
0: We houden het in de gaten. Morgen of ochtend is dat debat, dus dat gaan we met interesse volgen.
1: Oké, dankjewel.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Vorig jaar, net voor kerst, toen gaf hij de pijp aan Maarten. Hè? Chris Rea, Josephine. En we kennen hem natuurlijk ook van zijn succesvolle kerstplaat Driving Home for Christmas. En die zal ongetwijfeld aan het einde van dit jaar ook weer gewoon voorbij komen. Bij mij aan tafel zit Rob Vlastheim, want, dat hoorde je namelijk ook al in het nieuws, opluchting bij het Mauritshuis. Het Haagse Museum hoeft 25 waardevolle kunstwerken niet terug te geven. Dat is bepaald door de rechter. Die schilderijen die maken deel uit van een erfenis. En nazaten van de erfgenamen die wilden de werken terug, omdat een deel niet in het museum hangt. Maar volgens de rechter staat dat niet duidelijk in dat testament, dat die werken daar per se moesten hangen. Nou, ze mogen dus gewoon bij het Mauritshuis blijven. Het gaat om onder meer werken van Rembrandt. Nou, we weten allemaal dat dat natuurlijk een wereldberoemde schilder, kunstenaar, tekenaar is. Wiens werken altijd een aardig centje opleveren, hè, Rob?
1: Absoluut, ja. Ja, dat zijn werken die meestal wel heel veel geld waard zijn. Ja. Maar ja, hoeveel, dat is ook niet duidelijk. Maar denk in de miljoenen.
0: Ja, nou, laten we bij het begin beginnen. Van wie waren die schilderijen? Uit welke erfenis komen die?
1: Nou, die komen van de kunstkenner en verzamelaar Abraham Bredius. Die was overigens zelf ook directeur van het Mauritshuis. Dat was hij van 1889 tot 1909, dus alweer een tijdje geleden. Hij was niet getrouwd, had geen vrouw, had geen kinderen dus ook. Maar hij woonde de laatste jaren van zijn leven woonde hij in Monaco. Samen met zijn protégé, zoals dat dan heet, zijn beschermeling. En dat is Jozef Otto Kronig. Nou, en hij heeft zijn erfenis, is alles aan hem achtergelaten. Mm-hmm. Met uitzondering van een legaat. En dat is dan voor een goed doel. Dan kan je iets nalaten aan een goed doel. Nou, in dit geval ging het om 25 kunstwerken. En die heeft hij nagelaten aan het Mauritshuis.
0: Ja, precies. Waarom vonden de erven dat het Mauritshuis die schilderijen dan moest teruggeven?
1: Ja, nou ja, er staat in dat legaat, die is opgemaakt in het Frans, want hij woonde dan in Monaco. Mm-hmm. Daar staat één zinnetje en daar gaat het om. Ils devront rester exposés exclusivement dans les dix musées. Nou, dan zal je waarschijnlijk denken van, wat betekent dit? Nou, letterlijk vertaald staat daar, zij moeten uitsluitend in genoemd museum tentoongesteld blijven.
0: Oké, maar nou, daarin staat dus niet dat ze daar dan ook permanent moeten hangen aan de muur.
1: Nou ja, daar kan je dus over reden twisten. Dus
0: en dat is ook gebeurd.
1: Dat is dus gebeurd, vandaar die rechtszaak. Want volgens de erven kan je dat Franse zinnetje, het is in het Frans, dus die kan je ook uitleggen als dat het wel uitdrukkelijk altijd op zaal moet hangen. Mm-hmm. En dat is dus niet het geval, want niet alle werken hangen altijd in het museum. Ze hebben natuurlijk heel veel schilderijen, dus de collectie die wisselt zo nu en dan. Sommige hangen er permanent. Maar in het geval van de collectie van Bredius zijn er wel een aantal schilderijen die er altijd hangen, maar niet altijd, niet allemaal. En daarom vonden de erven dus ook van, ja, sorry, maar ze houden zich niet aan de afspraken. Ja. Het staat in het legaat, tenminste, dat vinden zij. Ja. Het Mauritshuis dacht daar uiteraard anders over. Ja. Dus die hadden zoiets van, wij willen de schilderijen terug, want zij beheren de collectie niet naar wat Bredius heeft gesteld in in de erfenis. Nou, in het testament moet ik zeggen. De rechtbank heeft er toch anders over geoordeeld. Die zegt van, het staat er niet uitdrukkelijk. Bovendien, Bredius was zelf directeur van het museum. Mm-hmm. En wist dus hoe dat gaat in een museum. Dat je rouleert met schilderijen. Dus voor hem is dat zou dat heel normaal zijn geweest. Ja. Hij heeft het niet uitdrukkelijk in het testament zo opgesteld. En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat op de website van het Mauritshuis je alle schilderijen wel kunt zien en ook echt heel dichtbij goed kan bekijken. Dus de rechtbank ging niet mee in het verhaal van de erven.
0: Die redenering, nee. Nou, we hadden het er net al over. Onder andere Rembrandt gaat het over. Over wat voor andere werken gaat het nog meer?
1: Ja, nou ja, misschien toch wel eventjes over die werken van Rembrandt. Want misschien mensen die in het Mauritshuis zijn geweest, kennen die wel. Dat zijn twee Afrikaanse mannen. Wat op zich wel een belangwekkend schilderij is. Alleen al vanwege dat er twee Afrikaanse mannen op dat schilderij staan. Mm-hmm. Homerus en ook Saul en David, ook een belangrijk werk. Maar ook werken van bijvoorbeeld Jan Steen of Van Ruisdaal. Dat zijn wel erkende Nederlandse meesters gewoon. Dus allemaal werken die veel geld opbrengen. Als ze zouden worden verkocht. Maar ook minder bekende werken. Ja, en die hangen dan ook niet allemaal op Saal.
2: Nee. Ze blijven dus wel behouden, hè? Blijdschap bij het Mouwenshuis?
1: Zeker, zeker, ja. Natuurlijk. Ja, bedoel, je moet er niet aan denken dat je 25 werken opeens zomaar kwijt bent.
2: Nee, waarvan echt een aantal topstukken, topartiesten ook, zeg maar.
1: Ja, die ook daar echt permanent hangen. Dus bovendien zien ze het ook wel als een erkenning van dat zij de Bredius-collectie gewoon ook echt goed beheren naar wens van Abraham Bredius.
2: Ja, ja.
1: En bovendien de schilderijen die er dan niet hangen, die moeten wel gewoon onderhouden worden. Die moeten wel gerestaureerd worden zo nu en dan.
2: Ja, geconditioneerd, opgeslagen, al dat soort belangrijke dingen. Beveiligd natuurlijk ook, hè? Want daar heb je het ook over.
1: Ja, dus dat kost ook nog eens een keer geld.
2: Ja.
1: Dus het is niet om niets dat ze dat doen. Dus zij zijn heel erg blij dat de 25 kunstwerken zijn behouden. Ja, de erfgenamen denken daar wel ietsje anders over. Dus die gaan in hoger beroep.
2: Ja, precies. Nou, dan maar weer afwachten hoe dat gaat lopen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, ik geef ze niet heel veel,
2: niet veel kans.
1: Nee, het is namelijk ook niet de eerste rechtszaak die hier over speelt. En dat werd ook meegewogen in de uitspraak. Ook toen werden ze niet in het gelijk gesteld. Dus, nou ja.
2: Oké, okay, nou Rob, we gaan het afwachten. Dankjewel so far.
1: Alsjeblieft.
2: Zometeen het nieuws met Melle Tuijk, want dan is het alweer ruim 4:30 geweest. En straks onder andere nog dat spelletje, hè, waarbij die Bee Gees muziekkaartjes te winnen zijn.
3: Tot 7:00, West komt thuis.
4: Dit is Radio West.
5: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
6: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
7: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
8: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
9: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
7: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
10: Alleen op TV West.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Ik heb veel pijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
19: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
2: is 2,5 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws wordt gebracht door Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bas. BOA's in Den Haag mogen minderjarige overtreders sinds 1 juni vaker doorverwijzen naar halt of een waarschuwing geven. Dat komt door een landelijke wijziging van het Openbaar Ministerie. Voorheen konden BOA's bij sommige overtredingen minder snel kiezen voor een halttraject, waardoor jongeren vaker een boete kregen. En met de nieuwe regels moet dat veranderen. Een leertraject past volgens de gemeente beter bij jongeren en voorkomt soms een strafblad. De verandering geldt voor jongeren van 12 tot 18 jaar die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Het gaat bijvoorbeeld om overlast op straat, alcoholbezit of vernieling. In Den Haag krijgen BOA's eerst een training om beter met jongeren en hun ouders om te gaan. Die handhavers werken vooral in Eskamp en Scheveningen, waar veel jeugdoverlast is. Aantal boetes aan minderjarigen steeg vorig jaar van 34 naar 99. En de gemeente verwacht dat dit door de nieuwe aanpak weer daalt. De precieze afspraken over de uitvoering worden de komende tijd uitgewerkt samen met politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie. En in Leiden hebben bewoners gistermiddag actie gevoerd in de Morsstraat. Een deel van de stoep werd afgezet met roodlint om te protesteren tegen fout geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put zorgen die auto's vaak voor onveilige situaties en hinder voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. Op de grond schreven de actievoerders met krijt NP, dat staat voor niet parkeren. En ook spraken ze automobilisten aan en blokkeerden ze plekken met stoelen en banken. Voorlopig blijft het bij deze actie. De buurtvereniging wacht eerst op een reactie van de gemeente. Je hoort Ron Zandvliet van buurtvereniging De Put.
21: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morsstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morsstraat, maar wel veilig.
0: En we blijven even in Leiden, want de Leidse cabaretier Jochem Meijer heeft met twee benefietshows op 1 en 9 juni in het nieuwe Luxor in Rotterdam, de laatste was gisteravond, een megabedrag van bijna €163.000 opgehaald voor onderzoek naar de slaapwaakstoornis narcolepsie, waar zijn dochter Limoni aan leidt. En je hoort Jochem Meijer zelf uitleggen wat deze ziekte precies inhoudt.
22: Narcolepsie is eigenlijk, er is een stofje in onze hersenen, dat heet hypocretine. En wij hebben het allemaal en dat betekent dat wij overdag wakker zijn en 's nachts slapen. Zo simpel is het. En mensen met narcolepsie, die hebben dat stofje niet. Waardoor eigenlijk hun lichaam niet weet of ze wakker moeten zijn of moeten slapen. En in de praktijk komt het op neer dat ze eigenlijk 60 keer per nacht wakker worden en niet efficiënt slapen. En daardoor ook 60 keer per dag in slaap vallen. Dus eigenlijk zijn ze extreem heftig moe.
0: Ja, dank aan mijn lieve publiek dat in de rij wilde staan en meer betaalde, zegt de Leidse komiek via zijn social media. En ook bedankt hij zijn crew die belangeloos meewerkte en het theater dat gratis beschikbaar werd gesteld. En de volledige opbrengst van de twee optredens gaat naar de stichting Wakker Worden, Wakker Worden.
2: Ja, dat is natuurlijk heel toepasselijk.
0: Precies.
2: Absoluut. Ja, ik had er nog niet van gehoord, zo'n narcolepsie, maar als je dat zo hoort, denk je, jemig, je zult hebben.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Zijn dochter heeft dat. Die valt overdag zomaar in slaap. En andersom, zou ik bijna zeggen. 'S Nachts zomaar wakker de hele tijd.
2: Nou, moet er niet aan denken. Huub Mizee, goedemiddag.
23: Goedemiddag, Bas.
2: Ja, nou ja, gisteravond om een uurtje of 10... toen ging het even los boven Zoetermeer. Veel water, een paar goede klappen erbij.
23: Ja.
2: De katten zaten onder de bank van de schrik.
23: Ja.
2: Ja, dat.
23: Nou ja, even later was dat ook het geval in Den Haag. En ook nog een omgeving van Delft richting Rotterdam. Kijk, Duin 15 mm in korte tijd. Rotterdam, die Heek Airport 16 mm. Mooie hoeveelheden toch alweer. Het heeft te maken met de koude bovenlucht en het relatief warme water van de Noordzee toch alweer. En dan kan die lucht makkelijk opstijgen. En dat konden we overdag mooi zien. Stapelwolk, hè, dus die opstijgende lucht. En 's nachts resulteerde dat in die buien. En er komen er weer een paar aan. Ik zeg dan, is het aan het aardoppervlak relatief warmer ten opzichte van de bovenlucht? Want echt warm was het natuurlijk niet vandaag.
2: Nee.
23: 16 graden aan zee, 17, 18 graden elders, 20 is normaal. Daar moeten we het een beetje mee doen. Maar goed, we hadden wat zon erbij, dus ik zal niet al te veel klagen. En dan zien we dus vanavond toch weer opnieuw een paar buien vanaf de Noordzee binnenkomen. Kan weer onweer bij zitten, kan misschien wat hagel bij komen. Dat was afgelopen nacht op sommige plaatsen ook het geval. De wind op zich valt wel mee. Die komt uit richtingen tussen west en zuid. Zal overwegend matig zijn, zal vannacht wat afnemen. En ja, die temperatuur die daalt later vannacht naar een graad of 8. Dus morgenochtend vroeg is het gewoon nog aan de duidelijk koele kant.
2: Ja.
23: Morgen, dan beginnen we wel met wat zon. Het ziet er toch duidelijk wat beter uit in de loop van de dag. Vooral 's middags zal de bewolking vanuit het westen echter wel toenemen. En later volgt er ook af en toe regen. Morgen ook weer een westenwind, matig. En dan wordt het morgenmiddag toch nog niet veel warmer dan 17, plaatselijk 18 graden. Morgenavond en nacht dus regen. Vrijdag is het ook overwegend bewolkt. Hebben we ook nog een aantal buien, zeker wel. Het wordt dan ook 18 graden, misschien nog net hier en daar 19. Maar dan hebben we de meeste neerslag wel gehad. Dan zien we namelijk zaterdag dat het toch op veel plaatsen droog blijft. Komt geregeld zon, 18 graden. En die temperatuur, 18 graden, dat blijft het een beetje op zondag, maandag. Het lijkt erop dat het vanaf dinsdag weer wat beter kan worden met 20 graden. En daarna boven de 20 graden.
2: We moeten het ermee doen.
23: Zo is het.
2: Dankjewel.
23: Ja.
2: Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
1: Nou, het loopt vooral vast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel staat het zo goed als stil over 8 kilometer. Je hebt ruim 3 kwartier vertraging. Ze zijn er aan de tunnel doseren vanwege een ongeluk bij de volgende tunnel op de A4. Bij de Benelux-tunnel is een van de buizen richting Rotterdam afgesloten. Dan op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland tussen Krooswijk en Schiedam-Noord.
2: Dankjewel, tot later.
1: Hoi.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: West komt thuis. Dit is Radio West.

Dire Straits op Radio West. Calling Elvis, 12 minuten over 5. Wordt het niet eens tijd om een paar leuke kaartjes weg te geven? Denk het wel. Twee kaarten in de aanbieding voor Main Course aanstaande 29 juni het Circus Theater in Scheveningen. Een stukje Bee Gees zingen, dat is het enige dat je hoeft te doen om voor die kaart in aanmerking te komen. 070-390-5454. De Stranglers, dit is Golden Brown.

0: 1982, Golden Brown, The Stranglers. En straks tussen 6 en 7 op Radio West nog veel meer muziek uit de jaren 80. Want dan is het 80s at 6. En als je nog een plaatje wil horen, gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. Ja, dan eens even kijken. Wie heb ik hier aan de telefoon? Jeffrey van den Akker uit Delft. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, je was er snel bij, Jeffrey. Jij houdt echt van die muziek van de Bee Gees. Daar zou je graag naartoe willen.
1: Ja, zeker. Op een gegeven moment, door Saturday Night Fever natuurlijk, de muziek leren kennen.
0: Ja.
1: En als je gaat kijken, is al in de jaren 60, om de 10 jaar hadden ze een grote hit eigenlijk, de Bee Gees.
0: Absoluut, ja. Ik ga dadelijk weer een plaatje draaien van de Bee Gees. Dat is er dan weer eentje uit de oudheid, 1967. Ja. Maar die mannen die hebben een paar jaar meegedaan, hè?
1: Ja, dat om de 10 jaar zo'n grote hit hadden, volgens mij. 67, 77, 87. Ja, we zeggen niet eigenlijk, ja.
0: Ja, ja, ja. Weet jij nog in 87 welke dat was? Moet ik even heel hard nadenken.
1: Nou. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet ongeveer dat ze om de 10 jaar een grote hit hadden. Dat was wel frappant.
0: Ja, en wat ze allemaal niet gemaakt hebben. Ook voor andere mensen, hè? Voor andere artiesten.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord van de week. Ja, dat is ook ongelooflijk.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, Jeffrey.
1: We hebben allemaal uit de thuis eigenlijk.
0: Ja, zo is het benet. Laten we eens even kijken of we jou een beetje blij kunnen maken met die kaarten. Ja, ik heb hier een stukje staan. Je mag het nazingen of meezingen. En dan is het al voldoende natuurlijk. You Should Be Dancing. Dat is goed voor je kopstem, hè? Zullen we hem proberen?
1: We gaan proberen.
0: Succes!
1: You should be dancing, dancing.
0: Ja, we hebben hier een echte Bee Gees uit Delft, hoor. Absoluut. Oh, ja, er leeft er nog maar één eigenlijk. Zonde is dat, hè? Wat een musicaliteit hier, die man.
1: Ja, zeker zonde, ja.
0: Nou.
1: Ja, die jongens zijn gewoon, zijn allemaal grote jongens eigenlijk uit de jaren 60, 70.
0: Ja.
1: Dus die muziek blijft gewoon altijd goed.
0: Absoluut, zo is het net. Nou, jij gaat er lekker naartoe, hoor, met z'n tweeën. Ik weet niet, neem je nog iemand mee?
1: Ja, of mijn zoon of mijn beste kameraadje, één van de twee.
0: Nou, dan komt het helemaal goed, Jeffrey. Wens ik jou daar ontzettend veel plezier. Via de e-mail komt het allemaal naar je toe. Dus hou dat lekker in de gaten.
1: Hey, dankjewel en een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dit is een oudje van de Bee Gees. Dit liedje heet World.

Weer een klant blij gemaakt. Jeffrey van der Akker uit Delft. Hij gaat lekker naar die voorstelling Main Course op 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen. Dit is ABBA. We zingen natuurlijk over geld.

0: West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: In het volgende uur van West komt thuis aandacht voor een mummie. Een gemummificeerd lichaam in de vloer van de Pieterskerk in Leiden. Hoe zit dat precies? Nou, dat hoor je misschien volgend uur.
0: Tot 7 uur, West komt thuis.
3: Dit is Radio West.
2: En ook aandacht voor de bomen aan de Marktweg. Want ja, die zijn natuurlijk met oranje plastic ingepakt. De Partij van de Dieren die vindt daar wat van. Die vindt dat het niet goed is voor de bomen. Maar de Bomenbond die vindt dat ook. Hoe dat zit, je hoort het zometeen. Dit is een nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Zometeen aandacht voor de bomen aan de Marktweg in Den Haag. Die zijn met oranje plastic ingepakt. En sommige mensen vinden daar wat van. Het is 5 uur, het nieuws krijg je van Melle Tuik.
10: BOA's in Den Haag kunnen jongeren sinds 1 juni vaker een waarschuwing geven of doorverwijzen naar bureau HALT in plaats van direct een boete uitdelen. Die landelijke regel moet voorkomen dat jongeren onnodig een strafblad krijgen en meer inzetten op een leertraject. De gemeente verwacht dat het aantal boetes daardoor daalt na een duidelijke stijging vorig jaar. De provincie Zuid-Holland trekt 15 miljoen euro uit voor het kopen of huren van busstallingen. Dat hebben provinciale staten besloten bij de voorjaarsnota. De provincie wil de stallingen in eigen beheer nemen om problemen te voorkomen bij wisselingen van vervoerders. Busremises zijn nu nog vaak van de vervoersbedrijven zelf. En bij een woningbrand aan de Ooievaarstraat in Den Haag-Ypenburg is vanmiddag een kind gewond geraakt. Het slachtoffer ademde rook in en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand op de eerste verdieping was snel onder controle. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. Tot zover het regionieuws. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooi.
12: In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoop het Hoflied en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de Keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord doe je er ook 10 minuten langer over.
13: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
14: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
15: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

Lou Rawls op Radio West. See you when I get there. Een heel goede middag. 5:10 is het. Dit is West Komt Thuis op Radio West. Tot 7:00 vanavond. Over een uurtje dan is het 80s at 6 op Radio West. Dan draai ik alleen maar muziek uit de jaren 80. En als jij nou nog een plaatje wil horen uit die jaren 80, nou, stuur me dan vooral even een e-mail. Heel erg makkelijk. bas@omroepwest.nl. En schrijf daar je verzoekje in natuurlijk. En het is helemaal leuk als je er een paar regels aan wijdt met de uitleg waarom je die plaat graag wil horen. Dan ben ik helemaal verwend natuurlijk. Een van de grootste mysteries van Leiden ligt niet in een archief of in een museum, maar het ligt onder de vloer van de Pieterskerk. Er ligt namelijk een gemummificeerd lichaam. Nou, ze gaan om voor eens en voor altijd uit te sluiten hoe dat nou toch allemaal zit, een nieuw onderzoek doen. Benieuwd wat daar dan uitkomt. Het is natuurlijk nog niet klaar. Dus dat, de uitkomsten daarvan hoor je nog niet in deze uitzending. Wellicht over een tijdje. En de bomen aan de Marktweg die zijn met oranje plastic ingepakt. Ja, die hele Marktweg is natuurlijk ingepakt met oranje. Vanwege het voetballen. Maar het is niet gezond voor de bomen, zegt de Partij voor de Dieren. De Bomenbond is het daarmee eens. Dat zal je niet verbazen. Hoe dat zit, je hoort het strakjes. En in de kopstaartplaat zoeken we een plaatje dat begint met het woord vrienden. Omdat gisteren die mooie plaat van Reinhard Maai de kopstaartplaat was. Goedenacht, vrienden. We kennen hem allemaal. Of in ieder geval die eerste 25 seconden van dat lied voordat het orkest invalt. Want in het origineel zit het orkest absoluut niet. Goed, maar dat woord vrienden, dat was dus de zoektocht voor vandaag. Wat het is geworden, je hoort het zometeen. Ja, voor de rest nog een hoop andere dingen. Ik zal je daar verder niet mee vermoeien. We gaan lekker een plaatje draaien. Een classic trekken we uit de kast uit de jaren 80. Toto.

is misschien wel de meest bekende plaat van Toto, Africa. Ja, en zelf vonden ze het maar een spelendingetje, dit dingetje. Maar ja, het is wel hun bekendste wapenfeit.

0: en hoe die daar terecht kwam. En nu moet nieuw onderzoek eindelijk antwoorden gaan geven. Nou, verslaggeefster Anita Jansen die ging daar naartoe en die sprak met conservator Wart Hoskens van de Pieterskerk.
1: De Pieterskerk in Leiden is bijna 7 eeuwen oud. Duizenden mensen kwamen hier door de eeuwen heen samen voor kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen. Maar een van de grootste mysteries van de kerk werd pas ontdekt tijdens een restauratie in 1979. Ik loop met de conservator door de kerk. Onderweg wijst hij naar een plek waar vroeger een enorm houten bankenplant stond. Een constructie die bijna de hele kerk vulde. Precies daar werd tijdens werkzaamheden een opmerkelijke ontdekking gedaan.
2: Dat was een timmerman die betrokken was bij de restauratie die toen speelde. En die haalde een plank weg en die kwam eigenlijk totaal onverwacht de mummie tegen.
1: Geen skelet, geen losse botten, maar een compleet gemummificeerd lichaam. Een zeldzame vondst in Nederland.
2: Dus hier in Zuid-Holland, ja, dat is wel echt bijzonder. Dus er zijn er wel een aantal, maar dit verhaal is wel uniek.
1: Nou, bijzonder, dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Want bijna 50 jaar later weten onderzoekers nog steeds niet wie deze persoon was. Sterker nog, zelfs het geslacht staat niet vast.
2: Nu die vragen opnieuw zijn opgekomen, is er echt ook onderzoek gestart naar datering. En onderzoek naar is het een man, is het een vrouw of... Zijn er andere dingen eventueel nog uitvinden over wie deze persoon was.
1: En dat is opmerkelijk. Want jarenlang lag de mummie gewoon in de kerk. Zichtbaar voor bezoekers, in een glazen kist. Veel Leidenaren kennen hem nog onder de naam Kees Kist.
2: Hij is inderdaad bekend geworden, vooral ook onder de vrijwilligers van Pieterskerk als Kees Kist.
1: Hoe de mummificatie precies ontstond, heeft waarschijnlijk alles te maken met de omstandigheden in de kerk.
2: Dat vindt plaats als een mummie op een plek ligt waar simpel gezegd veel tocht is. Zodat er veel stroming is waardoor het lichaam snel meteen uitdroogt en gemummificeerd wordt.
1: Aha, een zogenaamde luchtmummie dus. Maar hoe die persoon precies op die plek terecht kwam, dat blijft voorlopig een raadsel. Onderzoekers houden rekening met verschillende scenario's. Misschien gaat het om iemand in de 17e eeuw die in de kerk werd begraven. Misschien om iemand die alsnog later in de kerk werd bijgezet. Er zijn ook verhalen die terugvoeren naar de Tweede Wereldoorlog. Maar harde bewijzen ontbreken. Ondertussen loopt er een nieuw onderzoek. Onder meer naar de textielresten die bij de mummie zijn gevonden.
2: Een textielfragment van de mummie, dat gebeurt in Brussel. En daar zijn we van afhankelijk hoe snel dat laboratorium dat onderzoek kan uitvoeren. Dus het zou een kwestie van... Een paar maanden kunnen zijn, maar het zou ook nog een jaar kunnen duren. Dus we houden met alles rekening. We willen echt wel ons best doen om uit te vinden wie deze persoon was. En recht te doen aan zijn verbintenis met de Pieterskerk.
0: Ja, blijft een bijzonder verhaal. Zometeen aandacht voor de bomen aan de Marktweg, want die zijn met oranje plastic ingepakt. Maar ja, de Partij van de Dieren die vindt daar natuurlijk iets van. En de Bomenbond sluit zich bij die mening aan. Hoe het zit, Britt Zwart ging het te bekijken en ik spreek er zometeen hier op Radio West. Eerst nu muziek, Ten Sharp.
3: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: In het kader van de eeuwige roemlijst belde collega Bob Brinkman nog even met de zanger van Ten Sharp, Marcel Kaptein, een Delftenaar. En hij sprak nog even over het succes destijds in de jaren 90 van deze plaat. Het is 6:30 voor 6:30.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.
0: De Marktweg in Den Haag staat bekend als de Oranjestraat van Nederland. En tijdens het wereldkampioenschap kleurt de hele straat oranje. En ook de bomen die worden dan ingepakt. Nou, je raadt het al, de Partij voor de Dieren die vindt daar wat van, maakt zich daar zorgen over en is bang dat die versieringen ongezond zijn voor de bomen. Brit Zwart, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, jij was vanmiddag op de Marktweg. Wat vindt de straat van die ophef?
2: Nou ja, ze waren daar nog steeds druk aan het versieren. Overal reden hoogwerkers nog rond. Eén iemand die daar woont, die ook aan het versieren was, Danny heet die heb ik gesproken. En hij nam eventjes de tijd om te reageren op de, hoe zou ik het zeggen, aanmerking van Partij van de Dieren. Mm-hmm. En we kunnen wel zeggen dat hij het er niet helemaal mee eens was.
0: Nou, laten we eens even luisteren.
3: Ophef vind ik helemaal nergens op slaan. Het is allemaal bevestigd gisteren op tv. Door sommige tv-kanalen is het al, hebben jongen het heel goed uitgelegd. Zoals ook wij het onderzocht hadden. Maar dat hadden we al jaren geleden onderzocht. Dus wij weten echt wel waar we mee bezig zijn. De Partij van de Dieren, die hebben iemand aangenomen die er helemaal geen verstand van heeft. Dat wil ik wel een brief te geven.
2: Ze zeggen de beestjes kunnen dan verstikken in het plastic. Wat heb jij daarop te zeggen?
3: Dat is helemaal niet waar. Want ik bedoel, kijk maar zelf, als je een cel op de grond neerlegt en je laat het een paar weken leggen, dan moet je het eens wegtrekken en moet je eens kijken wat een beestje eronder zit. En om een boom, we hebben 2 jaar geleden hebben we het een keer nagekeken, je wil niet weten wat een insecten daaronder vandaan komen. Echt van alle soorten. Ik denk dat er nieuwe soorten ook bij staan. Dit hoort erbij en ik bedoel, dat doen we om de 2 jaar doen we dat. En als de Partij van de Dieren zei, ik wil het niet, ja, die hebben, ja, kijk, ze hebben natuurlijk wel wat te zeggen, maar ja, dat is alleen wat ze kennen zeggen, maar ja, het uitwerken, dat laat dat maar aan ons over.
0: Ja, Britt, ik hoor het Danny zeggen. Zijn argument is eigenlijk dat die beestjes in de boom helemaal niet doodgaan. En dat er juist heel veel beestjes onder dat cel gaan leven. Heeft een expert hier nog iets over te zeggen?
2: Nou ja, een expert wel. Ik heb ook nog geprobeerd Partij van de Dieren te bereiken. Zij hebben nog niet gereageerd. Ik heb dus iemand gesproken van de Bomenbond. Haar naam is Marlies Spaanders. En zij is net zoals de Partij van de Dieren heel duidelijk over dat het niet zo goed is voor de boom. Mm-hmm. Ze noemde naast de beestjes, die Danny ook net noemde, ook de boom zelf, die veel temperatuurverschillen kan ervaren door plastic. Dat is niet goed voor een boom.
0: Ja.
2: Overdag kan het heel heet worden en dan kan de boom dus gaan zweten. Dan kan er schimmel komen en in de avond kan het heel erg afkoelen en dan wordt het weer te koud voor zo'n boom.
0: Ja.
2: Beestjes zouden juist volgens haar stikken. Ze noemde ook nog een aantal andere dingen op. Daar heb ik ook nog een fragmentje van.
4: We willen natuurlijk dat Nederland zo lang mogelijk mee blijft doen in het WK. Maar dat betekent ook dat dat plastic heel lang om die bomen blijft zitten. En hoe langer het blijft zitten, hoe slechter het eigenlijk is. Want overdag wordt het warm onder dat plastic. En 's nachts koelt het juist weer af. Waardoor er condens ontstaat onder het plastic. En dat zorgt ervoor dat die bast heel lang nat zal blijven. En dat kan weer zorgen voor schimmels en rotting. Er leven ook korstmossen en andere mossen op zo'n stam. Die kunnen doodgaan. Diertjes die in de stam leven, die kunnen er niet meer in of uit. Dus ik zou zeggen van, nou, versier de huizen en de lantaarnpalen, maar niet de bomen. Die zou ik overslaan.
0: Nee, Britt, de een zegt dus dat het slecht is voor de beestjes in de bomen. Die ander die is ervan overtuigd dat er juist meer beestjes zijn door alle insecten die op het cel zitten.
2: Ja, klopt. Nou ja, dat is dus naast het temperatuurverschil een van de redenen waarom het slecht zou zijn voor de bomen. Ik heb daarom ook nog even aan Danny gevraagd of hij zodra het WK is afgelopen, of hij eventjes een filmpje naar mij wil sturen met het cel dat van de bomen komt. Kunnen we toch eventjes zelf gaan checken ook of er dus beestjes op zitten? Kan hij dat ook gelijk even doorsturen naar de Bomenbond om toch nog even ze gelijk te halen. Maar die zie ik dus nog tegemoet.
0: Oké, nou ja, we horen dus nog wel van je zodra ze aan het afbouwen zijn.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel.
2: Doei, doei.
0: Pretenders.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: 3,5 minuut over 5:30, de hoogste tijd voor het nieuws. Melle Tuyck, goedemiddag.
10: Goedemiddag Bas. Boas in Boas moet ik zeggen. Ja, ik zit met Bas in mijn hoofd. Boas.
9: Bedankt.
10: Boas in Den Haag mogen minderjarige overtreders sinds 1 juni vaker doorverwijzen naar bureau Halt of een waarschuwing geven. Dat komt door een landelijke wijziging van het Openbaar Ministerie. Voorheen konden Boas bij sommige overtredingen minder snel kiezen voor een halttraject, waardoor jongeren vaker een boete kregen. En met de nieuwe regels moet dat veranderen. Een leertraject past volgens de gemeente beter bij jongeren en voorkomt soms een strafblad. De verandering geldt voor jongeren van 12 tot 18... die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Dat gaat bijvoorbeeld om overlast op straat, alcoholbezit of vernieling. De handhavers werken vooral in Eskamp en Scheveningen, waar veel jeugdoverlast is. Het aantal boetes aan minderjarigen steeg vorig jaar flink, en de gemeente verwacht dat dit door de nieuwe aanpak weer daalt. En in Leiden hebben bewoners gistermiddag actie gevoerd in de Morsstraat. Een deel van de stoep werd afgezet met rood lint om te protesteren tegen fout geparkeerde auto's in die smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put zorgen de auto's vaak voor onveilige situaties en hinder voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. Op de grond schreven actievoerders met krijt NP, dat staat voor niet parkeren. En ook spraken zij automobilisten aan, blokkeerden ze plekken met stoelen en banken. Voorlopig blijft het bij deze actie. De buurtvereniging wacht eerst op een reactie van de gemeente. Je hoort Ron Zandvliet van buurtvereniging De Put.
11: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morsstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morsstraat, maar wel veilig.
10: En tot slot eigenaren van een sportschool op de Haagse Binkhorst, die maken zich zorgen over hun toekomst. De sportschool van Koen de Heer en zijn twee compagnons die moet binnenkort weg, omdat er een nieuwe tramlijn wordt aangelegd. De ondernemers hebben al een nieuw pand gevonden in Den Haag, maar daarvoor krijgen ze geen vergunning van de gemeente.
12: Nee, de gemeente wil ons geen vergunning afgeven, helaas. Ook al hebben we een prachtig passend pand gevonden, waar we niemand in de weg zitten, waar de bewoners oké met ons zijn, waar de vereniging van eigenaren van het pand oké zijn. Maar ja, er is één factor die niet oké is, dat is dus de gemeente.
10: Ja, volgens de gemeente is een vergunning niet mogelijk voor die locatie. De sportschool zou niet in het omgevingsplan passen. En tegelijk zegt de gemeente wel dat ze de sportschool graag wil behouden voor de Binkhorst. Volgende week gaan de gemeente en de eigenaren met elkaar in gesprek om te kijken of er op een andere plek iets gevonden kan worden.
9: Het weer krijg je van Huub Mizee.
13: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar er kunnen ook nog een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind komt vannacht uit richtingen tussen zuid en west en is overwegend matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon in de loop van de dag. Vooral 's middags komt er meer bewolking en later in de middag of in de avond valt er enige regen. De wind is morgen westelijk, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 17 graden. Vrijdag is het overwegend bewolkt, komen er enkele buien voor en wordt het 18 graden. Zaterdag is er geregeld zon, blijft het op de meeste plaatsen droog en ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
9: Radio West files en vertragingen krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Er staat een dozijn files in onze regio. Er zijn eigenlijk geen bijzonderheden. Alles bij elkaar opgeteld, net geen 70 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je overduidelijk de meeste vertraging. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid doe je er 20 minuten langer over. 10 minuten vertraging heb je op de A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein.
9: Dankjewel en tot later.
14: Hoi hoi.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Heerlijke analoge disco, leunend tegen de jaren 80. Sister Sledge, The Greatest Dancer. En over jaren 80 gesproken, straks tussen 6 en 7 louter platen uit dat tijdperk. En dit is er ook zo eentje, 1984. Daar komt deze plaat vandaan. Bruce Springsteen natuurlijk, I'm on fire. Zometeen de kopstaartplaat. We zoeken een plaat die begint met het woord vrienden. Nou, ik heb een hoop suggesties gehad welke het is geworden. Je hoort het zometeen.

0: En daar verdwijnt hij dan weer langzaam in de verte. Bruce Springsteen. Bijzonder plaatje blijft dit, hè? I'm on fire. Tijd voor...
1: De kopstaartplaat.
0: Ja, we zijn op zoek naar een vriend of naar vrienden. Want Goedenacht Vrienden van Reinhard Maaij, dat was gisteren de kopstaartplaat. En vandaar dus de zoektocht naar vrienden, vrienden, vrienden. Of een andere vertaling. Het is allemaal prima. Nou, hier zijn de reacties. Romeo Sadlo die schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Ik heb vrienden vertaald naar het Nederlands. En dan kom ik op Vrienden blijven doen we altijd van Tino Martin. Fijne uitzending en tot de volgende kopstaart. Dankjewel, Romeo. Tilly Vertuinzen schrijft... Goedenavond, lieve Bas. Ja, dat is toch wat. We blijven lekker in het Duits, wat mij betreft. Geen verkeerde muziek, ik hou ervan. Roland Kaiser, dat is nog steeds een van de topzangers in Duitsland. Freunde bleiben is daarom mijn suggestie. Een gezellig half uurtje nog. Nou ja, nog iets langer natuurlijk. En een fijne avond. Een grüßen aus Lisse. Dankjewel, Tilly. Sam van der Meulen schrijft... Hey Bas, ik hoop dat ik nog op tijd ben voor de kopstaartplaat. Ja, een klein beetje eerder zou makkelijk zijn, Sam. Maar het is gelukt, hoor. Graag zou ik Vrienden voor het leven van Danny de Munk willen aanvragen. Als je het mij vraagt, een heel vrolijk nummer dat precies goed aangeeft... waar echte vriendschap voor zou moeten staan. Groetjes en een fijne avond, Sam van der Meulen. Dankjewel, Sam. Piet van der Poel schrijft... Hey Bas, bedankt voor het draaien van Goedenacht Vrienden van Reinhard Maaij. Daar kwamen bij mij weer allerlei mooie herinneringen bovendrijven. En voor de nieuwe kopstaartplaat kom ik uit bij De Vrienden van Vroeger... van Boudewijn de Groot uit 1975. De tekst van Lennart Nijgen en de muziek van Boudewijn de Groot... vormen samen zo'n typisch melancholisch en poëtisch geheel... waarin hun samenwerking altijd heeft uitgeblonken. Het nummer ademt volwassen worden, nostalgie, verloren vriendschappen... en het stille besef dat sommige dingen voorgoed achter je liggen. En juist daardoor krijgt het een zachte, weemoedige schoonheid. Dat heb je weer mooi omschreven, Piet. Dank je wel. Willem Spaans die schrijft... Habas, vandaag ga ik op de Italiaanse tour. Ik heb het woord vriend, vriendin vertaald naar het Italiaans. En dan kom je op amica dona mia, wat mijn vriendin of mijn vrouw betekent. En daarom wil ik graag voorstellen... amica dona mia van Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, beter bekend als Eros Ramazzotti... is een Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer. En ik vind vooral de melodieën van zijn songs prachtig. De woorden waren dat van Willem Spaans uit Voorburg. Dankjewel, Willem. Kees Pronk die schrijft... Dag Bas, ik draai met mijn suggestie voor de kopstaartplaat... de zaak even in een loop. Ik nomineer namelijk Friends Will Be Friends van Queen... komt van hun album A Kind of Magic uit 1986. En het was de 30e single van de band in Engeland. Met groeten van Kees. Kees, dank. Geer en Carla Slootweg schrijven... Wij kiezen als kopstaartplaat... echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. En één persoon weet wat we ermee bedoelen. Volgend jaar gaan we elkaar ontmoeten in Zuid-Afrika. Groetjes van Geer en van Carla. Ja, en dan de reactie van Jan Keizer... Gaat er een lampje branden. Die schrijft, hoi Bas, toen ik hoorde waar de volgende mee moest beginnen, wist ik het direct. Gedurende de tijd dat ik naar Radio West luister, heb ik prachtige vrienden leren kennen. En ik wil niemand uitsluiten, maar ze weten wie ze zijn. En daarom, Danny de Munk, vrienden voor het leven. Geen druk of geen verplichting, maar het voorlezen alleen al zou voor mij voldoende zijn. Dat is bij deze gebeurd, Jan. En Koos Enthoven, hij zegt... Hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag is van de Britse band Duran Duran... met Friends of Mine uit 1981. Duran Duran, een new wave band die in 1978 is ontstaan. Bekend natuurlijk door onder andere zijn titelsong... A View to a Kill van de gelijknamige James Bond film. En ook traden ze in 1984 op bij het Live Aid concert. Ja, wie... Dat was 1985 trouwens, Koos. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. Maar ja, als je dat gezien hebt, dan vergeet je dat nooit meer, laat ik het zo zeggen. Goed, lieve mensen, de kopstaartplaat. Tam, tam, tam, tam, tam. We blijven nog even bij het Duits. We gaan naar Freunde bleiben van Roland Kaiser. De kopstaartplaat voor vandaag.

0: Ook op startplaat van vandaag Roland Kaiser, Freunde bleiben. Lekker hoor, een lekkere Duits moppie is dat. Zometeen is het 6 uur, dan krijg je natuurlijk het nieuws. En na 6, tussen 6 en 7 om precies te zijn.
1: 80's at 6.
0: Als jij het leuk vindt om een plaatje uit de jaren 80 aan te vragen, van harte uitgenodigd natuurlijk. Bas@omroepwest.nl. En dat geldt ook voor de nieuwe kopstaartplaat die we morgen zoeken. Dat moet dan een plaatje zijn dat begint met met een vervoeging van het werkwoord blijven. En dat mag in alle talen, is allemaal prima. Doe je best. En dit is tot 6 uur. Lekker hoor, goud en oud. Nou ja, 94, valt voor mij. Marco Borsato, de meeste dromen zijn bedrog.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Zometeen in het laatste uurtje van West komt thuis.
12: 80's at 6.
11: Als jij nog een plaatje wil horen uit de jaren 80, stuur me dan een mail. bas@omroepwest.nl. Anderhalve minuut over 6. Het nieuws met Melle Tuik.
13: Een sportschool op de Haagse Binkhorst moet binnenkort weg vanwege de aanleg van een tramlijn. De eigenaren hebben al een nieuw pand gevonden, maar krijgen daarvoor geen vergunning van de gemeente. De gemeente zegt de sportschool wel te willen behouden in de Binkhorst. Volgende week praten beide partijen over een mogelijk andere locatie. BOA's in Den Haag kunnen jongeren sinds 1 juni vaker een waarschuwing geven of doorverwijzen naar bureau HALT in plaats van direct een boete uitdelen. Die landelijke regel moet voorkomen dat jongeren onnodig een strafblad krijgen en meer inzetten op een leertraject. De gemeente verwacht dat het aantal boetes daardoor daalt na een duidelijke stijging vorig jaar. En de Koningstunnel in het centrum van Den Haag is in beide richtingen afgesloten tussen 9 uur vanavond en 6 uur morgenochtend wegens onderhoud. Het gaat om regulier onderhoud dat elk kwartaal plaatsvindt. Verkeer richting Scheveningen en richting Binkhorst wordt omgeleid. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Westfielis en vertragingen. Edwin, Dennis, mooi bij de ANWB.
6: In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid.
12: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

Vriendschap van het Goede Doel, 1983. Goedenavond, 11 over 6. West komt thuis op Radio West, derde en het laatste uurtje. En op woensdag, dan draai ik altijd alleen maar plaatjes uit de jaren 80 tussen 6 en 7. Nou, jouw verzoekje is ook van harte welkom. En dat is niet aan Dovermans oren gericht geweest, want ik heb een aantal mails binnengekregen. Ik denk net niet voldoende voor het hele uur, maar het loopt lekker op deze manier. Zometeen het rondje regio. Woensdag gaan we altijd even buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Nou, ik ben benieuwd wat Aniek Enthoven deze week voor me heeft meegebracht. En zo rond 6:15 speel ik met jou dat spelletje in zijn achteruit. Ik wou bijna zeggen welke titel ik in zijn achteruit had gezet. Ja, dat moet ik natuurlijk niet doen, want dan houdt het heel gauw op met alle moeite die je dan steekt in het maken van zo'n opgave. Nee, dat doen we niet. Het spelletje in zijn achteruit. Dus natuurlijk een plaat uit de jaren 80. En een hele succesvolle plaat, kan ik wel zeggen. Niet per se een van de meest bekende van de band die ik daarvoor gebruikt heb. Nou, laat dat dan een tipje van de sluier zijn. Eerste verzoekje van de avond dat ik ga draaien, dat is afkomstig van Willy Peters. Want ze stuurde mij een verzoekje. Ze schrijft het plaatje dat ik aanvraag. Dat is Anak van Freddy Aguilar. En dat is dan speciaal voor mijn Filipijnse familie. Blijft een mooi liedje.

het liedje Anak van Freddy Aguilar. Ja, het is in het Filipijns. Ik heb even heel snel een LOE-cursus Filipijns gedaan. Het gaat over een kind. Hè. Anak betekent kind. Autobiografisch nummer over onvoorwaardelijke ouderliefde, berouw en vergeving. Hetzelfde het verhaal van een zoon die zich afzet tegen de verwachtingen van zijn ouders.

0: vergiffenis te vragen. Nou ja.
1: Rondje regio.
0: Dan heb ik je weer even bijgepraat over het Filipijns van Freddy Aquilar. Het blijft een mooi melodietje, dat kunnen we allemaal mee blaren. Annieke Enthoven, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Het rondje regio. Nou, we gaan samen even buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Ja, wat is het vanavond geworden?
2: Ja, we doen het beide en we beginnen even in Zoetermeer. En daar komt niet zo goed nieuws vandaan, hoor. Want het aantal woninginbraken in die stad, dat is vorig jaar met 57% gestegen.
0: Oeh, dat is heel veel.
2: Dus dat is echt, ja, dat is heel veel. Terwijl dat een beetje ouderwetse criminele activiteit tegenwoordig is, hè, woninginbreker.
0: Ja. Absoluut, het is een beetje analoog, een beetje uit de tijd.
2: Ja, dat gebeurt helemaal niet zoveel meer. Sterker nog, sinds 2017 is dat, of 2016 is het eigenlijk in heel Nederland gestaag gedaald.
0: Ja.
2: En met een dieptepunt natuurlijk in coronatijd. Iets sluit het slop gekomen, maar nog steeds een beetje een uitstervende activiteit. Niet in Zoetermeer vorig jaar. Daar zijn behoorlijk wat inbraken gepleegd. 140, terwijl het jaar daarvoor het maar om 89 inbraken ging.
0: Ja.
2: Ja, hoe dat nou kan, die stijging, dat blijft onduidelijk. Zowel de PVV als D66 die stelden schriftelijke vragen over die stijging. Maar de gemeente en de politie hebben er eigenlijk niet echt een verklaring voor.
0: Oh ja. Is het wel duidelijk dan in welke wijk bijvoorbeeld zoiets dan zo enorm is toegenomen? Is dat toe te spitsen op één wijk of is dat juist over de hele stad keurig verdeeld?
2: Nou, er zijn wel meerdere wijken waar het flink gestegen is. Met als topper Rokkeveen.
0: Mm-hmm.
2: In de wijk Rokkeveen werd 39 keer ingebroken vorig jaar. En dan voornamelijk in augustus en december. Nou, dat is niets nieuws onder de zon, hè. Augustus is de vakantiemaand. En december, dat zijn de donkere dagen waarop we allemaal Kerst en Sinterklaas bij andere mensen thuis gaan vieren.
0: Ja.
2: De gemeente wel, het eerste kwartaal van dit jaar laat alweer een daling in de woninginbraken zien. Dus hopelijk zet deze trend zich door. Ze attenderen bewoners er ook nog een keer op dat je er zelf ook heel veel aan kan doen, hè? Goede verlichting, een deurbelcamera nemen bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar de PVV laat het er niet bij zitten. En die zegt, wij willen eigenlijk wel een concreet actieplan zien van het college. Waarin ze beschrijven hoe ze die woninginbraken gaan aanpakken.
0: Ja.
2: En ook wat meer cameratoezicht. Voornamelijk dus in Rokkeveen, waar het er heel veel waren.
0: Ja, heel bijzonder. Nou, dat is inderdaad tegen de stroom in dat het dan zo enorm toeneemt. Echt heel erg is toegenomen. Heel, heel bijzonder dit. En dan heb je nog iets uit Leidschendam-Voorburg, hè?
2: Jazeker, daar leuker nieuws, tenminste voor een heleboel mensen denk ik. Daar gaan daar gigantisch veel woningen gebouwd worden. Het officiële startschot voor de bouw van de nieuwe woonwijk Overgoo in Leidschendam-Zuid is gegeven. Kortom, de handtekeningen zijn gezet. Er lagen al heel lang plannen, hè. Dit is echt al heel oud, dit plan. Er staan nu allemaal kantoren daar in Overgoo. En er komen straks 975 woningen, dus dat is echt heel wat.
0: Ja.
2: De meeste van die kantoren gaan tegen de vlakte. En wethouder Bianca Bremer is er heel erg blij mee.
3: Trots, maar vooral ook dankbaar dat het gelukt is. Het project kent natuurlijk al een hele lange adem. En de afgelopen 4 jaar hebben we met het ambtelijk team samen natuurlijk keihard gewerkt om dit uiteindelijk in goede banen te leiden. Ja, het is een complexere gebied, hè, met meerdere kantoren, maar ook met meerdere eigenaren. En iedereen komt op voor zijn of haar eigen belangen. Nou, daar begon het eigenlijk al mee. Dus op een gegeven moment is het tijd bij elkaar zetten van jongens, wat willen we? De gemene deler zoeken, nou, die heb ik weten te vinden. En vanuit daar kan je door.
0: Ja, Aniek, is dat die wijk Overgoo, is dat wellicht die strook kantoren waar onder andere vroeger het CBS-kantoor hield?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, Bas.
0: Nee,
2: het CBS-kantoor hield. Het is...
0: Dat is misschien meer Leidschendam. Ik denk dat ik je inderdaad op een verkeerd spoor zit nu. Maakt niet uit. Ik ben je aan het afleiden. Ga door.
2: Het is de strook tussen de Vliet en de A4 en de N14 in.
0: Mm-hmm.
2: Het is echt Leidschendam-Zuid. Dus het is een beetje apart van de rest van Leidschendam. En dat is ook de reden waarom veel mensen die er nu wonen in Leidschendam-Zuid een beetje sceptisch over de plannen zijn. En dan druk ik me licht uit.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Een heleboel nieuwe woningen erbij, want die zijn nodig. Maar die mensen die daar nu wonen, die zeggen... ja, het openbaar vervoer is hier slecht in Leidschendam-Zuid...

0: Mensen betekent meer auto's. Wij hebben nu al heel veel moeite om de wijk uit te komen. En dan hebben ze het vooral ook over het feit dat ze naar het noorden moeten. Hè. Dan sta je in de file bij de tunnels. Of ze moeten over dat krappe sluisje in Leidschendam, wat het verkeer nu eigenlijk al niet aan kan. En zij vinden dat de gemeente daar veel te weinig over nagedacht heeft. En zijn bang voor verkeerschaos als er straks inwoners bijkomen voor die 975 woningen.
1: Ja.
0: Ja, die woningen gaan er komen, maar het gaat nu om de randvoorwaarden. Hoe gaat die wijk ontsloten worden? Waar komen er wegen? Komt er wellicht een extra tramhalte bij? Daar wordt allemaal nog over gepraat. En allereerst op 23 juni, want dan gaat de Raad van Leidschendam-Voorburg zich hierover uitspreken.
1: Okidokie. Nou, Aniek, dank je wel en een fijne avond, hè?
0: Voor jou ook, Bas.
1: Joe.
2: Dit is West Komt Thuis.
1: Mailtje binnengekregen van Roy Lodders. Die vraagt een plaat aan een bijzonder, hoor. David Bowie. Met God Only Knows.

Ah, bijzonder hoor, deze. God Only Knows, David Bowie. Ik ga een verzoekje bij elkaar rapen. Dat wil zeggen, twee verzoekjes, die gooi ik op één hoop. Verzoekje van Ben Mol, die wilde graag een plaat horen van The Simple Minds. Hij had als idee Don't You Forget About Me. Heerlijk natuurlijk, hè? Belfast Child, prachtig natuurlijk. En Geer Slootweg, die wilde ook graag The Simple Minds horen met deze plaat. All the Things She Said. Ik denk, nou, Ben vindt dit ook goed, dat kan niet anders. Nummer 1985, tot aan het dagoverzicht met Medde Tuik.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
10: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
11: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
12: Inmiddels is het 6:53 op Radio West. Het dagoverzicht met Melle Tuyck. Melle, goedenavond.
13: Goedenavond Bas. Ik heb inderdaad weer een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Het buitenbad van het Polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. Tijdens gepland onderhoud bleek dat de schade aan de zwembadwanden veel ernstiger is dan vooraf werd verwacht. En de schade is zo groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Dat meldt de gemeente Zuidplas. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik blijven maken van de overige faciliteiten van het Polderbad. En onder het motto Delft pakt door gaan Pro, D66 en Stip de komende jaren Delft besturen. De titel van het nieuwe coalitieakkoord is toepasselijk. In grote lijnen gaat de nieuwe coalitie verder op de door voorgangers ingeslagen weg. In het oog springt wel meteen een actieplan waarbij 20 miljoen euro wordt ingezet voor meer betaalbare woningen. Je hoort Rinske Wessels, de lokale fractievoorzitter van Pro, over deze plannen.
14: Als er bestaande plannen zijn met voldoende betaalbare woningen erin, maar die niet verder komen om vanwege netcongestie of parkeerdruk of ergens een reden waarom het vertraagt, dat je middelen in kunt zetten om te zorgen dat het vooruit kan.
13: Het is nog maar de vraag of de coalitie het aantal van 2000 woningen ook haalt. Zo spelen er uitdagingen met name op het gebied van netcongestie. En de rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelde dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. En de provincie Zuid-Holland trekt 15 miljoen euro uit voor het kopen of huren van busstallingen. Dat hebben provinciale staten besloten bij de voorjaarsnota voor 2026. Volgens het provinciebestuur is het belangrijk dat deze stallingen, waar ook laadpunten voor elektrische bussen zijn, in eigen beheer komen. Zo wil de provincie voorkomen dat vervoersbedrijven met elkaar in conflict raken bij de overgang van OV-concessies. En BOA's in Den Haag mogen minderjarige overtreders sinds 1 juni vaker doorverwijzen naar bureau Halt of een waarschuwing geven. Dat komt door een landelijke wijziging van het Openbaar Ministerie. Voorheen konden BOA's bij sommige overtredingen minder snel kiezen voor een halttraject, waardoor jongeren vaker een boete kregen. Een leertraject past volgens de gemeente beter bij de jongeren en voorkomt een strafblad. Het aantal boetes aan minderjarigen steeg vorig jaar flink en de gemeente verwacht dat dit door de nieuwe aanpak weer daalt. En in Den Haag gaat vandaag in de Koninklijke Schouwburg het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. Tijdens deze speciale jubileumvoorstelling zie je vier dynamische duo's en vertelt cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
15: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
13: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studenteninitiatief en groeide uit tot het meest prestigieuze cabaretfestival van Nederland, waar de carrières van talloze grote namen begonnen, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En tot zover, Bas, een overzicht van de belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: Melle, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
16: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar er kunnen ook nog een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind komt vannacht uit richtingen tussen zuid en west en is overwegend matig. En de temperatuur daalt tot ongeveer 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon in de loop van de dag. Vooral 's middags komt er meer bewolking en later in de middag of in de avond valt er enige regen. De wind is morgen westelijk, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 17 graden. Vrijdag is het overwegend bewolkt, komen er enkele buien voor en wordt het 18 graden. Zaterdag is er geregeld zon, blijft het op de meeste plaatsen droog en ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
12: Huub, dankjewel. Een heel klein beetje verkeersinformatie nog. Dennis Mooij bij de ANWB.
17: Er staat nog één file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid doe je er 5 minuten langer over.

0: Een verzoekje van Martin Mulder, The Outfield, 1986, Your Love.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik dat spelletje weer en dit is de opgave. Ja, dat lijkt me dus te doen, hè? Zometeen dat spelletje na deze prachtige plaat van Peter Gabriel. Het ideetje daarvan komt van Marco Lotter. Ik vind het een prachtig nummer en dit laat je echt de jaren 80 horen. Nou, absoluut hoor. In Your Eyes. Zometeen dat spelletje 070-390-5454.

0: Een ideetje van Marco Lotter om deze plaat eens te draaien. Peter Gabriel, In Your Eyes. Een schitterend nummer blijft dit toch. Heb je wel eens live versies hiervan gezien? Met name ook met die zangeres erbij, die Paula. Paula nog wat, ik ben haar achternaam vergeten, maar ach, ach, ach, wat is dat goed. Peter Gabriel dus.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn we nu toe aan het spelletje In zijn achteruit. Nou, dat was niet aan dovemans oren gericht. Ik heb maar liefst contact met 5 mensen. Erik, een goede avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Dag, Mustafa, goede avond.
3: Oh, een goede avond,
0: heer. John Martinez, goede avond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Dag, Barry, goede avond.
5: Hallo.
0: Dag, Dick, goede avond.
6: Ja, goedenavond, is het.
0: Zo, nou hebben we een voorstelrondje gehad. Hartstikke goed. Fijn dat jullie allemaal gebeld hebben, jongens. Ik zal die opgave nog even laten horen, maar eigenlijk is het voor de bühne. Ja. Erik, herkenbaar?
4: Ja, als ik het goed heb wel. Het is gewoon een wilde gok.
0: Een wilde gok, zeg je. Nou, dan ga ik ook even langs Mustafa. Mustafa, een makkelijke opgave van vanavond?
3: 50-50.
0: 50-50, oh, dat is leuk om te horen. Nou, John, moeilijk of makkelijk?
7: 50-50.
0: Ook 50-50. Valt me van jullie tegen, jongens. Barry, goed of makkelijk? Of moeilijk of makkelijk?
3: Je moet het horen, hè. Ik hoor wel meer dingen, maar je moet het wel horen. Ja, dat is het.
0: Ja,
3: als het makkelijk is, dat weet ik niet. Maar
0: nee,
3: voor de ander misschien niet, maar ik hoorde het in één keer. Dus.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, en de man die het ook in één keer hoorde, dit was het eerste wat hij brulde. Die gaf gelijk het antwoord. Dag Dick, ja, je mag het nog niet geven, want Erik is voor je.
6: Natuurlijk. Nee, maar jij was,
0: je was zeer overtuigd in ieder geval. Hè?
6: Ja, zeker. 200%.
0: 200%. Nou, daarom. Erik, ik ben bij jou. Jij mag als eerste zeggen wat je denkt dat het is.
4: Ik dacht dat het de police was met message in een bottle.
0: Message in een bottle. Erik, mag ik jou vriendelijk dank zeggen voor het bellen van vanavond?
4: Dan had ik het dus niet goed.
0: Dat klopt. Nou ja, je had het ook niet helemaal fout. Zal ik het daarbij laten?
4: Ja, nee, is goed. Dan de volgende keer gewoon weer beter en een fijne avond.
0: Ja, Erik, jij ook. Bedankt dat je gebeld hebt. Hoi, hoi.
4: Nee, hoi, hoi.
0: Mustafa, daar ben ik bij jou aanbeland. Hoe vind je dat?
8: Hoi,
0: goeie avond. Hoi. Zet je radio wat harder, dan zijn we vanavond om 12 uur nog bezig.
8: Ik snap hem. Weet je hoor. Mag wel een snippie in, als het mag?
0: Nou, probeer eerst eens een schot voor open doel te doen.
8: Zo heb ik het fout. Okay.
0: Maar als jij goed geluisterd hebt naar de vorige kandidaat, dan ben je al een stuk geholpen.
8: Ik denk ook de police. En ik zou denken...
0: Ja, je houdt het spannend.
8: Ik denk iets met de police. Ik ken niet zoveel plaatjes met de police.
0: Oh, nou, denk er nog maar even over na, Mustafa. Dan ga ik even naar John Martinez. John, je was ook niet helemaal zeker. Wat denk je dat het is?
7: Nou, ik dacht inderdaad Sting of de police. Maar ik dacht, don't say close to me.
0: Aha. Zullen we eens kijken? Tja. Ja hoor. Ja. Barry, had jij dat ook?
5: Ja, helemaal top. Zeker.
0: Ja, en Dick, jij riep het sowieso al, hè?
6: Ja, ik krijg nogal wat.
0: Krijg nou niks. Ja.
6: Gefeliciteerd.
0: Ja, Dick, dankjewel voor het bellen. Doe dat nog vaker. Je bent van harte welkom. Ja. Joejoe.
6: Ik bel alleen als ik het weet.
0: Ja, oké. Nou, maakt niet uit. Dag. Dat was Dick. En Barry, ja, dankjewel ook voor het bellen.
5: Ja hoor.
0: Dag, tot de volgende. Mustafa, weet je het nou al?
8: Ja, de policeman stand close to me was het.
0: Don't stand so close to me. Dat is inderdaad een goede antwoord. John, goed gedaan. Ben jij een beetje een liefhebber van de muziek van de police?
7: Nou, ik zal een heel verhaal vertellen.
0: Ja, vertel.
7: We waren pas getrouwd. En toen woonde ik in de Weimarstraat. En er was een bandje bij ons naast ons zolder aan het oefenen. En die zong van mes in de bottel.
0: Ja.
7: En dat ging in een half uur, dat ging 3 uur, 4 uur door.
0: Waarom was dat?
7: Heel hard, hè?
0: Ja.
7: Nou, maar ik werkte in een radiowinkel, Radio Duivenstein. Daar heb ik 30 jaar gewerkt. Heb ik een paar hele grote jamerboxen neergezet.
0: Mm-hmm.
7: En dan had ik een versterker van Technics van 300 watt. Die heb ik tegen de muur aangezet. En toen heb ik die speaker aangezet. Op vol volume gezet zijn we weggegaan. En toen kwam ik terug. Ja. En toen zegt die man van... kun je een beetje rustig handig voor. We zijn nummers opmaken voor een demo.
0: Ja.
7: Ik zeg, nou, weet je wat ze wil doen? Moet je lekker in de studio gaan zitten.
0: Ja.
7: En niet op Polder in de Weimarstraat.
0: Ja.
7: De kinderen stapelen. Nou, dat heb ik wat gehoord.
0: Nee. Nou, dat was dus koekje van eigen deeg, hè?
7: Wat is?
0: Dat was een koekje van eigen deeg.
7: Wat zijn die bent toevallig?
0: Ja. Nee. Ik speel geen drums en ook geen gitaar, zeg maar. Ik speel twee vingers toetsen en dat is het.
7: Dat was echt niet normaal.
0: Nee.
7: Door morgen heen. Nou, die man heb het geweten.
0: Ja.
7: 3 weken later kwam hij bos bloem brengen. Zegt hij, sorry.
0: Mooi verhaal, dit.
7: Maar het is wel gebeurd, hoor.
0: Ja. Ja, nee, ik geloof jou ook. Hé, hey John, mooi verhaal. En je had het ook helemaal goed. Je krijgt van mij dat puzzelboek natuurlijk. En ik ga die plaat even lekker draaien. Vind je niet?
7: Oké, lijkt me goed, Tom.
0: Okidoki. Hey, bedankt voor het bellen. Ja, fijne avond.
7: Hoi.
0: Dag. John Martinez uit Den Haag gaf het goede antwoord. The Police, don't stand so close to me.

oplossing van het spelletje in zijn achteruit. The police don't stand so close to me. Met dat mooie verhaal van Sean Martinez erbij. Hè, hoe die even wraak nam op die oefenende band daar zo. Aan de Weimarstraat, waar hij dus zo enorm veel last van had. Het laatste plaatje van vanavond is een verzoekje. Kan hem niet helemaal draaien, maar wel een heel stukje. Michael Bolton, Hans Everstein, vraagt de plaat aan. Ik zou er een groot plezier mee doen. Nou, met alle vormen van genoegen natuurlijk. Allemaal een fijne avond. Michael Bolton.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
9: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
11: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
9: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
7: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
8: Goed, man.
9: Ja, tot dan.
8: Kom uit Rotterdam, ja.
9: Alles leeg.
6: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
10: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
6: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
9: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
8: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Tot 11 uur, Roman

0: moderne tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
6: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
5: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepbestadverteren.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Ruilschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De ruilschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: In het voetbal zijn er momenten...
14: Bergkamp 2-1!
13: ...die impact maken.
15: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
16: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
13: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
17: Malen, ja! Ho, ho, ho.
18: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Journalisten van de podcast NRC Vandaag stelden verschillende AI-chatbots steeds dezelfde vraag. Eerst vanuit de man en daarna vanuit de vrouw. Een paar antwoorden. De ideale man is duidelijk en sterk. De ideale vrouw is bewonderend en lief. En ze zeurt niet als de man even rust wil. De ideale mannelijke presentator straalt gezag en kennis uit. De ideale vrouwelijke presentator warmte en gezelligheid. En ze glimlacht veel, etc. Opmerkelijk hoe zulke moderne technologie als een chatbot ineens lijkt te stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Welkom bij het Oog. Moet je mensen bewapenen met pepperspray? Die vraag ligt op tafel. Niet alle mensen, maar mensen die bedreigd worden. Het is een idee vanuit het kabinet. Danique de Jong van Wij Eisen de Nacht Op komt op dit uur naar de studio om haar kijk op de zaak te geven. Een nieuw liberaal manifest voor de VVD. Zaterdag moet het af zijn met daarin de grondslagen, principes en idealen van de partij. Gaat dat wel lukken voor zaterdag? Wilma Borgman die doet verslag. Argentinië wil de primeur, een volledig door AI geleid bedrijf. En daar meerdere van, directie, personeel, allemaal AI, geen mensen aan boord. Nart Wielaert die probeerde dat al uit in Nederland en vertelt er straks over. A Wolf Among the Swans is een film nu te zien in de bioscoop. Vertelt het verhaal van de legendarische Braziliaanse sterballetdanser Thiago Soares en zijn mentor Dino Carreira. Danseres Floor Eimers die keek de film en had Soares zelf onlangs nog aan de telefoon. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 10 juni.
2: Het kabinet wil kijken of het bezit van pepperspray deels kan worden toegestaan.
3: Het gaat om mensen die een hoger risico lopen op femicide. Op geweld tegen hen omdat zij een vrouw zijn.
2: Dan moeten we denken, aan
3: mensen die risico lopen op eergerelateerd geweld. Maar ook aan mensen die gestalkt worden door een ex. Of die in een gewelddadige relatie zitten of zaten.
2: Hoewel mensen nu geen pepperspray in de tas mogen hebben, wordt het middel toch vaak gekocht in Duitsland. Deze man heeft klanten in
4: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Friesland, Groningen.
2: Het kabinet heeft gekeken naar lessen die zijn geleerd in Denemarken. Daarom ziet minister Van Wil niets in het vrijgeven van pepperspray voor iedereen.
3: In Denemarken zag je dat ze het eerst gelegaliseerd hadden voor iedereen. Daardoor ook meer rechtszaken kregen, dat pepperspray ook gebruikt werd. Bijvoorbeeld bij overvallen of juist tegen de slachtoffers.
2: Al vindt de verkoper legalisatie wel een goed idee.
4: Waardoor het een stukje veiliger voelt om over straat te gaan.
2: De GasUnie maakt zich zorgen.
5: Omdat we echt de laagste vulgraden nu hebben die we ooit gehad hebben in Nederland. Maar ook de laagste van Europa.
2: De opslag is nu voor 19% gevuld, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd 50% was. Het is nu tijd voor actie.
5: Je kan namelijk niet zo'n berging in een paar weken vullen. Dat duurt echt maanden. En dat betekent dat je nu echt op maximale snelheid moet vullen.
2: De minister van Klimaat legt de verantwoordelijkheid bij de energiemaatschappijen.
6: Want die hebben uiteindelijk ook dat gas verkocht aan bedrijven en huishoudens. En hebben ook de verplichting om te leveren. Daar hangt ook hun vergunning van af.
2: Die vinden de prijs nu te hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Om in de winter toch genoeg voorraad te hebben, gaat de overheid gas inkopen.
6: Dat kost de staat geld, maar een verzekeringspremie kost altijd geld. En wij willen er zeker van zijn dat er voldoende gas is deze winter voor de Nederlandse huishoudens.
2: Voor de tweede avond op rij hebben demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie opgezocht met de politie.
7: They've been throwing bricks, stones, other objects at the police vehicles.
2: De schrik zit erin bij de bewoners van Belfast nog na de hevige rellen van gisteren.
8: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
2: Auto's en huizen van migranten moesten toen ontgelden. Veel van hen zijn bang het volgende slachtoffer te worden.
9: And as myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked.
2: Aanleiding voor de rellen is dat eergisteren een 30-jarige Soedanees iemand op straat aanviel met een mes. Maar volgens deskundigen zijn het vooral rechtsextremisten die rellen.
10: We see hardline elements who aren't interested in the victim, his family. They're not interested in discussing the issue of immigration.
2: In het deel van Nederland reden er urenlang geen treinen.
11: Dat komt door een blikseminslag.
2: Niet leuk natuurlijk als je net op het station staat.
12: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks.
13: Ik heb een kindje, ik moet snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij.
2: Sommige mensen hadden echt pech.
14: Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein.
2: Ook geen lekker weer voor de Nationale Buitenspeeldag. Maar de kinderen bleven enthousiast.
15: Hebben jullie er een beetje zin in?
16: Ja!
2: Ook geen prettige omstandigheden qua weer voor de avondvierdaagse, terwijl die nog nooit zo populair is geweest.
17: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten.
18: Ja, het is gewoon leuk.
19: En ga je er elke avond mee lopen, ook als het regent?
20: Ja, zeker.
21: Ja. Natuurlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
1: Veel etenswaren uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden komen via Nederland Europa binnen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC over schrijft. Op papier komen de dadels, citrusvruchten en tahin uit Israël. Maar volgens de onderzoekers ligt dat in de praktijk vaak anders.
2: Minstens 19% is verbouwd in nederzettingen in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Door de manier waarop het EU-beleid is ingericht kunnen producenten de regels relatief makkelijk omzeilen, zeggen de onderzoekers. De totale waarde van de producten uit nederzettingen die via Nederland-Europa zijn binnengekomen was ruim 14,8 miljoen euro.
1: Docenten uit verschillende delen van het land maken zich zorgen over de manier waarop Defensie jongeren probeert te bereiken, schrijft Trouw. Volgens hen wordt militaire dienst te rooskleurig gepresenteerd. Ze wijzen onder meer op de legerfoto's van koningin Maxima en prinses Amalia.
2: Dat is ongelooflijk misleidend, zegt een van de docenten. Ook zouden jongeren een verkeerd beeld krijgen door films en games. Niemand sterft zo heroïsch als in de film, zeggen ze. Ze willen daarom dat er op scholen meer over oorlog en vrede wordt gepraat.
1: 1 op de 5 Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie om hun mentale problemen te bespreken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het mentale gezondheidsplatform Open Up, die de Telegraaf heeft opgevraagd. Vooral vrouwen en volwassenen tussen de 25 en 34 delen hun emoties met chatbots als ChatGPT.
2: Volgens psychologen kan dat soms helpen bij lichte klachten, zoals slaapproblemen of stress. Ze wijzen erop dat AI dan ook de druk op de GGZ kan verlichten. Bij depressies of ernstige angsten kan een chatbot de problemen juist verergeren.
1: En in de Presbyterian Church in de VS is discussie ontstaan over de vraag of predikanten meer dan 1 liefdesrelatie mogen hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Een conservatieve YouTuber met 700.000 abonnees vindt dat de kerk daar duidelijke grenzen aan moet stellen.
2: Er zijn volgens de krant nauwelijks aanwijzingen dat er predikanten zijn met meerdere liefdesrelaties. Maar de YouTuber vindt dat de kerk preventief moet ingrijpen. Als we dit niet in de kiem smoren, zal die groep groeien, zegt hij. Kerkelijke adviseurs noemen het voorstel onnodig. Toch zal er deze zomer over worden gestemd.
1: Op een campus in Amsterdam delen ruim 1200 studenten samen 10 wasmachines en 8 drogers, staat in het parool. Dat is al krap voor de vieze kleren van studenten, zou je denken. En volgens de bewoners zijn de machines ook nog regelmatig stuk. Het is overleven, zegt een student.
2: De gevolgen stapelen zich letterlijk op. Een van de bewoners heeft een berg was achter zijn bed verstopt. Anderen proberen 's nachts een lege wasmachine te vinden. Woningcorporatie Duo erkent de problemen en zegt te zoeken naar een permanente oplossing.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marlon Williams was dat. Het nummer heet My Boy. Pepperspray wordt misschien legaal voor mensen die bedreigd worden. Het kabinet onderzoekt de voor's en de tegens. De discussie over pepperspray die is niet helemaal nieuw. Die kwam vooral weer een beetje op gang na de moord op de 17-jarige Lisa. Omdat veel vrouwen zich onveilig voelen op straat. En toen hadden we ook de campagne Wij eisen de nacht op. Een initiatief van Danique de Jong. En zij zit hier tegenover mij. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Pepperspray, goed idee?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik vind ze zeker van niet. Nee. Nee, ik ben ook eigenlijk een beetje teleurgesteld dat dit er nu uitkomt. Als je kijkt hoeveel tijd en energie er ook van het ministerie gaat in het onderzoeken en het eventueel legaliseren van pepperspray, die zij ook zouden kunnen besteden aan het daadwerkelijk mogelijk maken van veiligheid voor vrouwen, voor meisjes. Dan ben ik een beetje teleurgesteld dat dit nu is waar de aandacht heen gaat.
0: Kun je die teleurstelling iets verder toelichten? Waar zit dat precies, die teleurstelling?
1: Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk best wel krom als je kijkt waar ze nu mee komen. Pepperspray is een vorm van geweld. Er is een probleem van geweld tegen vrouwen. Dat willen we graag oplossen. En voor die oplossing wordt nu meer geweld gelegaliseerd. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk zal leiden tot weer meer geweld. Dus je kan je voorstellen dat de vrouwen waar dit om gaat, die leven in dreiging, die leven met stalking, die bang zijn wat hun partner, ex-partner of andere naasten hun aan gaat doen. We weten dat dit heel vaak kan uitmonden in femicide. Dat is voorspelbaar, dat is bekend. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als zo iemand ziet dat er pepperspray in het spel komt en hoe dat kan escaleren.
0: Het is niet een oplossing. Als iemand kwaad wil, die krijgt wat pepperspray in zijn gezicht. Dat is even naar, maar
1: klopt,
0: dat
1: is even naar
0: terug.
1: En daarna wordt hij misschien zelfs wel bozer. En misschien gist hij het wel uit je handen, nog voordat je het kan gebruiken. Wordt het tegen je gebruikt of escaleert het voor die tijd nog verder. Dus er zitten ook gewoon weer andersom best wel wat risico's aan. Nog los van dat we eigenlijk weer nieuwe argumenten toevoegen aan het victim blaming arsenaal. Waarom was je daar op dat moment of waarom had je dat aan? Is nu ook, waarom heb je je pepperspray niet gebruikt of waarom had je die niet bij me?
0: Is het een quick fix vanuit onze overheid?
1: Nou, ik zou het niet eens een quick fix willen noemen, omdat ik denk dat het in praktijk niet eens snel iets oplost. Ik zie het nog veel meer als symboolpolitiek. Ik bedoel, het wordt op dit moment gedoogd. Hè, op het moment dat jij nu bedreigd wordt of gestalkt wordt of in zo'n situatie zit waarin ze het willen legaliseren. Nu is het niet legaal, maar op het moment dat je het nu zou gebruiken, wordt het ook gedoogd. Wordt het ook niet vervolgd. Dus in praktijk verandert er eigenlijk niks. Er verandert alleen in theorie iets. Dus dat voelt vooral als, ja, toch symboolpolitiek om te laten zien dat we echt wel iets aan het doen zijn. Terwijl in feite wat er echt moet gebeuren en echt de verandering die er echt moet plaatsvinden binnen de ministeries en binnen het beleid en de politiek, ja, die blijft uit.
0: Heb je zelf wel eens voorzorgsmaatregelen genomen als je 's avonds op straat ging, na het uitgaan op de fiets?
1: Niet in de vorm van pepperspray, maar zeker wel in het bellen met iemand of je sleutels tussen je handen, een andere route nemen, met de taxi gaan, maar ook daar dan in de taxi weer worden lastiggevallen. Ja, al dat soort zaken die zijn voor mij, net als voor heel veel vrouwen, niet onbekend.
0: Misschien wel de meeste vrouwen. Ik heb dit van
1: Absoluut.
0: Zoveel mensen gehoord dat ze wel iets doen,
1: ja,
0: of wel eens een maatregel hebben genomen.
1: Ja.
0: Dit was heel groot een paar maanden terug. En er was een landelijke campagne, werd ook gedeeld bij de spoorwegen. Er was in de media heel veel aandacht voor. Jij zegt, er is eigenlijk niets gebeurd vanuit de overheid.
1: Nee, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat er niets is gebeurd.

0: veel wordt ondernomen in het veiliger maken van de publieke ruimte, in het toch ook onderzoeken wat we kunnen doen. Ik vind het alleen heel teleurstellend dat binnen de scala van mogelijkheden en de grijze gebieden waarin vrouwen nu onveilig zijn, dat er dan wordt gekozen voor een maatregel als pepperspray, die uiteindelijk meer geweld legaliseert en niet een oplossing is en niet bijdraagt aan onze veiligheid.
1: Wat zou jij willen zien dat ze zouden doen?
0: Wat ik heel interessant vind is dat het ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft twee delen. Hè? Justitie en veiligheid. Zij zijn er ook daadwerkelijk om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Op het moment dat je nu naar de politie gaat omdat je gestalkt of bedreigd wordt en je komt daar met je dossier, met je screenshots, met je data, met je documenten, het is niet concreet genoeg, dan ja, bedankt voor je melding. En ja, misschien moet je een camera overwegen, pas vooral op. Nou, in de toekomst misschien krijg je pepperspray en ga maar naar huis. En dan kan er vervolgens niks gedaan worden. Dat betekent niet dat je op dat moment veilig bent. Dus ik zou veel liever zien dat de mensen die zich op dit dossier bezighouden, dat die gaan onderzoeken hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat op het moment dat er justitieel niks gedaan kan worden, we wel kunnen zorgen dat die vrouwen wel veilig zijn. Daar zit zo'n grijs gebied, waar nu niks gedaan wordt. Je gaat naar huis in afwachting tot je wordt aangevallen.
1: Daar zijn heel veel verhalen van bekend waarin het ook mis is gegaan. Dat heeft ook de kranten veelvuldig gehaald.
0: Ja.
1: Je krijgt toch het beeld dat de straat na zonsondergang van de mannen is.
0: Ja, en helaas.
1: Dat is wel een vreemde gedachte in 2026.
0: Ja.
1: Hoe doorbreek je dat?
0: Ja, dat zit hem natuurlijk op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat eerst is ook de realisatie dat het niet alleen over de nacht gaat en niet alleen over de straat gaat. De grootste onveiligheid is thuis. De grootste onveiligheid is in je eigen bed.
1: Dat zei Iva Bikanić ook nog afgelopen weekend naar aanleiding van die verdovingszaken.
0: Ja, precies. Als je ziet wat daar gebeurt en op wat voor grote schaal er gebeurt. Ik denk dat dus de eerste stap is erkennen hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe erg het in de haarvaten van de samenleving zit. Hè. Het zit echt overal op alle lagen. Ook van de keukentafel tot en met beleid. In de basis zijn we gewoon niet heel gelijkwaardig ingedeeld. En ik denk dat het daarmee begint. En dat vraagt om nu aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor we ons veiliger voelen. Hè, en nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sneller geholpen worden, sneller erkend worden op het moment dat je onveilig voelt. En het vraagt om educatie en opvoeding. Het zit hem ook echt in die lange termijn oplossingen. In kijken hoe kunnen we ons systeem opnieuw inrichten. Hè, hoe kunnen we dus meer gaan doen met justitie en veiligheid met oog voor het slachtoffer. Dus niet een vrouw in een veilig thuis stoppen en de dader vrij rond laten lopen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouw dus veilig en vrij is.
1: Het gaat er eigenlijk over dat je als samenleving zegt, dit accepteren we niet langer. Jullie hadden ook een crowdfunding campagne. Jullie hebben toen geld opgehaald. Wat gaan jullie daarmee doen?
0: Ja, dat geld hebben we verdeeld onder een aantal projecten. Dus uiteraard er zijn een aantal kosten gemaakt voor de campagne. Dus die zijn ervan afgegaan. En daarnaast zijn we bezig met 3 projecten. Onder andere met Women Inc., Rutgers en Slachtofferhulp Nederland. Om daarin ook die splitsing te maken. Om met Women Inc. ook een programma op te richten wat zich richt op vrouwveiligheid. Om de politieke lobby op het agenderen. Om te kijken wat is er nu dus inderdaad op het niveau van beleid en politiek nodig. Bij Rutgers doen zij onderzoek naar de effecten van Manosphere in Nederland. Dat is iets nieuws, dat is er nog niet. En met een deel van het opgehaalde bedrag zijn we op dit moment de onderwijsprogramma's aan het updaten om die effecten van de Manosphere en wat we daarvan weten erin te verwerken. En daar zijn ook al eerste lessen mee uitgevoerd. En dat gaat van de basisschool tot en met studentenverenigingen. En met Slachtofferhulp Nederland gaan we een lotgenotenprogramma verder optimaliseren en ontwikkelen, zodat we ook, omdat we heel erg op die preventie zitten en op die lange termijn, tegelijkertijd ook slachtoffers nu kunnen helpen. En we hebben ook een deel gereserveerd voor de nabestaanden van Lisa, zodat zij op een later moment, wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen kijken wat ze met dat geld willen doen. En een deel reserveren we voor de toekomst voor Wij IJzeren Nacht op, om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: Ben je al met al optimistisch gestemd of moedeloos?
0: Nee, ik ben wel optimistisch gestemd. Als je kijkt hoeveel dat er ook al versneld is in de verandering de afgelopen maanden, dan zie ik ook echt dat er veel gebeurt. En het is een project, hè, van de lange adem. Vrouwveiligheid, als je dus kijkt hoe diep dat zit, dat vraagt ook echt tijd voordat het echt wordt opgelost. Maar ik zie wel wat er gebeurt. En dat geeft mij wel heel veel hoop.
1: Dank je wel dat je langs wilde komen over deze maatregel met de pepperspray. Danique de Jong, dank je wel van Wij IJzeren de Nacht op.
0: Ja, bedankt.
1: Ja, we gaan naar Den Haag, want daar is altijd wel wat aan de hand. Komende zaterdag wordt een drukke politieke zaterdag. Onder meer het oprichtingscongres van PRO en het voorjaarscongres van de VVD. En daar gaat iets gebeuren bij de VVD dat al 20 jaar niet is gebeurd. Het vaststellen

0: van een nieuwe lange termijn visie in een liberaal manifest. En dat moet de koers van de partij voor de komende 20 jaar gaan uitstippelen. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, vertel eens, wat is dat voor stuk, dat liberaal manifest?
1: Ja, het idee daarachter is een jaar of drie geleden ontstaan, omdat er behoefte was in de partij aan een nieuw verhaal. Eén keer in de 20 jaar inderdaad, want dat vorige van 20 jaar geleden, dat dateerde uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat paste ook bij die tijd, had het dus bijvoorbeeld heel veel over democratische vertegenwoordiging, ook over de manier waarop de overheid functioneerde toen. En ja, de tijden zijn veranderd en dus moest dat stuk worden opgefrist. En wat ook nadrukkelijk een rol speelde bij die behoefte aan dat stuk was dat de VVD na al die jaren van compromissen sluiten in allerlei kabinetten met ook allerlei partijen, met het CDA, met de PvdA, D66 en de ChristenUnie daarna ook, dat die partij eigenlijk niet zo goed meer wisten wat het verhaal eigenlijk nog was. Waar staat de VVD zelf nog voor? Nou, er is in de partij een jaar of wat door een select groepje partijleden over gediscussieerd, onder begeleiding van een heuse kerngroep. Oud-minister Liesje Schijnemacher, die zit in die kerngroep. Ik heb haar vanmiddag opgezocht. En dit zegt zij over de noodzaak van dit nieuwe manifest.
2: Ik denk dat we juist door in die verschillende kabinetten, soms leunen we wat meer naar links, soms leunen we weer wat naar rechts. En juist om ervoor te zorgen dat al die leden, we zijn natuurlijk echt een brede volkspartij, dat al die leden zich thuis voelen bij de VVD, is het echt belangrijk dat we de flanken, maar ook juist het brede midden aanspreken met dit verhaal.
1: Je hoort wel eens dat na al die kabinetten Rutte, dat de VVD kleurloos was geworden. Is dit manifest een antwoord op die kleurloosheid?
2: Ja, ik zou het woord zelf niet in de mond nemen, maar ik denk wel dat het goed is dat we weer eens hebben gekeken wat verbindt ons nou als VVD'ers, wat verbindt ons als liberalen en hoe willen we dat die samenleving eruit ziet. En u zult lezen in het manifest dat we echt hebben gezocht naar hoe kunnen we in vrijheid leven, in veiligheid en hoe nemen we ook die verantwoordelijkheid als individu voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de gemeenschap. En volgens mij hebben we daar een hele mooie balans in gevonden in dit manifest. Het zal zaterdag hopelijk worden vastgesteld en dan is het ook aan de partij om ervoor te zorgen dat dit, nou ja, met verdere visie, documenten en strategieën wordt verder gebracht.
1: Ik neem aan dat de partijleiding zich hier wel tegenaan heeft bemoeid.
2: Ze hebben wel met een schuin oog meegelezen. Dat ze
1: dingen geschrapt, dat willen wij natuurlijk allemaal weten. Dan.
2: Over hoe dat allemaal tot stand komt. Ik denk dat we daar gewoon van moeten blijven. Maar u kunt ervan op aan dat we als kerngroep wel heel veel vrijheid natuurlijk hebben gekregen en hebben genomen ook om tot een goede tekst te komen. En nu zijn de leden amendementen aan het indienen. Ook daar hopen we dat we echt nog, en dat leidt eigenlijk overal tot verbetering. Dus ik hoop echt dat er een heel mooie tekst ligt na zaterdagmiddag.
1: Ja, Liesje Schijnemacher was dat. En er ligt dan een tekst die zaterdagmiddag, die dan voor de komende 20 jaar de leidraad moet zijn voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's, Pieter.
0: Ja, wat is jou opgevallen in het nieuwe liberale manifest?
1: Ja, nou, dat hier en daar een taalfoutje in staat. Maar dat bedoel je vast niet.
0: Nou ja, vind ik wel slordig, 20 jaar taalfout.
1: En dan ook gelijk erbij schrijven dat je het onderwijs zo belangrijk vindt. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar ik heb het ter vergelijking nog even naast dat vorige manifest gelegd. Dat was om te beginnen een heel stuk dikker. Dat was bijna 80 pagina's. En dit telt er maar 26. En dat eerdere stuk was tijdgebonden. En dat geldt voor dit stuk eigenlijk ook wel. Ik zei net al, toen ging het vooral over, naar aanleiding van Fortuyn, over of de overheid eigenlijk wel luisterde naar zijn burgers en of het niet veel meer moest gaan over vertrouwen, decentralisatie. Ook zo'n woord dat in dat stuk wel voorkomt, maar in dat van nu helemaal niet meer. Want dat gaat bijvoorbeeld heel erg over geopolitiek en een instabiele wereld. Logisch natuurlijk. Dit stuk schrijft ook over kunstmatige intelligentie. Nou, dat speelde in 2005 ook nog niet. Er staan, ja, je hoort het eigenlijk al aan wat Liesje Schijnemacher zei. Het is een stuk dat gebaseerd is op de liberale uitgangspunten en daar dan een schets maakt waar Nederland moet staan als de VVD 100 jaar bestaat. Dat hopen ze tenminste, 2048. En dan moet Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen. En die gedachte wordt dan in dat stuk verder uitgewerkt.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is het allemaal niet heel concreet.
1: Nee, niet over hedendaagse problemen als woningnood bijvoorbeeld. Want ja, 2048, misschien is die woningnood dan wel helemaal opgelost of heel anders van karakter. Dus dat soort actuele problemen komen er niet in voor. En over migratie, zo'n ander heikel politiek onderwerp, daar staat bijvoorbeeld dat Nederlanders zijn, dat dat niet vrijblijvend is. Dat mensen die hier willen zijn, dat die de democratische en de liberale uitgangspunten moeten respecteren. Dus op die manier wordt er in dat stuk over dat onderwerp gepraat.
0: Schrijnemacher zegt eigenlijk dat stuk moet de VVD als partij weer samenbrengen. Ja. Verbinden.
1: Ja.
0: Is dat echt nodig? Moet dat echt gebeuren?
1: Dat denk ik zeker wel. Want nog even los van de exacte inhoud. Ik denk dat het proces om dat stuk te maken, dat misschien nog wel belangrijker is geweest dan dat uiteindelijke verhaal. Want als je goed naar de VVD kijkt, dan zie je dat die partij er behoorlijk uit elkaar gevallen is de laatste jaren. Ja, er zijn natuurlijk altijd in die partij kleurverschillen geweest, verschillende accenten ook. En dat speelde in de eerste jaren van Rutte helemaal geen rol. Want toen vonden ze elkaar juist in die nieuwe positie. Maar de laatste jaren onder Rutte en zeker die leiderschapswissel van Rutte naar Jesselgus, kabinet Schoof, ook hebben die oude scheidslijnen weer in volle hevigheid blootgelegd. En ik denk zelfs nog wel verdiept. De keuze voor het kabinet met de PVV, die werd door de ene kant met gejuich ontvangen, eindelijk een rechtskabinet. En de andere kant vond ik juist heel erg in tegenspraak met de liberale waarden. Die kanten gingen zich ook allebei organiseren, ver uit elkaar. Die spraken en misschien spreken elkaar nauwelijks. En om die losse delen weer bij elkaar te brengen, moest er bij het tot stand komen van dat stuk vooral gaan over waar ze het wel over eens zijn. Dus niet meer elkaar uitmaken, want jullie zijn verlichte D66'ers. Nee, jullie zijn verlichte PVV'ers. Nee, het moet gaan over wie is een liberaal. In de hoop dat dat voor iedereen geldt.
0: Kun je dat soort oneenigheid smoren met een manifest?
1: Ja, zolang het over dat soort abstracties gaat wel, denk ik. Want iedere VVD'er heeft een mond altijd vol van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar dan, de details, als het dan gaat over bijvoorbeeld de discussie over samenwerken met Pro, dan zullen die scheidslijnen weer volop zichtbaar zijn, denk ik. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij de partijleider, bij Jesselgus, maar een groot deel van het bestuurlijk kader van de partij denkt daar echt heel anders over. En op dat soort politieke, actuele keuzes geeft dit manifest natuurlijk geen antwoord.
0: Wat verwacht je zaterdag? Mooie discussie over liberale vergezichten? Of?
1: Oh ja, zeker. Er liggen natuurlijk amendementen op dit stuk. Dat zei Schrijnemacher net al. En daar gaat vast over gediscussieerd worden. Maar ik heb wel vaker gezien dat VVD-congressen toch een soort van, het is een beetje een raar woord misschien, maar schizofrene bijeenkomsten zijn. Bij de koffieautomaat en in de rij voor de lunch, daar hebben mensen hele verhalen over wat ze er allemaal van vinden. Er is ook best gemoppen hier en daar over, wanneer gaat het kabinet nou eindelijk leveren en wanneer worden al die beloftes die wij al jaren doen nou eindelijk eens waargemaakt. Daar gaat het dan in die rijen over, maar in de zaal wordt er vooral elke keer opnieuw heel hard en heel veel geklapt. En ik denk dat dat zaterdag niet anders zal zijn, Pieter.
0: En bij de bitterbal is het gewoon gezellig.
1: En het bier, natuurlijk.
0: Ja, Wilma Borgman, dank je hartelijk.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman samen. Something Stupid. Argentinië moet het eerste land ter wereld worden waar kunstmatige intelligentie bedrijven leiden zonder enige menselijke bemoeienis. En dat zegt de president Javier Milei. In hoeverre is dat eigenlijk mogelijk? Onderzoekers in Amsterdam van de universiteit dat daar experimenteren al met een bedrijf dat volledig wordt gerund door AI-agents. Nart Wierland is oprichter van CyberTune Agents en een van de initiatiefnemers van het experiment. Goedenavond, Nart.
1: Ja, goedenavond. Mag ik dan toch beginnen om mijn naam wel goed uit te spreken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wielaert.
0: Wielaert, pardon. Pardon.
1: Wielaert. Maakt niet uit. Maar,
0: nee, ja, nou ja,
1: for the
0: goed,
1: record.
0: Sorry. Ja, een bedrijf volledig geleid door AI. Wat voor bedrijf hebben we het over?
1: Ja, ja, we zijn een experiment begonnen. Het is inmiddels eigenlijk alweer kleine anderhalf jaar geleden, denk ik. Waarbij we dachten, we zagen natuurlijk, en we, dan spreek ik over Sander Clausen, professor in het gebied van AI aan de UvA en ikzelf. En we zagen natuurlijk het grote potentieel van AI, zagen we aan alle kanten. En we dachten eigenlijk van ja, we kunnen daar wel weer allerlei prachtige visies op gaan schrijven. Maar het is beter om iets te gaan doen. En toen dachten we dus van laten we eens kijken, laten we de grenzen van AI eigenlijk gaan onderzoeken. En laten we kijken of het mogelijk is om een onderneming te starten die volledig door AI agents wordt gerund.
0: Wat voor bedrijf hebben jullie toen opgericht?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk. Het soort bedrijf zelf hebben we in eerste instantie overgelaten aan de agent zelf om dat te kiezen. En dat was wel grappig, want het eerste idee wat toen opkwam, wat de agent ons voorschotelde, dat was een boiler room voor crypto. En daarvan zeiden we van ja, maar dat is niet een echt bedrijf. Dat is meer een trading algoritme. We willen wel een echt bedrijf. En de tweede suggestie die toen opkwam is laten we, want we willen het wel eenvoudig houden om het afbreukrisico zo klein mogelijk te maken. Laten we een webshop starten, laten we een webshop beginnen die handelt in AI art. Dus waar je nou ja, een gepersonaliseerde mok of een t-shirt van je vriendin en daar wat mooie beeldenissen door AI van laten maken en dat gaan verkopen. Eigenlijk een heel simpel bedrijf.
0: En dan is de leidinggevende van het bedrijf, dat is AI en de boekhouding wordt gedaan door AI en degene die het pakje, nou ja, de bestelling afhandelt en een mailtje stuurt, de bevestiging, alles AI.
1: Ja, de gedachte was dat we een stuk of, het is alweer een tijdje geleden, maar de gedachte was dat we een stuk of vijf AI agents hadden eigenlijk. De een was een CEO, dus de baas. We hebben een chief marketing officer, die zorgt voor de marketing. We hebben een financieel iemand, de CFO. En zo hadden we een stuk of vijf, zes functies in het leven geroepen. En die hadden we ook echt omschrijvingen gegeven, die hadden we geprompt. Zodat ze samen konden gaan bouwen eigenlijk aan dat bedrijf. En dat zag er eigenlijk, zoals ik al zei, we wilden graag de grenzen daarvan onderzoeken. Dat zag er in eerste instantie hartstikke goed uit. Komen slimme businessplannen uit, hele doordachte strategieën eigenlijk. Dus ja, het leek eigenlijk de eerste paar maanden gewoon heel erg goed te gaan. We hadden gedacht dat we direct dat het direct mis zou gaan, maar dat was niet het geval.
0: Je maakt het wel spannend. Aanvankelijk ging het goed.
1: Precies.
0: Ik voelde hem aankomen.
1: Het ging goed totdat het niet meer goed ging.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou, er waren wel wat signalen dat de consistentie eigenlijk in wat ze aan het doen waren niet altijd helemaal goed was. Maar wat er gebeurde waardoor we echt de stekker eruit hebben getrokken op dat moment in ieder geval, is dat de chief strategy die had een businessplan gemaakt. Het businessplan zag er hartstikke goed uit. En de CEO stelde voor om dat businessplan voor te leggen aan de chief legal. Eigenlijk om te testen of er geen dingen in stonden die tegen de wet ingingen. Zeg maar. Of het allemaal wel door de beugel kon. Nou, is dat op zich een prima actie. Dat zou je natuurlijk in een echt bedrijf zou je hopen dat mensen dat ook doen. Maar in dit geval was het bijzondere van het geval dat de CEO dat in haar prompt, dus in haar instructies eigenlijk, had zij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ze had die communicatielijn eigenlijk niet. Dus ze was iets aan het doen wat niet in haar instructies stond. Wat niet, eigenlijk niet binnen haar mogelijkheden bestond.
0: Dus het systeem begon eigenlijk, trouwens als zijpad.
1: Ja,
0: stel dat zo'n bedrijf dat AI is de wet overtreedt. Ja, je kan AI niet ontslaan of AI in de gevangenis zetten of een geldboete of een taakstraf. Hoe moet dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dan kom je inderdaad op het juridische spoor van dit verhaal. En ook van het verhaal natuurlijk wat de Argentijnse president heeft gezegd. Nou is dat een spoor waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Maar in ons geval ging het meer eigenlijk om de vraag of het kan. Hè, of je grote delen van processen op die manier door AI kunt laten runnen. En dan was het vehikel zelf was uiteindelijk nog steeds een BV. En die BV die is gewoon, of tenminste dat was de bedoeling, die is gewoon nog steeds in eigendom van mensen. Dus dan die aansprakelijkheid die loopt dan nog gewoon via mensen.
0: Dus uiteindelijk kijken ook mensen mee. Waarom, waarom wil de president van Argentinië zo graag onbemenste bedrijven? Is dat een geldkwestie? Wil die vooraan lopen? Wat wil die man?
1: Ja, ik heb hem niet in mijn telefoonboekje staan, dus ik kan het antwoord op die vraag natuurlijk. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd speelt. Maar het is natuurlijk. Ik kan erop gokken. Kijk, het feit dat je redelijk ongereguleerd dit soort plannen toestaat. Ja, geeft natuurlijk wel een fantastische voedingsbodem voor innovatie. Hè. Er komt heel veel ondernemerschap uit voort. We hebben natuurlijk in Europa vaak. Horen we toch wel vaak geklaagd dat. Die AI-act en andere wetgeving, dat die ons toch eigenlijk meer afremt dan stimuleert in nieuwe ventures. En ik kan me heel goed voorstellen dat de agenda die hierachter zit is een enorme sprong vooruit maken, omdat je ondernemerschap hiermee kunt stimuleren. Daarmee zeg ik niet dat goed is, want ik ben zelf ook hartstikke trots dat we in Europa wel die waarden respecteren en dat we daar wetgeving voor hebben. En dat we dan, dat je dan als ondernemer wat beter moet opletten. Dat is ook wat waard natuurlijk.
0: Ja, maar er zit een belofte in uiteindelijk. Denk je dat het gaat lukken? Want hij had nu eigenlijk een soort bevlogen speech van een beetje zoals Kennedy van het eind van decennium.
1: Het zijn hele grote woorden die hij gebruikt natuurlijk. Kijk, en even in alle nuchterheid, om toch even terug te komen op dat verhaal. Dus, hè, we zijn met het experiment gestopt en we zijn want we hebben er heel veel van geleerd. En uiteindelijk is het toch prachtig geëindigd. Want wij zijn nu op een concept gekomen waarbij je wel op een controleerbare manier met AI kunt komen. Er is een start-up uit voortgekomen, CyberDune Agents. En het hele punt van alle AI-mogelijkheden die er nu zijn, is die zijn natuurlijk fantastisch. En iedereen wil daar zijn graantje van meepikken. Iedereen is aan het kijken. Nou, hoe kan ik op die golf mee? Maar er is één heel belangrijke vraag, en die speelt hier ook. Namelijk, als je AI inzet voor grote delen van processen of misschien wel hele organisaties, hoe zorg je dan dat aantoonbaar goed gaat? Elke bestuurder van een grote bank of een grote gemeente, een grote stad die AI op hele relevante terreinen groots wil inzetten, die heeft steeds die vraag van, ja, maar hoe weet ik nou dat AI, dat het controleerbaar is? Als de toezichthouder mij komt vragen van, hoe is deze beslissing genomen, kan ik dat dan laten zien?
0: Dus ze moeten altijd de mens meekijken?
1: Nou, dat hoeft niet. Dat hangt af van het risicoprofiel van de processen. Maar het hele punt is, als je met simpelweg een als je gebruikt waarschijnlijk zelf ook wel LLM's zoals ChatGPT of iets dergelijks, daar kun je eigenlijk niet terugredeneren wanneer AI op een bepaalde manier iets heeft gedaan. En wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij je exact kunt zien, als een AI-agent een beslissing moet nemen, waarbij je exact kunt zien op basis van welke data en op basis van welke beleidsuitgangspunten die beslissing is genomen. Ja, pas als je dat kunt doen, dan kun je echt processen gaan overdragen aan AI. Maar dat in alle realiteit.
0: Het is helder.
1: Zover er zijn nog maar heel weinig organisaties zijn zover.
0: Het is heel helder. Nou ja, ik heb al last van de spellingscontrole die andermans naam verhaspelt. Nart Wielaert, dank je wel. Het was een heldere toelichting. Dank je hartelijk.
1: Oké, nou, dank je wel. Fijne avond nog.

0: Neil Young, Till the Morning Comes. Een jongen die opgroeit in een achterstandswijk in Rio de Janeiro. En het tegen alle verwachtingen in weet te schoppen tot solist bij het Londense Royal Ballet. De film A Wolf Among the Swans vertelt het waargebeurde verhaal van de Braziliaanse danser Thiago Soares. En deze film is vanaf zondag te zien in alle bioscopen van ons prachtige land. Floor Eimers, soliste bij het Nationaal Ballet, die zag de film al. Welkom.
1: Dank u.
0: Ja, het is... Het is ook een beetje een zoete film, vond je niet?
1: Zeker, zeker. En ik moest later ook denken... Het is eigenlijk een beetje een soort Braziliaanse versie van Billy Elliot.
0: Zo iemand die leuk.
1: Uit een arme wijk kwam en het talent werd bij hem gezien... en verliefd geworden op ballet. Alleen is dit wel waar gebeurd. En dat moest ik telkens wel aan mezelf zeggen. Van, ja, maar het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ondanks het zoetsappige, het verhaal blijft ontzettend bijzonder.
0: Het is een ruwe jongen die groeit op in een achterstandswijk. Die hip-hop danst daar. Hippie-hoppie noemen ze dat in het Braziliaans.
1: Ja.
0: En dan wordt hij ineens, komt hij bij dat ballet terecht aanvankelijk. Ja, dan moet hij dat pakje aan en dan heeft hij er iets op tegen.
1: Ja, alle vooroordelen natuurlijk.
0: Alles,
1: het is voor meisjes en homo's en dingen. En ja, maar uiteindelijk tegendeel bewezen.
0: Is dat eigenlijk zo dat je van de ene dansvorm naar de andere dansvorm kunt? Helpt het je? Is er die gemene deler die ze zeggen van ja, het is uiteindelijk de muziek die jou beweegt?
1: Ik denk dat het je wel kan verrijken. En kijk, als je mij nu ineens Latin laat dansen, zie je nog steeds dat ik klassiek geschoold ben. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde controle over je lichaam, dat je wel de taal een beetje zou kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat voor iedereen het zo is weggelegd zoals bij hem. Dat is wel toch een uitzonderlijk talent. En ook keiharde discipline en hard werken, wat dus zijn coach hem heeft geleerd, Dino.
0: Ja, Dino die zelf nooit een carrière kreeg, woont gevlucht uit Cuba.
1: Ja.
0: Dit is een waar gebeurd verhaal.
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken, maar dan moet het ook echt over mijn mentor gaan?
1: Juist, dat was eigenlijk voor hem de doorslag dat hij er ja op heeft gezegd. Dus 11 jaar geleden kwamen de schrijvers voor zijn verhaal, kwamen naar hem toe van, joh, wij willen van jou een film maken. Wat vind je daarvan? Nou, hij moest er erg over twijfelen. Maar uiteindelijk zei hij, ik wil het doen als jullie echt ook een grote rol aan Dino geven. Dino Carrera. Omdat dat voor mij gewoon de stepping stone was. En eigenlijk de belangrijkste persoon in mijn leven die mijn carrière eigenlijk heeft gegeven. Dat was voor hem ontzettend belangrijk.
0: Dat vind ik een heel mooi gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, en ik heb hem dus even gesproken. Ontzettend fijn gesprek. En een hele warme, heel sympathieke man. En hij zei, wat hij echt wil meegeven is... Hij vindt dat iedereen een dino in zijn leven verdient. Hij zegt, het is iemand die... Hij was gewoon echt inderdaad de ruwe diamant. Maar gewoon een schorrie-morrie, 17-jarige puber. En een beetje schoppen tegen alles, van de straat. Maar hij geloofde in hem en zag talent in hem. En het was soms met de harde hand, dat is wel zo. En het was ook een andere tijd. Maar hij heeft gewoon zijn carrière gemaakt en daarmee gewoon zijn leven... Uit die sloppenwijken, de arme gebieden van Rio de Janeiro, heeft hij hem getrokken en uiteindelijk sterdanser in Londen geworden. Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder. Daar is hij hem heel dankbaar voor.
0: Iemand die jouw levensloop weet te verleggen.
1: Mm-hmm.
0: Had je al van hem gehoord? Was Thiago Soares voor jou al een begrip?
1: Zeker, zeker. Ja, hij was een van de grote sterren van de Royal Ballet. En dat is een heel vooraanstaand dansgezelschap. Dus ja, ik ken hem toen nog niet persoonlijk. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Ik heb hem een half uur gesproken. Maar ik wist zeker van hem af, absoluut.
0: Er zit ook een competitie in Parijs in. Dat was eigenlijk een wereld... Ik wist niet dat het zo sportgerelateerd was.
1: Ja, dat is
0: bijna alsof je naar de Olympische Spelen gaat of zo.
1: Ja, er zijn nog steeds wel competities. Het blijft natuurlijk zeer subjectief. Ballet is niet gemaakt om een wedstrijd voor per se voor te hebben. Maar het opent wel deuren voor dansers van over de hele wereld. Er zijn nog steeds zeer prestigieuze wedstrijden als dat in Prix de Lausanne bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook mee aan mogen doen. In Lausanne in Zwitserland. En dan komen er dansers van... Nou, wat zal het zijn? Ik denk van 12 tot 18 van alle leeftijden. En die komen dan solo's, klassiek en modern laten zien. En uiteindelijk zitten daar prijzen aan vast met eventuele beurzen voor scholen of junior companies binnen Europa. En dat zijn wel mooie kansen die het biedt.
0: En dat is ook het hoogtepunt van de film. Hij heeft een blessure waar hij doorheen moet dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt nu ook een blessure op dit moment.
1: Dat klopt, ja.
0: Je kwam met een kruk binnen.
1: Ja.
0: Bestaat dat echt dat je door een blessure heen kunt dansen?
1: Goh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe heftig de blessure is. Hij had toen flink pijn gedaan aan zijn voet, aan zijn enkel. Maar dusdanig dat hij er blijkbaar wel doorheen kon dansen. Hij heeft wel nog vaker last van die enkel gehad. Het bleef wel een zwakkere plek. Het is niet iets waar ik nu ambieer om doorheen te dansen, zoals met mijn knie. Maar ja, het dansen is sowieso wel iets wat we ook wel met pijn doen. Tot een bepaalde hoogte. Het moet wel gezond blijven. Maar het is ook wel onderdeel van het vak. Maar goed, zoals hij het heeft gedaan op die leeftijd, had ik het niet per se geadviseerd. Maar het heeft voor hem dus wel die deuren geopend.
0: In vele dansfilms gaat het daarover. Hè? De harde training, ja. De hoge lat, de pijn, het doorzettingsvermogen. Is dat een reëel beeld?
1: Ik denk het wel. Wat je zegt, het is wel in zo'n film vrij gedramatiseerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het is absoluut hard werken. Het is zeker bloed, zweet en blaren. Het hoort er wel bij, maar het sterkt je ook. En het zorgt wel gewoon voor een van de mooiste kunstvormen die er is.
0: En ook als je het uitvoert, is dat een mooie kunstvorm op dat moment?
1: Ja, absoluut. Want het is zo ongrijpbaar. Weet je, je bent er. Ik was toevallig nog naar de première van Nationaal Ballet om mijn collega's aan te moedigen. Eens een keer aan de andere kant van de zaal. Wat heel bijzonder was. Want kijk, als je zo'n avond daarbij bent, alles gaat zo snel tegenwoordig. Met TikTok, met filmpjes, alles is snel, alles is vluchtig. Iedereen op zijn eigen telefoon. Op zo'n moment zit je met 1600 man met z'n allen naar één ding te kijken. Al die telefoons aan de kant. De muziek begint. Het is live orkest. Het is zo'n ongrijpbaar moment. En het geeft iets mee. Het is een gevoel. Het is een sfeer. Je raakt geëmotioneerd of niet. Het doet iets met je. En daarna is het weg en het blijft een herinnering. En dat is gewoon bijna niks behalve als live muziek misschien wat zoiets moois is voor mij.
0: Nou, live muziek krijg je er vaak ook nog bij.
1: Krijg je er gewoon gratis bij.
0: Dus, en ja, mensen komen in de buurt van vliegen. Natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wat ik mooi vond in die film is dat zijn leermeester, zijn mentor zegt: mij is het niet gelukt. Hij wordt op een gegeven moment ook ziek. Ik zal het niet helemaal gaan spoilen. Maar hij zegt: door jouw succes leef ik.
1: Zeker.
0: Dus het is eigenlijk alles wat ik heb gedroomd, dat bereik ik via jou.
1: Ja, nee, dat is waar. En het is, je zegt niet spoilen, maar ik ga het toch een klein beetje doen, omdat het wel een mooie toevoeging is, vind ik eigenlijk. En wat Thiago zelf heel jammer vond. Aan het einde van het verhaal wordt dus inderdaad Thiago. Hij in het echte leven wordt hij gepromoveerd tot eerste solist van de Royal Ballet. Hij was in Washington op tour. Hij had ontzettend veel voorstellingen gedaan. Hij was maar aan het wachten en aan het wachten. En Dino vertelde hem: heb geduld, heb geduld. Het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast. Heb geduld. En heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest en hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt...
0: Toen kon hij het loslaten. En kon hij zeggen... Aan het eind van de film, na afloop van de film, dan zien we ook de echte Thiago dansen in het decor van de film. Mm-hmm. Nog steeds een prachtige danser.
1: Absoluut.
0: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
1: Ja, ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers. Die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping. Om een beetje door te geven wat Dino hem heeft gegeven.
0: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
1: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
0: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
1: Ja, jeetje, daar vraag ik me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
0: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het Oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen, moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
11: Pas je eindelijk het perfecte...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: NPO Radio 1.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dichterbij 89.3 FM.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie je nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.